Het is zomers warm, 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak.

zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen

nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Laat me blijven wie ik ben.

Mario kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West is vannacht een deelscooter op een standbeeld gehesen op de Nieuwe Binnenweg. Het is een beeld van een man en die heeft ook de helm op zijn hoofd gekregen. Waarschijnlijk was het een stunt van dronken kroeggangers. Buurtbewoners werden vannacht wakker van herrie op straat en zijn er niet blij mee. Ze zijn bang dat het beeld is beschadigd door de actie. Mensen zijn er erg aan gehecht. Criminelen blijven brandweerkazernes beroven en brengen daarmee mensenlevens in gevaar. Vannacht was het raak in Rijpwetering, vlakbij Leiden. En deze week was het ook al raak in Leiden zelf en in Moordrecht. Maar het gebeurt in heel Nederland, zoals het begin dit jaar nog raak bij de brandweerkazerne in Rokanje. Dieven zijn vaak uit op specialistische apparaten. De brandweer redt er levens mee na een ernstig ongeluk. Criminelen kraken er een kluis mee. Het officiële dodental van de bestorming van Ceuta is gestegen naar 72. Tienduizenden migranten probeerden de Spaanse enclave bij Marokko te bereiken in de hoop op een beter leven in Europa. Er ging een verhaal rond dat vluchtelingen in Spanje niet meer mochten worden teruggestuurd, maar dat bleek niet waar. De Spaanse grensbewaking werd compleet verrast toen de grens werd bestormd. De meeste gelukszoekers in Ceuta zijn inmiddels teruggekeerd. En op stranden in Ouddorp zijn tot nu toe onbekende restanten van de Atlantiekwal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om constructies die de geallieerde landingsvaartuigen moesten tegenhouden. Ze werden geplaatst onder de laagwaterlijn en zijn in de tijd ook overspoeld met zand, zegt een historische vereniging op Goeree-Overflakkee. Strandbezoekers kwamen de voorwerpen deze week bij toeval tegen. Het weer zonnig, droog. Het is zomers warm, 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio.

kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West is vannacht een deelscooter op een standbeeld gehesen op de Nieuwe Binnenweg. Het is een beeld van een man en die heeft ook de helm op zijn hoofd gekregen. Waarschijnlijk was het een stunt van dronken kroeggangers. Buurtbewoners werden vannacht wakker van herrie op straat en zijn er niet blij mee. Ze zijn bang dat het beeld is beschadigd door de actie. Mensen zijn er erg aan gehecht. Criminelen blijven brandweerkazernes beroven en brengen daarmee mensenlevens in gevaar. Vannacht was het raak in Rijpwetering, vlakbij Leiden. En deze week was het ook al raak in Leiden zelf en in Moordrecht. Maar het gebeurt in heel Nederland, zoals het begin dit jaar nog raak bij de brandweerkazerne in Rokanje. Dieven zijn vaak uit op specialistische apparaten. De brandweer redt er levens mee na een ernstig ongeluk. Criminelen kraken er een kluis mee. Het officiële dodental van de bestorming van Ceuta is gestegen naar 72. Tienduizenden migranten probeerden de Spaanse enclave bij Marokko te bereiken in de hoop op een beter leven in Europa. Er ging een verhaal rond dat vluchtelingen in Spanje niet meer mochten worden teruggestuurd, maar dat bleek niet waar. De Spaanse grensbewaking werd compleet verrast toen de grens werd bestormd. De meeste gelukszoekers in Ceuta zijn inmiddels teruggekeerd. En op stranden in Ouddorp zijn tot nu toe onbekende restanten van de Atlantiekwal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om constructies die de geallieerde landingsvaartuigen moesten tegenhouden. Ze werden geplaatst onder de laagwaterlijn en zijn in de tijd ook overspoeld met zand, zegt een historische vereniging op Goeree over Flakkee. Strandbezoekers kwamen de voorwerpen deze week bij toeval tegen. Het weer zonnig, droog, het is zomers warm, 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen, vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West is vannacht een deelscooter op een standbeeld gehesen op de Nieuwe Binnenweg. Het is een beeld van een man en die heeft ook de helm op zijn hoofd gekregen. Waarschijnlijk was het een stunt van dronken kroeggangers. Buurtbewoners werden vannacht wakker van herrie op straat en zijn er niet blij mee. Ze zijn bang dat het beeld is beschadigd door de actie. Mensen zijn er erg aan gehecht. Criminelen blijven brandweerkazernes beroven en brengen daarmee mensenlevens in gevaar. Vannacht was het raak in Rijpwetering, vlakbij Leiden. En deze week was het ook al raak in Leiden zelf en in Moordrecht. Maar het gebeurt in heel Nederland, zoals het begin dit jaar nog raak bij de brandweerkazerne in Rokanje. Dieven zijn vaak uit op specialistische apparaten. De brandweer redt er levens mee na een ernstig ongeluk. Criminelen kraken er een kluis mee. Het officiële dodental van de bestorming van Ceuta is gestegen naar 72. Tienduizenden migranten probeerden de Spaanse enclave bij Marokko te bereiken in de hoop op een beter leven in Europa. Er ging een verhaal rond dat vluchtelingen in Spanje niet meer mochten worden teruggestuurd, maar dat bleek niet waar. De Spaanse grensbewaking werd compleet verrast toen de grens werd bestormd. De meeste gelukszoekers in Ceuta zijn inmiddels teruggekeerd. En op stranden in Ouddorp zijn tot nu toe onbekende restanten van de Atlantiekwal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om constructies die de geallieerde landingsvaartuigen moesten tegenhouden. Ze werden geplaatst onder de laagwaterlijn en zijn in de tijd ook overspoeld met zand, zegt een historische vereniging op Goeree-Overflakkee. Strandbezoekers kwamen de voorwerpen deze week bij toeval tegen. Het weer zonnig, droog, het is zomers warm, 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen, vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 6 uur.
1: Mario Kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West is vannacht een deelscooter op een standbeeld gehesen op de Nieuwe Binnenweg. Het is een beeld van een man en die heeft ook de helm op zijn hoofd gekregen. Waarschijnlijk was het een stunt van dronken kroeggangers. Buurtbewoners werden vannacht wakker van herrie op straat en zijn er niet blij mee. Ze zijn bang dat het beeld is beschadigd door de actie. Mensen zijn er erg aan gehecht. Criminelen blijven brandweerkazernes beroven en brengen daarmee mensenlevens in gevaar. Vannacht was het raak in Rijpwetering, vlakbij Leiden. En deze week was het ook al raak in Leiden zelf en in Moordrecht. Maar het gebeurt in heel Nederland, zoals het begin dit jaar nog raak bij de brandweerkazerne in Rokanje. Dieven zijn vaak uit op specialistische apparaten. De brandweer redt er levens mee na een ernstig ongeluk. Criminelen kraken er een kluis mee. Het officiële dodental van de bestorming van Ceuta is gestegen naar 72. Tienduizenden migranten probeerden de Spaanse enclave bij Marokko te bereiken in de hoop op een beter leven in Europa. Er ging een verhaal rond dat vluchtelingen in Spanje niet meer mochten worden teruggestuurd, maar dat bleek niet waar. De Spaanse grensbewaking werd compleet verrast toen de grens werd bestormd. De meeste gelukszoekers in Ceuta zijn inmiddels teruggekeerd. En op stranden in Ouddorp zijn tot nu toe onbekende restanten van de Atlantiekwal uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om constructies die de geallieerde landingsvaartuigen moesten tegenhouden. Ze werden geplaatst onder de laagwaterlijn en zijn in de tijd ook overspoeld met zand, zegt een historische vereniging op Goeree-Overflakkee. Strandbezoekers kwamen de voorwerpen deze week bij toeval tegen. Het weer zonnig, droog, het is zomers warm, 25 graden op het strand tot 28 graden dieper in de regio. Vanavond blijft de zon ook nog lang schijnen. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen en dinsdag kan het tropisch warm worden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Er rijden tijdens de ochtendspits geen treinen tussen Rotterdam en Utrecht. Die problemen worden veroorzaakt door een kapotte bovenleiding. De problemen ontstonden gisteren aan het einde van de middag. De verwachting was dat de problemen rond middernacht opgelost zouden zijn, maar dat is niet gelukt. De nieuwe eindtijd is nu 9:15. Ook tussen Den Haag en Utrecht rijden geen treinen. Mensen die naar Utrecht willen met de trein moeten dus omrijden via Amsterdam. Wat de bovenleiding heeft gesloopt is niet bekend. De hulpdiensten hebben gisteravond urenlang gezocht naar een man die als vermist was opgegeven na het zwemmen bij Hoek van Holland. De kustwacht heeft gezocht naar de man, net als de KNRM en de reddingsbrigade. De man was samen met een vriend het water ingegaan. Toen zijn vriend hem niet meer kon vinden, sloeg die alarm. Met helikopters en reddingsboten is naar de vermiste zwemmer gezocht, ook zijn reddingsboten ingezet. Uiteindelijk bleek dat de man zelf uit het water was gekomen. Hij is rond 9:00 in goede gezondheid op de parkeerplaats gevonden. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vandaag weer onderhandelingen plaatsvinden met Iran. Zaterdag besloot Trump om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen om weer te proberen om tot een akkoord te komen met Iran over een eind aan de oorlog. Iran heeft nog niets bevestigd over de gesprekken. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz en over het nucleaire programma. Het is niet voor het eerst dat Trump zegt dat een akkoord dichtbij is. Meerdere keren liep het op niets uit. AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen. Het was met 4-0 te sterk in Eindhoven voor PSV. Al na 5 minuten kreeg PSV-middenvelder Joey Veerman de rode kaart, omdat hij met hooggeheven been in het gezicht kwam van Meerdink. Met een man meer liep AZ vervolgens in de tweede helft uit naar een ruime overwinning. De Johan Cruijffschaal is de jaarlijkse opening van het seizoen. Met de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. Komend weekend start de competitie. Het weer, veel zon, droog, tropische temperaturen. Het wordt 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen- of onweersbuien. Ook morgen periode met zon, vrijwel droog. En in de middag wordt het zo'n 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Er rijden tijdens de ochtendspits geen treinen tussen Rotterdam en Utrecht. Die problemen worden veroorzaakt door een kapotte bovenleiding. De problemen ontstonden gisteren aan het einde van de middag. De verwachting was dat de problemen rond middernacht opgelost zouden zijn, maar dat is niet gelukt. De nieuwe eindtijd is nu 9:15. Ook tussen Den Haag en Utrecht rijden geen treinen. Mensen die naar Utrecht willen met de trein moeten dus omrijden via Amsterdam. Wat de bovenleiding heeft gesloopt is niet bekend. De hulpdiensten hebben gisteravond urenlang gezocht naar een man die als vermist was opgegeven na het zwemmen bij Hoek van Holland. De kustwacht heeft gezocht naar de man, net als de KNRM en de reddingsbrigade. De man was samen met een vriend het water ingegaan. Toen zijn vriend hem niet meer kon vinden, sloeg die alarm. Met helikopters en reddingsboten is naar de vermiste zwemmer gezocht, ook zijn reddingsboten ingezet. Uiteindelijk bleek dat de man zelf uit het water was gekomen. Hij is rond 9:00 in goede gezondheid op de parkeerplaats gevonden. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vandaag weer onderhandelingen plaatsvinden met Iran. Zaterdag besloot Trump om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen om weer te proberen om tot een akkoord te komen met Iran over een eind aan de oorlog. Iran heeft nog niets bevestigd over de gesprekken. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz en over het nucleaire programma. Het is niet voor het eerst dat Trump zegt dat een akkoord dichtbij is. Meerdere keren liep het op niets uit. AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen. Het was met 4-0 te sterk in Eindhoven voor PSV. Al na 5 minuten kreeg PSV middenvelder Joey Veerman de rode kaart, omdat hij met hooggeven been in het gezicht kwam van Meerdink. Met een man meer liep AZ vervolgens in de tweede helft uit naar een ruime overwinning. De Johan Cruijffschaal is de jaarlijkse opening van het seizoen. Met de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. Komend weekend start de competitie. Het weer, veel zon, droog, tropische temperaturen. Het wordt 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen- of onweersbuien. Ook morgen periode met zon, vrijwel droog. En in de middag wordt het zo'n 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Er rijden tijdens de ochtendspits geen treinen tussen Rotterdam en Utrecht. Die problemen worden veroorzaakt door een kapotte bovenleiding. De problemen ontstonden gisteren aan het einde van de middag. De verwachting was dat de problemen rond middernacht opgelost zouden zijn, maar dat is niet gelukt. De nieuwe eindtijd is nu 9:15. Ook tussen Den Haag en Utrecht rijden geen treinen. Mensen die naar Utrecht willen met de trein moeten dus omrijden via Amsterdam. Wat de bovenleiding heeft gesloopt is niet bekend. De hulpdiensten hebben gisteravond urenlang gezocht naar een man die als vermist was opgegeven na het zwemmen bij Hoek van Holland. De kustwacht heeft gezocht naar de man, net als de KNRM en de reddingsbrigade. De man was samen met een vriend het water ingegaan. Toen zijn vriend hem niet meer kon vinden, sloeg die alarm. Met helikopters en reddingsboten is naar de vermiste zwemmer gezocht, ook zijn reddingsboten ingezet. Uiteindelijk bleek dat de man zelf uit het water was gekomen. Hij is rond 9:00 in goede gezondheid op de parkeerplaats gevonden. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vandaag weer onderhandelingen plaatsvinden met Iran. Zaterdag besloot Trump om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen om weer te proberen om tot een akkoord te komen met Iran over een eind aan de oorlog. Iran heeft nog niets bevestigd over de gesprekken. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz en over het nucleaire programma. Het is niet voor het eerst dat Trump zegt dat een akkoord dichtbij is. Meerdere keren liep het op niets uit. AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen. Het was met 4-0 te sterk in Eindhoven voor PSV. Al na 5 minuten kreeg PSV-middenvelder Joey Veerman de rode kaart, omdat hij met hooggeheven been in het gezicht kwam van Meerdink. Met een man meer liep AZ vervolgens in de tweede helft uit naar een ruime overwinning. De Johan Cruijffschaal is de jaarlijkse opening van het seizoen. Met de wedstrijd tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. Komend weekend start de competitie. Het weer, veel zon, droog, tropische temperaturen. Het wordt 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen- of onweersbuien. Ook morgen periode met zon, vrijwel droog. En in de middag wordt het zo'n 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.

0: nieuws van 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft het weekend in Rotterdam-Sjaloos een verdachte meerdere keren getaserd bij een aanhouding. Hij wilde niet meewerken. Bij de arrestatie raakte ook een agent gewond. Agenten kregen de melding dat er ruzie was in de relationele sfeer. Toen ze arriveerden, viel de man de agenten meteen aan om bij een raam te komen om eruit te kunnen springen en te ontsnappen. Daarop werd de man dus meerdere keren getaserd. Nadat de man uiteindelijk in de boeien was geslagen, is hij eerst naar het ziekenhuis gebracht voor controle. De politie is een onderzoek begonnen naar de brand in een schuur aan de Galileilaan in Spijkenisse. De recherche onderzoekt of het vuur is aangestoken. Het vuur ontstond iets na 10 gisteravond. Omwonenden hoorden eerst een harde knal. In de schuur stonden onder meer flessen met brandbare stoffen opgeslagen. PostNL bezorgde in het eerste halfjaar minder postpakketjes uit Azië. Het is het directe gevolg van een nieuwe heffing, meldt PostNL in halfjaarcijfers. Het aantal bezorgde brieven en ansichtkaarten nam ook af. In totaal daalde het aantal pakketjes uit het buitenland met zo'n 15%. Ook in Nederland ging het aantal pakketjes omlaag. Maar omdat de prijzen zijn gestegen, was daar toch nauwelijks een daling van de omzet. Alle opbrengsten bij elkaar kwamen uit op zo'n 1,6 miljard euro. Dat is nagenoeg gelijk in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Rond Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Nieuw onderzoek laat zien dat de zeebodem voor nog maar 5% is bedekt met koraal. Dat was 50 jaar geleden nog 60%. Doordat het zeewater opwarmt, kan veel koraal niet overleven. Op Bonaire wordt geprobeerd nieuwe koralen te kweken en te planten, maar dat lukt maar op kleine schaal. Dan nog het weer. Veel zon, droog, tropische temperaturen, 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokaal wat regen of onweer. Morgen periode met zon, vrijwel droog. In de middag wordt het 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
8: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Studio De Wit.

0: activiteiten en achtergronden. Met Ben Corino.
1: Ja, goedemorgen. Studio De Wit is hier on-air, online en te beluisteren in Dordrecht, Papendrecht en in de Drechtsteden. En het eerste uur staat vooral in het teken van een discussie die op dit moment gewoon landelijk, internationaal, maar ook in Dordtenaren houden zich hiermee bezig. En dan hebben we het over de situatie van ja, de impact van rondom de situatie in het Midden-Oosten. En dan hebben we het over de rode lijnacties. We hebben het over de herdenking, Loods 24, die verstoord werd. Kortom, de tegenstrijdigheden die op dit moment volop vuren. En dat alles is weer terug te herleiden naar oktober. Vorig jaar, of twee jaar geleden, dat Hamas Israël binnenviel en daar een enorme slagpartij hield. En dat de woede opwekte bij heel veel mensen. Maar tegelijkertijd is het ook een andere kant aan het verhaal. En ondertussen zijn er in de repressie van Israël ongeveer zo'n 20.000 kinderen omgekomen. Daar gaan we in gesprek over met dominee Dick Steens van de Ontmoetingskerk. En

maken is terugkijken. Maar het vraagt ook om reflectie en waakzaamheid in het heden. En ook vandaag zien wij beelden van oorlog, geweld en menselijk leed die velen diep raken. Ook in onze stad. En die gevoelens zijn vandaag aanwezig. Maar juist daarom staan wij hier. Omdat deze plek ons leert waar ontmenselijking uiteindelijk toe kan leiden. Waar ook ter wereld en door wie ook veroorzaakt. Niet om verschillende vormen van verdriet met elkaar te vergelijken. Maar om niet weg te kijken wanneer de menselijke waardigheid wordt aangetast. En op een persoonlijke niveau. En ik heb mij deze vraag ook regelmatig zelf gesteld. Dragen wij zelf bij aan die soms ingewikkelde, maar noodzakelijke opdracht om de mens te blijven zien? Een mens die verlangt naar veiligheid. Een mens die wil leven. Een mens die rouwt. Dragen wij daar zelf aan bij, ook als dat moeilijk is. Ook als de wereld verdeeld raakt. Ook als verdriet en woede groot zijn. En ook als we zelf tot in het diepst van ons zijn geraakt worden. Zo dadelijk zullen wij stilte betrachten. Hier op deze kade. En laten we ons hoofd buigen. In nederigheid. Voor hen die hier hun laatste stappen in vrijheid hebben gezet. Laten wij hun namen blijven noemen. Hun verhalen blijven vertellen. Hun waardigheid blijven.

0: blijven verdedigen. Want uiteindelijk is dat de les die deze plek ons nalaat. Dat uitsluiting en ontmenselijking nooit geaccepteerd mogen worden. Dat ieder mens zonder uitzondering waardigheid verdient. Toen, nu en in de toekomst. Dank u wel.
1: Director Leontien Meir van Mensch, Mrs. Marson Laufer, Rabbi Jacob, Rabbi Albert Ringer en Yehuda Vorst. CJO President Sanan Hertzberger.
2: Beste aanwezigen, wegens een verstoring leggen wij op dit moment de herdenking even stil. Zodra het weer rustig is, zullen wij de herdenking hervatten. Blijft u rustig op uw plaats.

0: dames en heren, mag ik u in het licht van vandaag, in het licht van de herdenking, in het licht van de geschiedenis, wijzend op het allerbelangrijkste wat wij kennen, vrijheid. Ik wil u vragen om.
1: Ja, precies op die
0: dames en heren, dank u wel voor uw support. Fijn dat u er allemaal bent. Maar ik zou u willen vragen om nu weer te willen luisteren naar de ambassadeur. Vrijheid van meningsuiting is een buitengewoon groot goed. Laten we daarom nu luisteren naar de ambassadeur van Israël.

0: community leaders, members of parliament, distinguished guests. Rotterdam is known around the world as a port city and a gateway to Europe. But during Second World War, it was for many Jews a gate to hell. This place where we are today was transformed from a place of trade into a place of horror. Warehouse 24 or Lodz Firun.
1: Frits Barend, ook hier in Rotterdam bij de herdenking van Lodz 24. Het was een wat tumultueuze herdenking.
2: Nou, het viel mij gelukkig nog mee. Want ik had de voorzitter van de Joodse gemeente Rotterdam, Christen Hoed, had mij verteld dat er wellicht ongeregeldheden zouden zijn. Toen zei ik, vind je het prettig als wij komen uit Amsterdam? Ik zei heel graag. Ik zeg, nou dan kom ik natuurlijk. En ik moet zeggen, alle complimenten voor de politie. Die paar schoften die deze waardigheidsdenkingen willen verpesten, verstoren. Die geen enkel historisch gevoel hebben wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. Ik noem dat pure schoften. Die werden keurig door de politie opgevangen. Ik heb er weinig van gemerkt. Het is even gestopt. En de politie heeft het gedaan zoals de politie hoort te doen. De politie heeft de orde naar eer en vermogen bewaard. En het, dus alle respect voor de organisatie en de politie.
1: Ja. Het is verstoord, maar het is niet zonder reden verstoord. Zover ik begrepen heb, niet zozeer om de slachtoffers van het naziregime hier niet te herdenken. Maar het feit dat er wat in Israël in het Gazastrook gebeurt, dat dat ook speelt.
2: We herdenken hier wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurt. Dus we kunnen Sudan er ook bij halen, we kunnen Miramar erbij halen. En ze vergeten één ding, 7 oktober, het ging vrij goed tussen Israël en Gaza. En Hamas vond dat het te goed ging. En waar ik weet van mijn Israëlische familie dat er kinderen uit Gaza speelden in Israël. Kinderen uit Israël speelden met Hamas. Het ging veel te goed. En Hamas heeft nu zijn zin. 7 oktober is de heleboel verstoord. En wat doe jij als jij thuis komt en je ziet dat je vrouw en kinderen zijn verkracht. En je ouders zijn vermoord. Wat doe jij dan? Dan zeg je, ach, dat kan gebeuren.
1: Ik denk niet dat dat mijn reactie zal zijn. Nee.
2: Nou ja, en dat is gebeurd in Israël. 1200 kinderen, vrouwen zijn op een beestachtige wijze verkracht. En de reactie is niet altijd misschien even netjes, maar is wel menselijk en begrijpelijk.
1: Ja. Heel veel slachtoffers aan beide kanten. 20.000 kinderen aan de Arabische kant, Palestijnse kant. Heel veel slachtoffers. Maar leidt het allemaal tot iets?
2: Nou ja, dat is verschrikkelijk. Het eerste, het is geen genocide. Want anders, er wonen 1,6 miljoen Gazanen. En die zijn alleen maar groter geworden. Maar het is verschrikkelijk. Maar Hamas wil geen vrede. Als u mijn familie nu in Israël belt, alle familieleden zeggen, liever morgen dan vandaag, we willen met elkaar samenleven. We leven hier met Palestijnen, we leven hier met Arabieren. We leven al 60 jaar met Arabieren. Maar Hamas wil dat niet. Hamas wil maar één ding, Joden vermoorden. En dat is het enige waar Israël toevallig niet aan meewerkt.
1: Krijgen vervolg, hè? Maar niet zo'n vrolijk vervolg.
2: Nee, dat is de tragiek. Het is, iedereen zou willen dat het, mijn Israëlische familie wil dat het morgen ophoudt. En ik denk de meeste Palestijnen ook. Wat hebben ze nou? Maar Hamas wil dat niet. Het is een kleine groep criminelen. En die willen dat niet. En die hebben tot nu toe hebben ze het voor elkaar gekregen. Tragisch, tragisch. En dat zie je nu in Iran. De hele wereld is in de war. Verschrikkelijk. En daarom is deze herdenking, vond ik zo mooi en waardig. Hier wordt herdacht wat herdacht moet worden. De vermoorde Joden in de Tweede Wereldoorlog. Onschuldige mensen. En complimenten voor de burgemeester en de organisatie. Prachtige toespraken en waardige herdenking. En de politie ook. Ik voelde me heel veilig.
1: Zo, dankjewel. Ja, dit was de reactie van Frits Baard. Bekende journalist in het verleden van Vrij Nederland. En altijd heel duidelijk is in zijn uitspraken. Dat hebben jullie gehoord, Dick Steens, Edje Frank. Edje Frank, jij was er ook bij aanwezig. Hoe heb jij dat ervaren?
3: Ja, ik ben er altijd. Dus niet alleen dit jaar, maar ik ben bij elke herdenking in Rotterdam van Lodz 24 aanwezig. Ik had ook wel verwacht dat er wat rumoer zou zijn, want er waren ook oproepen geweest in die richting. En ook niet voor niks, want er is natuurlijk in de samenleving een enorme discussie gaande, ook onder de Joodse samenleving, over wat er op het ogenblik in het Midden-Oosten gebeurt. En in hoeverre dat rechtmatig is en ook humaan is wat er gebeurt. We hebben gezien dat na de verschrikkelijke terroristische aanslag van Hamas, dat daar daar vervolgens een reactie vanuit de Israëlische staat op is gekomen. Die heeft geresulteerd in gigantisch veel dode Gazanen. Een streek die helemaal plat gebombardeerd is. En waarvan de ministers van het Israëlische kabinet ook verklaren dat het de bedoeling is dat het helemaal plat is. En dat er nu ook uitspraken zijn dat een deel van Gaza opnieuw bevolkt zal worden met kolonisten vanuit Israël. En ja, het is duidelijk in ieder geval in een deel van deze regering Netanyahu, met name het meest ultra-rechtse deel van de regering, dat die zeggen gewoon van de Gazanen die bestaan in onze ogen niet, die moeten verdwijnen en het is allemaal van ons. En wij willen een groot Israël, zowel naar het westen als naar het oosten.
4: Ja. Het is een Israëlisch beleid dat al jaren eigenlijk gevoerd wordt. Het gaat terug naar zeg maar het ontstaan van Israël. Althans, de huidige staat Israël. Dominee Dick Steens. De christenen die staan er nogal verdeeld over. Eigenlijk, als je kijkt naar in zijn algemeenheid, zijn ze vooral pro-Israël. Maar dat is niet echt in zijn algemeenheid. Daar zijn ook verschillen tussen. Wat maakt nu Israël zo heilig voor de christenen?
5: Nou, we moeten om te beginnen een onderscheid maken tussen volk en staat. Volk is een theologisch begrip en staat is een politiek begrip. En de protestantse kerk is onopgeefbaar verbonden met Israël. En dan bedoelen we met het volk Israël. Met de geschiedenis van Israël zoals die is beschreven in de Bijbelse geschriften. En daar zie je dus een enorme solidariteit met het Joodse volk. Maar dat is nog iets anders dan dan de Israëlische staat. Je hebt Israël als politieke entiteit. En als het nu gaat om de solidariteit van christenen met Israël, dan beleef ik dat primair als een solidariteit met het Joodse volk, maar niet met de Israëlische staat. Dat zijn twee verschillende begrippen. Het punt is wel dat veel christenen het wel ook vereenzelvigen. Maar tot die groepen hoor ik zeker niet. En zijn we als christenen solidair met de Joodse gemeenschap. Maar zeker niet met de Joodse, ik schaal het ook steeds door elkaar, met de Israëlische staat. Dat wat de Israëlische regering nu doet, moet onomwonden veroordeeld worden. Zonder dat we daarmee de Joodse gemeenschap veroordelen. Daar moeten we echt onderscheid in maken. Er zijn christenen voor wie het onderscheid niet te maken valt. Ik snap dat niet, want het is evident dat je een onderscheid maakt tussen een theologisch begrip en een politieke staat. Nou, daar focus ik mij dan op, ook in mijn werk als predikant. Laten we solidair zijn met de Joodse gemeenschap, wat hen overkomt. Maar laten we kritisch zijn op de staat Israël. Punt alleen is dat zodra je nu kritiek uit op de Israëlische regering, je ook meteen in het kamp wordt geplaatst van het antisemitisme. Nou, die vereenzelviging, daar verzet ik me heftig tegen. Dat vind ik een foute vereenzelviging, want ik ben zeker geen antisemiet. Ik ben wel kritisch op de Israëlische regering. Maar die vereenzelviging, daar moeten we ook heel voorzichtig mee zijn.
4: Ja, het is een soort framing die plaatsvindt.
5: Absoluut.
3: Ja, misschien nog even ter aanvulling. Je ziet ook dat vanuit de ultra-orthodoxie in de regering van Netanyahu, dat men in toenemende mate ook de christenen in Israël bedreigt, mishandelt en verjaagt. En dat men dus ook wat dat betreft intolerant is ten aanzien van een deel van de eigen bevolking.
4: Ja. Mag je dan stellen dat een regering eigenlijk min of meer loslaat van de samenleving in Israël? Of zeg je van ze vertegenwoordigen nog steeds het hele volk?
3: Nee, ze vertegenwoordigen, als het een democratie is, de meerderheid van degenen die hun stem hebben uitgebracht. En dat is wat anders. Een flink deel van de Israëlische bevolking is seculier. Een groot deel, het grootste deel van de Israëlische bevolking is seculier en niet religieus. Maar de ultra-orthodoxe religieuzen hebben via de regering wel de touwtjes in handen in toenemende mate. En die dreiging die wordt steeds groter. Het is ook een bevolkingsgroep die het snelste groeit vanwege het aantal kinderen wat op de Israëlische grond wordt neergezet. En dat is dus ook voor een flink deel van de Israëlische bevolking een bedreiging dat Israël als staat afglijdt naar een godsdienstige staat die niet alleen intolerant is ten aanzien van mensen met een meer liberale of een humane benadering, maar allerlei eisen stellen. Dat zie je dus ook in de staat op straat gebeuren in Israël. Ik zag kort geleden een video waarin een deel van Jeruzalem ultra-orthodoxe Israëliërs, zelfs het Israëlische leger, wordt weggejaagd uit de wijk.
4: Niet welkom.
3: Niet welkom, nee, tegen de staat.
4: Tegen de staat. Maar je was getuige, zeg maar, bij Lood 24. Ik was er ook inderdaad, ik heb de opnames ook gemaakt. De omstanders daar die reageerden verschillend. Sommigen bleven rustig.
3: Ja, de meerderheid bleef rustig. En er is een groep, ook Joodse, maar ook niet-Joodse aanwezigen, die kon amoren alles wat Israël doet, wordt omarmd met liefde. En of dat nu het platwalsen van Gaza is, of de moordaanslagen die door de kolonisten op de Westbank plaatsvinden, waar steeds grotere delen onbewoonbaar worden voor Palestijnen, hun olijfbomen worden omgehakt of in de fik gestoken, hun huizen worden kapot gebuldozerd en de mensen gewoon ook op straat worden geïntimideerd en vermoord, waarbij het Israëlische leger toekijkt hoe gewapende kolonisten tekeer gaan als gekken.
4: Ja, wat er nu gebeurt, hè? Dat roept toch vragen op. Hè? In je preek hebben we er ook op gewezen. Mm-hmm. Het opende ogen voor wat er eigenlijk echt gebeurt. Ja. Nu verschilt het per kerk, denk ik, hoe mensen dit beleven. Die verdeeldheid is er dus ook. Maar wordt er een relatie gelegd. Hè? Het is eigenlijk al gesproken door de Verenigde Naties dat er een vorm van genocide plaatsvindt. Frits Barend, die hoorde ook in het interview, die ontkent dat. En zo zijn er velen die dat ontkennen. Ja, dat betekent inderdaad van... Wat zijn echt de werkelijke gevolgen? Want zolang daar die onrust blijft en gevoed wordt, ook de Nederlandse politici. Want het punt is natuurlijk van het speelt zich daar af, maar hier langs in deze samenleving zie je ook die verdeeldheid, die polarisatie optreden. Wat zijn daar de gevolgen van? Is daar nog toekomst voor, zeg maar, voor staat Israël op termijn, tenzij er water bij de althans compromissen gesloten worden waardoor een samenleving hersteld kan worden? Het ziet er allemaal zo somber uit.
3: Dat klopt ook. Een beroemde Israëlische schrijver, Amos Oz, die is daar eigenlijk heel duidelijk over. Die verwacht eigenlijk door deze ontwikkeling dat er in de toekomst, en dat schrijft hij ook in zijn romans, een soort van groot Tel Aviv is, waaromheen vervolgens de rest van Israël is verdwenen. En dat is dan een gebied wat zeer zwaar bewapend en beveiligd is ten opzichte van de boze buitenwereld. En de boze buitenwereld is alles wat het niet eens is met de visie van de Israëlische staat.
4: Ja, dat doet me denken aan dat enorme Pentagon, maar in Egypte wat gebouwd is. Ja. Dat een complete stad is waar iedereen zich kan terugtrekken bij onrusten. Ja. Het splijt niet alleen de Nederlandse samenleving, maar het splijt ook het wereldbeeld met betrekking tot hoe de problemen opgepakt moeten worden. Daar heeft ook politiek mee te maken, geopolitiek. Beleid wat gevoerd wordt door de Verenigde Staten. Ook de Nederlandse politiek. In Nederland zegt men, de Joden voelen zich hier steeds meer en meer bedreigd. Herken jij dat, Joe?
3: Ja, Kijk, er is zeer zeker sprake van toenemend antisemitisme. Dat wordt ook geregistreerd. En dat uit zich op allerlei verschillende vormen. Soms heel openlijk, maar meestal eigenlijk heel bedekt. Zodat je het eigenlijk niet zo snel direct herkent als antisemitisme. Maar het is er wel degelijk. En dat heeft voor een deel, naar mijn mening, te maken met de algemene onvrede in de samenleving die zich op alle mogelijke manieren uit. Hè. De polarisatie is niet alleen vanwege Israël en Gaza. Maar die zie je ook ten aanzien van eigenlijk alles als het gaat om stikstof, als het gaat om boeren, noem maar op. Mensen hebben tegenwoordig een vreselijk kort lontje. En Joden zijn net mensen, dat zie je ook onder Joodse mensen, zie je dat ook gebeuren. Dat zag je dus ook bij Loods 24, dat een paar Joodse mensen daar ook heel graag op los wilden slaan ten aanzien van de demonstranten. En eigenlijk het jammer vonden dat er zoveel politie was, anders hadden ze het zelf kunnen afmaken.
4: Ja, de politie zat er sterk bovenop. Die was ook goed aanwezig, hè, dat, in die zin. Maar ik heb dus ook inderdaad gezien dat een Joodse man in een rood shirt met van met het protest met betrekking tot Palestina, Hamburg is zijn naam, dacht ik, hè, die werd gewoon weggetrokken. Een vrouw die werd daar ook weggedragen. Maar jij hebt nog andere dingen gezien.
3: Nou ja, onder andere bij Hamburger. Er werd zijn keppel van zijn hoofd getrokken. Die zat vast met spelden, zoals ik ook mijn keppeltje altijd vastzet tegen het wegwaaien. Ja. Aan het haar. En die keppel ging met haar en al van zijn hoofd.
4: Ja.
3: Die man die deed niets anders dan alleen in zijn t-shirt daar stilstaan. Ook zijn familie is weggevoerd vanuit Loods 24 naar Auschwitz en vermoord. En dat gevoel, dat ken ik heel goed. Een groot deel van mijn familie is ook via die weg in de gaskamers van Auschwitz en in Sobibor terechtgekomen. Mijn vader en zijn broer en mijn oom Alex zijn de enige twee die op 30 augustus 1942 uit de loods zijn ontsnapt. Door zich te verbergen en daarna twee Duitse soldaten in de Maas te laten verdwijnen, omdat ze anders er niet levend uit zouden komen. Dus ik praat wel wat dat betreft uit de ervaring van mijn familie. Ja. En als ik dan zie dat er dus eigenlijk ook vanuit het bestuur van de Stichting Loods 24 zo weinig maatschappelijk gevoel is voor de discussie die er op het ogenblik in de samenleving leeft. Wat ik vind is, je moet rekening houden met alle gevoelens. En zo'n herdenking moet echt in respect plaatsvinden. Daar ben ik echt van mening. En dat betekent ook dat mensen met hele verschillende meningen daar aanwezig kunnen zijn.
4: Mm-hmm.
3: Dat werd ook door de burgemeester vermeld. Alleen, de mensen met een andere mening werden daar wel weggevoerd.
5: Ja. Ja, je noemt het een discussie, maar ik denk dat misschien dat dat gelijk het probleem van de kwestie is. We discussiëren niet meer met elkaar.
4: Nee.
5: En we verschansen ons in ons eigen gelijk. En dan maken we er een soort loopgravenoorlog van, waarin we de ander alleen maar beschieten met onze eigen mening. En er wordt gewoon niet meer naar elkaar geluisterd. Er vindt geen gesprek meer plaats waarin we samen zoeken naar hoe komen we hier uit. Elke mening is tegenwoordig een feit. En we bestoken elkaar met feiten, maar vervolgens we luisteren niet naar elkaar. Ik vind dat ontluisterend. En dat op alle vlakken is dat zo. Op alle dossiers is dat zo. Dus ja, discussieerden we maar met elkaar. Waren we met elkaar maar in gesprek. Hielden we maar met elkaar een beraad. Van hoe komen we hier nou toch in vredesnaam samen uit. Maar dat gesprek voerden we niet meer. Het is echt onnoemelijk pijnlijk. Met alle hele nare gevolgen van dien. Dat we recht tegenover elkaar komen te staan. En elkaar ook gewoon niet meer in de ogen kijken.
4: Ja, maar het heeft ook iets heel dogmatisch. Hè? De groepen. Ja. De opvattingen, de standpunten worden tegen elkaar gezet, maar er is geen beweging.
5: Ja.
3: Dat schiet dus ook niet op, hè? Bijvoorbeeld, je had het even over genocide.
4: Ja.
3: Is het wel of geen genocide? Nou, er zijn door de Verenigde Naties uitspraak over gedaan. Ja. Er is onderzoek naar gedaan. Maar persoonlijk vind ik dat eigenlijk niet zo'n essentieel punt. Waar het om gaat, is dat er over en weer misdaden plaatsvinden die niet horen plaats te vinden.
5: Precies dat.
3: Dat mensen worden vermoord alleen vanwege het feit wat ze zijn. En dat is dus de les die bijna vergeten wordt, zeg ik dan, uit de Tweede Wereldoorlog en de Shoah, is dat ieder mens er mag zijn, ondanks zijn geloof, of hoe hij eruit ziet, ja, of zijn seksuele voorkeur, of hoe dan ook.
4: De kanaalparade in Amsterdam, we weten ook inderdaad hoe beladen dat in sommige landen ook is.
3: Nou, zeker, ja, ja. Kijk naar wat er in Berlijn is gebeurd, nou.
4: Precies.
3: Bij de parade.
5: Maar dan wordt er ook een soort, dat ergert mij mateloos, dus dan wordt er ook een soort, ja, ik noem dat een beetje heel oneerbiedig, woordjes bingo gespeeld. Als je het woord genocide niet gebruikt in je kritiek op Israël, ja, dan deug je niet. Gebruik je het woord genocide wel, dan deug je ook niet. Nee. Dus ik ben daarop ingegaan in mijn preek. Hè. Er wordt van de Protestantse Kerk in Nederland, de leiding van de Protestantse Kerk in Nederland, gevraagd om een duidelijke uitspraak. Het woord genocide mag er absoluut niet in klinken. Het woord genocide moet er absoluut wel in klinken. Nou, vind dan maar daarin je weg. En de leiding van de kerk wordt afgerekend op het feit of ze dan al niet het woordje genocide gaan gebruiken. Dus ja, is woordjes bingo. Houd toch eens op.
3: Jammer.
5: Precies wat Edjo zegt. Het gaat erom dat we de menselijke waardigheid in stand houden en de wandaden veroordelen. En of dat dan genocide heet of niet. Het gaat om het principe dat mensen onveiligheid wordt aangedaan. Dat mensenlevens bedreigd worden. Ja. Daar ligt toch ook de grens. En hoe je het noemt.
3: Nou, we zijn het helemaal met elkaar eens.
5: Oh, gelukkig. Ja. Ja, maar,
4: het etiket wat je opplakt, dat is bepaald op dit moment of je voor of tegen
5: bent. Precies.
4: En vervolgens krijg je dan een etiket opgeplakt.
5: En dan word je geframed.
4: Op het moment dat ik zeg van, hoor, wat Israël doet is per definitie niet goed. Wat Hamas doet is per definitie niet goed. He, want uiteindelijk, die leiders van Hamas die zitten ergens in Dubai in een appartement en op afstand mobiliseren ze het volk. Dus er zitten waarheden in, kernen van waarheden en tegelijkertijd wat ik constateer in ieder geval, de bereidheid om nader tot elkaar te komen is zeker niet aan de kant van Israël aanwezig. En de gewone Palestijn waarschijnlijk wel, maar op deze manier creëer je steeds weer nieuwe frustraties.
3: Ja, maar dat ook binnen de Joodse gemeenschap zie je eigenlijk precies hetzelfde. Dus de intolerantie over en weer. De mainstream vindt plaats via de liberale en orthodoxe gemeente. Die vertegenwoordigen maar een klein deel van de Joodse gemeenschap in Nederland. Een groot deel van de Joodse gemeenschap in Nederland heeft niets met de Joodse kerk te maken, maar is seculier, is over het algemeen liberaal, wordt verketterd omdat men in het verleden te veel actief was in vakbonden en in de sociaal-democratie, want dat is tegenwoordig ook helemaal foute boel. Dat zijn wappies. En de mensen houden over het algemeen hun mond. Dus wat je hoort in de media, en wat ik zo jammer vind, is dat veel kerken en overheden daar hun oor te veel naar laten hangen, is het geluid van een minderheid van de Joodse gemeenschap in Nederland, die wel erg luidruchtig is en veel invloed heeft op allerlei niveaus in het debat.
4: Zeg je dan ook van, ze nemen sleutelposities in?
3: Ja.
4: In het maatschappelijk debat?
3: Ja.
4: Maar hoe zit het dan met de christelijke kerken, de protestant-christelijke kerken? Denk van,
5: die is natuurlijk, net als in de hele samenleving, is die ook verdeeld. Hè? Dus ik spreek me nu uit op de kansel, maar ook nu hier op de radio. Ik kom nu ook in een kamp terecht van de kerk. Ik kan de mails wel verwachten straks. Je bent een Israël-hater en je doet onrecht aan de Joodse geschiedenis. Dus precies datzelfde leeft ook in de protestantse kerk. En ik verzet me er wel tegen, want ik probeer juist door de manier waarop ik mijn werk doe en me uit en de zoektocht naar contact, het gesprek te zoeken. Hoe vinden we elkaar nou in het gesprek? Kijk, we mogen van mening verschillen, maar we hoeven elkaar niet te gaan beschieten met allerlei bedreigingen en lelijke meningen, maar kom met elkaar in gesprek. Dat wordt steeds moeilijker, ook binnen de kerk. Dat zie je dus ook, want ik haal wel even de leiding van de kerk aan. Neem dan maar een positie in. Hoe doe je het ooit goed? En dat geldt eigenlijk voor ons allemaal bij elk dossier. Hoe vind je nou je weg om met elkaar in gesprek te blijven zonder elkaar te verketteren?
3: Maar die weg die is wel te vinden, alleen dat is een moeizame weg.
5: Een hele moeizame
3: weg. En dat is een weg niet van boven naar beneden. Dus niet van uitspraken van overheden of kerkelijke bestuur of zo. Nee, dat is de weg van de mensen in de samenleving, van de mensen in de kerk, die bereid zijn om ondanks hun eigen vooroordeel naar die ander te willen luisteren. Gewoon als mens. En te proberen te begrijpen waarom die ander anders denkt dan dat jij denkt. En op het moment dat je dat gesprek aangaat, op die manier, en bereid ben om te luisteren, en ook proberen je eigen vooroordelen ook in de smiezen te krijgen, ja, dan ontstaat er gewoon een heel ander gesprek. Als ik met een buurman ga praten en zeg, joh, ik ben het helemaal niet met jou eens dat jij zo'n PVV-aanhanger bent, maar leg me nou eens uit, waarom ben je dat nou eigenlijk? Wat zijn jouw beweegredenen? En dan komt hij vaak, hoor ik hele realistische, hele begrijpelijke verhalen over zorgen die hij heeft. En dan denk ik van ja, de zorgen voor zijn kinderen, de zorgen voor dat hij zich straks niet meer herkent in de straat en zo. En dan denk ik, oké, daar valt over te praten. Laten we daarover verder praten. Hoe kunnen we zorgen dat dat soort dingen worden weggehaald?
4: Ja. Het gesprek, het luisteren. Een bekend geluid in de samenleving.
5: Absoluut.
4: Het luisteren is een beetje weg. De verdiepen in de inhoud van wat de ander beweegt om iets te doen. Dat speelt natuurlijk in deze hele discussie ook. Wanneer je inderdaad de pro-Palestijnse betogers spreekt, die kunnen ook heel ongenuanceerd zijn.
3: Zeker.
4: Wanneer het gaat om richting. Maar dat geldt ook inderdaad voor de haviken en zeg maar binnen het Israëlische kamp.
3: Ja.
4: Die voelen zich denk ik waarschijnlijk bedreigd ook.
5: Nou ja, want dus, even aantakken bij Edjo ook. Hè, dus, en wat jij zegt, ik denk dat een hele grote onderliggende factor angst is.
3: Ja.
5: Bij heel veel mensen is er angst. En die angst die wordt aangewakkerd. Dat is ook een beproefd recept om verkiezingen te winnen. Zodra je angst aanwakkert, win je stemmen. Dat doen veel politici.
3: Dat gebeurde ook in de 30e jaren.
5: Exact hetzelfde. Dus dat is een mechanisme wat je terug ziet komen. Zodra je angst aanjaagt, zodra je vijandsbeelden creëert, zodra je zondebokken aanwijst, daarmee win je stemmen. En dat is wat heel veel politici, leiders over de hele wereld nu doen. En kijk wat Trump doet, kijk wat Netanyahu doet, kijk wat Erdogan doet. Kijk ook wat Orbán deed.
4: Maar die arresteert ondertussen ook.
5: Kijk wat ook in Nederland gebeurt, hè, met het aanwijzen van nou ja, de asielzoeker is de schuld van alles. Het is een zondebokmechanisme. Dat ligt aan van angst. Van angst verlam je. Dus, en dan ga je verlangen naar sterke leiders die duidelijke uitspraken doen. En dan kun je je dan achter verschuilen. En dan kom je in diezelfde loopgraaf terecht. Dus we moeten eigenlijk aan de angst voorbij. We moeten veel meer leven met hoop. En ik probeer dat ook bij mensen te brengen. Maar het is een ongelooflijk moeilijke tijd nu om aan die angst voorbij te gaan. Want die wordt voortdurend gevoed door alle dossiers.
3: Ja.
5: Dus en als je dan het gesprek met mensen erover voert, hè, dus ik probeer ook met mensen die niet met me eens zijn in gesprek te zijn, met PVV'ers en forum mensen. Ja, dan proef ik ook existentiële angst, zorg, wat jij dat noemt, Edjo.
3: Ja, maar daarvoor is ook een strategie nodig. En die strategie die moet gebaseerd zijn op de-escalatie. Dus op eigenlijk ontwapening, figuurlijk gesproken, tussen mensen.
5: En dat is politiek natuurlijk geen instrument, hè? Want daar win je geen kiezers mee.
3: Maar dat geldt over en weer. Als ik nou weer terugkijk naar de recente geschiedenis, hè, rondom Loods 24, ja, wat er gebeurd is. Mijn persoonlijke mening is, dit had gewoon helemaal niet moeten gebeuren. Is het namelijk productief wat degene die protesteren, waar ik het mee eens ben, hebben gedaan? Het is absoluut niet productief. Je weet van tevoren wat de reactie is. Dat kan je inschatten. Je weet ook hoe het gaat aflopen.
5: Mm-hmm.
3: En je weet dat er dus het resultaat is een stuk frustratie bij degene die het er niet mee eens zijn, en een stuk frustratie met degene die zijn afgevoerd en de mond hebben opengedaan. Er is eigenlijk niks ontstaan, behalve dan, en dat wil ik dan wel als positief element noemen, is dat wellicht de discussie weer opnieuw wat op tafel is gelegd. Wat naar mijn mening zou moeten gebeuren, is dat je goed nadenkt van, is dit nou de plek waarop wij proberen mensen te laten merken dat er ook een ander geluid is en dat je het vraagstuk ook op een andere manier kan benaderen.
4: Ja.
3: Dan moet je dit niet doen. Dan moet je of een alternatieve herdenking organiseren, zoals dat ook met 4 mei inmiddels gebeurt in diverse steden in Nederland.
4: Mm-hmm.
3: Of op een andere manier de discussie met elkaar aangaan, maar wel zodanig dat iedereen de vrijheid heeft om naar elkaar te luisteren en zijn mening naar voren te brengen. En in zo'n setting als bij zo'n herdenking kan dat per definitie niet plaatsvinden.
4: Nee, dus eigenlijk zou ik jou zeggen van, eigenlijk was dit de verkeerde plek om het te doen. Het verkeerde moment, laten we het zo stellen. Ja. Het verkeerde moment om het te doen, en dat is wat ook wat de geluid is. Maar de reacties die daar inderdaad ook door de aanwezigen ook vervolgens richting de demonstranten plaatsvonden, die karakteriseerden ook wel, zeg maar, hoe men het beleeft. Want een soort van we zijn tegen. Terwijl de echte discussie zou moeten zijn op humanitaire gronden van wat we doen, staat dat nog in verhouding tot hetgeen waar het om gaat. Ik zei ook tegen Frits Barend, ja, je hebt het over 1290 slachtoffers aan de Israëlische zijde. Verschrikkelijk wat daar gebeurd is. Daar is geen enkele discussie over. Nee. Maar er staan daar tegenover staan weer 20.000 kinderen die op dit moment opgevoerd worden, dat getal, die ook inderdaad door het Israëlisch geweld, door bombardementen, et cetera, omgekomen zijn. Ja, ik stel me vraag, hoe gaat dit verder? Hoe eindigt dit? In een samenleving, ook in Nederland, die eigenlijk ook al zo verdeeld is. Iemand zei van, ja, ik word er zo verdrietig van. Ik zeg, ja, dit is eigenlijk polarisatie van menselijk leed. Ieder die eigenlijk dat stukje van het leed naar zich toe, en het leidt niet tot een verheldering. Nee, het is, als men ziet het als een bevestiging van het negatieve van de ander.
3: Nou, de polarisatie is er dus steeds sterker van schoonvegen wat mij niet welgevallig is in mijn omgeving.
4: Ja.
3: En of dat dus in Israël is, of in de omgeving van Israël is, of bij ons zelf in de steden en in de wijken, van wij willen gewoon geen buitenlanders zien, of wij willen geen mensen van andere kleur zien, want vroeger was alles gewoon beter en dan krijg je dus een samenleving die helemaal uit elkaar valt. Waarbij iedereen zich in zijn eigen bubbel gaat keren en tegen de andere bubbel protesteert. En het is de taak, vind ik, van een samenleving, en dan kijk ik naar mijn rechterbuurman die daar actief mee bezig is, de taak van kerken, de taak van maatschappelijke organisaties, de taak van de politiek, de taak van het van besturen, plaatselijk en landelijk, om te proberen dat soort discussies te entameren, voortdurend actief erin te zijn, mensen bij elkaar te brengen, voorwaarden te scheppen dat er naar elkaar geluisterd wordt en dat verschillende meningen ook gehoord kunnen worden.
4: Ja. Vind je dat er gebeurt met de huidige politiek?
3: Nee.
5: Nou, ik ben nu, toevallig is dat ook de aanleiding van, van het feit dat ik denk hier zit, bezig met een zomerserie kerkdiensten over de 7 deugden. Prudentia heb ik het afgelopen zondag over gehad. Wijsheid, inzicht, verstand. Hè, gebruik je verstand. Moed is een deugd. Matigheid is een deugd. Rechtvaardigheid is een deugd. Geloof, hoop en liefde zijn ook deugden. Nou, ik hoop aan het einde van die serie dat mijn kerkgangers zich erg goed bewust zijn dat ze, als ze zich aan deze deugden houden, een fantastische samenleving ontstaat. En dat zij dat ook uit gaan dragen, de samenleving in. Dus nee, maar dit is wel essentieel. Dit zijn essentiële begrippen om te komen tot goed samenleven.
4: Ja.
5: En nou hebben we moeite met ga ik het hebben over matigheid. Nou, als er één ding is waar we moeite mee hebben, is het met matigheid. Want we leven nogal overmatig en onmatig.
3: Ja.
5: Maar we zouden ons wel moeten matigen in onze mening.
3: Ja.
5: En we zouden verstandig met elkaar om moeten gaan. We zouden prudent, en dat vind, ik vind het zo'n mooi Nederlands woord, prudent, voorzichtig, behoedzaam met elkaar om moeten gaan. Dat heeft onze samenleving nodig. En ik vind politici en bestuurders en leiders, rabbies, rabbijnen, voorgangers, noem ze allemaal maar op, die moeten daarin voorgaan.
4: Ja. Ja.
5: We hebben leiders nodig die deugen, om dat woord maar te gebruiken.
4: Maar ook een verantwoording krijgen.
5: Nee, dat hoort erbij.
4: Ja. Ja.
5: He, dus dan ben je wijs, dan ben je verstandig, dan ben je matig, dan ben je rechtvaardig. En dan ben je ook moedig, want je durft ook je kop uit te steken. En te zeggen, zo doen we het niet en we gaan die kant op. De samenleving heeft dat heel, heel hard nodig.
4: Ja. We zijn nu richting het einde van de uitzending gekomen. En dan is er ruimte, normaal gesproken, voor de dichtere dienst. Nou ja, in de context van deze hele uitzending. Ja, Esjo. Jij als dichter wordt het podium nu geboden om jouw gedicht voor te dragen. En,
3: dankjewel, Ben. Juist rond deze herdenking en de gebeurtenissen op het ogenblik in het Midden-Oosten kroop bij mij echt het gevoel omhoog van nou moet ik in de pen en iets schrijven wat hopelijk ook deescalerend zou kunnen werken. En ik heb een gedicht geschreven en dat is getiteld De Cactus en de Roos. Aan de rand van de wadi, dicht bij de oase, staat een cactus en een roos in volle bloei. Ze stralen schoonheid naar een woeste wereld die zijn ziel is kwijtgeraakt. Ook kinderen van Gaza, ook kinderen van Judea. De roos springt trots haar doornen in het rond. De cactus heft ferm haar naalden in de lucht. Zij leven hun vrijheid en vanzelfsprekendheid. Ook kinderen van Samaria, ook kinderen van Ramallah. Er staat een cactus in Moab. Er staat een roos in de Negev. Het verhaal van strijd om water, om goede grond, dat is geschonken zonder plichten, zonder rechten. Ook kinderen van Jeruzalem, ook kinderen van Bethlehem. Oorlog verbrandt aarde, haat verschroeit akkers. Olijfbomen huilen als liefde in pijn verdoort. Hoe moet dat verder, land van melk en honing? Ook kinderen van Israël, ook kinderen van Palestina. Wees fier op jullie doornen. Wees fier op jullie naalden. Toon ze in vrede, in zachtheid. Aan hen die zien en begrijpen dat alles wat goed is in stilte leeft.
4: Ja. Treffend. De essentie.
5: Ja, prachtig, prachtig.
4: Een mooi gedicht, Esjo.
3: Dankjewel.
4: Luisteraars die kunnen het later teruglezen. In de uitzending, je hebt het zelf al gepubliceerd. En ik dank jullie voor jullie bijdrage. Want ook de Dordtse samenleving heeft hiermee te maken. Met alles wat ze speelt. Ook daar is verdeeldheid. Dank jullie wel en ik wens jullie een goed weekend.
5: Hetzelfde, Ben. Hetzelfde. Dank voor de uitnodiging.

0: praten, maar met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft het weekend in Rotterdam-Sjaloos een verdachte meerdere keren getaserd bij een aanhouding. Hij wilde niet meewerken. Bij de arrestatie raakte ook een agent gewond. Agenten kregen de melding dat er ruzie was in de relationele sfeer. Toen ze arriveerden, viel de man de agenten meteen aan om bij een raam te komen om eruit te kunnen springen en te ontsnappen. Daarop werd de man dus meerdere keren getaserd. Nadat de man uiteindelijk in de boeien was geslagen, is hij eerst naar het ziekenhuis gebracht voor controle. De politie is een onderzoek begonnen naar de brand in een schuur aan de Galileilaan in Spijkenisse. De recherche onderzoekt of het vuur is aangestoken. Het vuur ontstond iets na 10 gisteravond. Omwonenden hoorden eerst een harde knal. In de schuur stonden onder meer flessen met brandbare stoffen opgeslagen. PostNL bezorgde in het eerste halfjaar minder postpakketjes uit Azië. Het is het directe gevolg van een nieuwe heffing, meldt PostNL in halfjaarcijfers. Het aantal bezorgde brieven en aanzichtkaarten nam ook af. In totaal daalde het aantal pakketjes uit het buitenland met zo'n 15%. Ook in Nederland ging het aantal pakketjes omlaag. Maar omdat de prijzen zijn gestegen, was daar toch nauwelijks een daling van de omzet. Alle opbrengsten bij elkaar kwamen uit op zo'n 1,6 miljard euro. Dat is nagenoeg gelijk in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Rond Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Nieuw onderzoek laat zien dat de zeebodem voor nog maar 5% is bedekt met koraal. Dat was 50 jaar geleden nog 60%. Doordat het zeewater opwarmt, kan veel koraal niet overleven. Op Bonaire wordt geprobeerd nieuwe koralen te kweken en te planten, maar dat lukt maar op kleine schaal. Dan nog het weer. Veel zon, droog, tropische temperaturen, 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokaal wat regen of onweer. Morgen periode met zon, vrijwel droog. In de middag wordt het 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: Studio De Wit. Rechtsstad
1: FM. U gaat luisteren naar een herhaling van het programma Studio De Wit.
2: Dit is Studio De Wit. Met in dit uur de hoofdgast.

0: daar gewoon van uitgaan. Ja. Dat je straks weer kittig door de stad loopt.
1: Ja, precies.
0: Yes. Ja, dat, ja. De reden waarom ik je gevraagd heb. We zitten in een periode waar we zeggen van, nou, het is nog wel wat met die woningbouw. Het is nog wel wat met de sociale woningbouw. Hoe zit het met de sociale huur? Daar horen alle geluiden erover. Maar tegelijkertijd merken we gewoon dat het niet zo gaat zoals men het zou willen. En dat er ook een onduidelijkheid bestaat over de positie van corporaties. En daar wil ik met jou het gesprek over hebben. Want de corporaties zijn ooit in het begin van de vorige eeuw opgericht. Om de woningnood die daar te gaan ledigen. En er zijn schitterende wijken architectonisch gezien toen uit de grond gestapt. Dat kennen we in Rotterdam, in Amsterdam. En nadien hebben de corporaties zich enigszins ontwikkeld. tot het aankopen van een zeeschip. Ja. Tot een wagenpark privé hebben staan bij de corporaties. Kortom, er is een negatief beeld ontstaan. Ja. Nu ligt de werkelijkheid natuurlijk altijd ergens in het midden. Gaat het goed met de corporaties?
1: Ja, je hebt in ieder geval je geschiedschrijving goed op orde. Maar het gaat goed met de corporaties. Weet je, het is terecht dat je inderdaad een bepaalde periode aanhaalt. Waarin er veel schandalen waren in de corporatiesector. En dat heeft ook geleid tot een parlementaire enquête. Dat heeft geleid tot de herziene woningwet in 2017. En dat was een periode waarin de corporaties eigenlijk waar we terug moesten naar de basis. Het verhuren, het beheren van woningen, het ontwikkelen van woningen op eigen grond. En dat was dat. En leefbaarheid moesten we ons helemaal op terugtrekken. Maar door de tijd heen, en daar gaan we zo meteen vast en zeker uitgebreider bij stilstaan, hebben de corporaties echt weer een hele nadrukkelijke, belangrijke positie gekregen binnen die woningcrisis, om dat ook met elkaar op te lossen. Want dat is niet iets wat wij alleen kunnen. Dat is echt iets wat we met elkaar moeten doen. En dus daarin ook weer een hele belangrijke partner voor gemeente, provincie, Rijk. Om te zorgen voor het ledigen van de woningcrisis. En zorgen voor fijne, vitale, veilige wijken en buurten.
0: Ja. Ja. Hoe ruim is het instrumentenpakket van de corporatie?
1: En wat bedoel je met instrumentenpakket?
0: Nou, grond is spaarzaam.
1: Ja, zeker.
0: Dus als je zegt van bouw op eigen grond, dat is niet iedere corporatie meer gegund.
1: Nee, daarom zeg ik ook, dit is iets wat je samen moet doen. Dus als wij sloopnieuwbouw hebben, als het gaat over panden van ons die door de tijd heen niet meer toekomstbestendig zijn, onvoldoende verduurzaamd zijn, onvoldoende toekomstbestendig zijn, dan gaan we dat slopen en dan kunnen we dat herontwikkelen op eigen grond. Dat is een relatief, het kost heel veel geld, laat dat zeggen. Want je iets wat waarde heeft, sloop je. Dus denk maar aan het slopen van je eigen woning. Dus dan, en je gaat een nieuwe woning bouwen. Dan, dus dan is dat, kost dat heel veel geld. Maar dat is relatief makkelijk vanuit het perspectief van het feit dat je dan eigen grond hebt. En dan zijn er eigenlijk twee andere partijen die grond hebben. Dat is de gemeente of dat zijn ontwikkelende partijen. Particulieren of instituties. En dan is de vraag van in hoeverre ben je in staat om samen met de gemeente, krijg je positie van de gemeente om sociale woningbouw te realiseren? En in hoeverre krijg je dat ook van commerciële beleggers, particuliere beleggers? En in hoeverre, en dat is ook een hele belangrijke, gebruikt de gemeente het instrumentarium om dat soort partijen, commerciële marktpartijen, af te dwingen, op te leggen dat zij sociale woningen moeten realiseren.
0: Ja. Vind jij dat voldoende afdoende gebeurt?
1: Ik zie potentie. Ik zie potentie, ja. Nee, dus dat, en laat absoluut benoemd hebben, ik vind dat we van ver komen. We komen uit een situatie binnen Drechtsteden waarbij we een standstill principe hanteerden. Waarbij er geen sociale woningen meer bij mochten komen. En we zijn nu met elkaar, is er erkend dat de druk op de sociale woningbouw zodanig groot is dat er sociale woningen bij moeten komen. Dus er is groei. Dus dat is goede nieuws. En daarin hebben we in de afgelopen jaren echt

0: zeker ook bijvoorbeeld binnen de gemeente Dordrecht, hele mooie stappen gemaakt waarbij we elkaar beter begrepen, waarbij we meer aan de voorkant zaten. Dat we meegenomen werden als bijvoorbeeld een gemeente moest tenderen. Hè, een stukje grond werd
1: getenderd. Het is niet altijd zo geweest, hè?
0: Dat is nooit zo geweest. Om een voorbeeld te geven, we hebben een locatie hier heel dichtbij, Gezondheidspark.
1: Ja.
0: Wel bekend, een grote locatie als het gaat over ontwikkeling van woningbouw. Dat is destijds getenderd, alweer heel aantal jaren terug. Waarbij alleen maar gezegd is, er moet sociale woningbouw bij. Maximale huurprijs, de vrije sectorgrens. En voor de rest geen uitgangspunten. Waarbij wij toen uiteindelijk de partij die de tender gewonnen had.
1: Ja.
0: Wij 2,5 jaar zijn bezig geweest om met die partij te kijken of we een deal konden maken voor de afname van de sociale woningbouw. Waarbij we uiteindelijk gezegd hebben, doordat jullie niet rekening gehouden hebben met maximale stichtingskosten, doordat jullie niet rekening hebben gehouden met sociale grondprijzen, doordat jullie, noem maar op, het aantal vierkante meters wat de woning voor ons moet hebben, want de 5 verhuren ze natuurlijk langjarig, minimaal 60 ja. jaar, hebben we 2,5 jaar onderhandeld en uiteindelijk gezegd, de prijs die wij moeten betalen voor de kwaliteit die we krijgen is onvoldoende. Dus dan ben je 2,5 jaar verder en je hebt niks. Nu zijn we zover dat we zeggen dat de gemeente zegt, wij nemen al jullie uitgangspunten, jullie programma van eisen, zowel woontechnisch als technisch, nemen wij mee in onze tender. En dat betekent dat een marktpartij aan de voorkant weet waar ze rekening moeten houden. Dat is een heel. En dat betekent dat ze ook niet meer kunnen zeggen, joh, dat wisten we niet. En dan heb je met elkaar afspraken gemaakt over hoe doorloop je dat proces. Want je kan nooit. We willen altijd wel alles krijgen wat we willen hebben. Maar goed, ik ben ook realist genoeg om te zeggen, je zal soms op onderdelen water bij de wijn moeten doen.
1: Ja.
0: Maar dat je daar afspraken over maakt over hoe doe je dat proces dan. En daar is, dat zien we nu, dat proces hebben we aan de Spuiboulevard doorlopen we. Met de gemeente en de marktpartij. En daar zie je dus dat we met elkaar een mooie project aan het realiseren zijn. Ja. En dan kom je er wel uit. Ja. Ja.
1: En dan gaan we naar de wijk. Hè? We gaan eerst even onderbreken bij muziek. Want jij hebt een playlist aangeleverd.
0: Ja, ook
1: met
0: nog.
1: Extra toegift erin.
0: Ja, ook nog. Ja. Ja, verkozen,
1: Het eerste nummer.
0: Ja.
1: Weet je nog welke het is?
0: Ja, Faya con Diaz.
1: Daar ken ik een hele oude uitvoering van. Mijn oude vader had nog een van die bakelieten grammofoonplaten.
0: Oké. Oh,
1: en daar komt ook een van Faya con Diaz. En daar is het.
0: Ja.
1: Zo oud is dat nummer al.
0: Ja. Nou, ik heb volgens mij de latere versie heb ik met je gedeeld. Het is wel een beetje een soort van jeugdsentiment. Maar het is nog steeds, als ik het nummer hoor, kan ik niet stil blijven zitten. Het is echt een heel erg nummer. Ja, het is heel ritmisch. Je wordt er heel blij van. Past in de zomer.
1: Nou, blijf rustig in je stoel zitten. Hals eraan draaien.
0: Ja.

0: Tinka Rood, het is me opvallend. Je bent stil blijven zitten, van Rood. Je bent stil blijven zitten op je stoel. Ja. Ondanks het nummer. Van Rood, waar komt die naam vandaan?
1: Oh ja, ik zou het eigenlijk niet eens weten. Nee, weet ik niet eens. Van mijn vader zou ik...
0: Ja, ja.
1: Ik heb er nog nooit... Ik heb er eigenlijk nooit onderzoek naar gedaan.
0: Je hebt ook de Rothschilds.
1: Ja, precies. Ja. Nee, ja. Ja, we zijn de arme tak van de Rothschilds, wil ik dan zeggen. Ja,
0: maar dan soms.
1: Ja, precies. Ja.
0: Woning bouwen. Ja. Het kan vaak soms een hele beladen discussie zijn. Er wordt te weinig gebouwd, vindt men. Er zijn diverse aanleidingen, redenen voor aan te wijzen. Tegelijkertijd kun je ook stellen van... oude wijken kunnen op een gegeven moment verouderen. Ik denk bijvoorbeeld aan de JP Heijplein. Een buurt. Ja. Een buurt met een ziel.
1: Zeker.
0: Met winkeliers die er al jaren zitten.
1: Ja.
0: En dan komen de nieuwbouwplannen... En dan wordt zijn buurt uit elkaar getrokken.
1: Ja.
0: En de cohesie die er was, die raak je kwijt.
1: Ja.
0: En dan zeg maar van, kunnen die winkels niet terugkomen? En dan komen er allerlei argumenten, zakelijke argumenten... van dat kan volgens de wetgeving, et cetera, richtlijnen die er zijn. Waarom gebeurt dat zo?
1: Ja. Nee, dat is een ingewikkeld proces. He, dus laat dat ook zeggen. He, dus voordat wij een besluit nemen dat wij een complex gaan slopen, gaat niet over één nacht ijs. De aanleiding is eigenlijk altijd dat er technisch de woningen gewoon niet meer toekomstbestendig zijn, waardoor je moet slopen. En dat is niet iets waar we van eenvoudig weg zeggen van joh, op een achternamiddag beslissen we dat. Mm-hmm. Er zit een heel traject aan vooraf. En dan is de vraag van hoe ga je dan om op het moment dat mensen daar wonen. De sociale cohesie, want die herken ik ook zeker in een wijk als Crispijn. Met zo'n buurtje met winkeliers. Die daar ook een hele sociaal-maatschappelijke functie bekleden. Hoe ga je daarmee om? Dus wij gaan ook altijd in gesprek met de mensen. Dus ik maak even een onderscheid tussen de bewoners en de winkeliers. Daar kom ik zo in mijn verhaal op. Maar het is de bewoners over... zou u willen terugkeren? Of wilt u dit momentum gebruiken? Want mensen krijgen urgentie om naar een andere plek te gaan. Om op een andere plek te gaan wonen. Wat we gemiddeld genomen zien is dat de meeste mensen uiteindelijk toch beslissen van goh, ik ga naar een andere plek toe in een andere stad. Of in Zwijdrecht of in Hendrik Ido Ambacht of een andere plek. Of in Dordrecht. Of dat ze zeggen van nou, ik zou uiteindelijk wel terug willen keren. Dan gaan ze ergens tijdelijk heen om uiteindelijk dan weer terug te keren als er nieuwbouw is. Daarbij kijken we ook. Steeds meer, dat deden we in het verleden anders, maar steeds meer naar wat treffen we aan. Omdat wij natuurlijk ook zien dat mensen, wij verhuizen mensen, maar niet hun problemen. Dus als wij achter de voordeur komen en wij zien bijvoorbeeld dat mensen financiële problemen hebben of een stukje extra zorg nodig hebben of anderszins, dan schakelen wij met samenwerkingspartners om te kijken dat als mensen naar die andere plek gaan, dat ze die begeleiding krijgen, waardoor ze, ik zeg het op de ladder van wonen en leven, een volgende stap kunnen maken. He, dus dat ze dit momentum wat zo ingrijpend is, wat zo impactvol is, dat er ook iets goeds uitkomt. He, dus dat op die manier. En we hebben dus ook bijvoorbeeld wel eens gehad dat we een oudere dame, echt fors op leeftijd, dat daar vlak in de buurt een buurvrouw woonde die haar in de gaten hield. En dat we hen beide verhuisd hebben naar een nieuwe plek. Zodat dat in stand
0: is. Je hebt de zorgverlener mee verhuisd.
1: We hebben zorgverlener. Dus op die manier probeer je fijnmazig maatwerk te leveren om dat impactvolle moment ook als een soort van kans te zien. Om dat te verzachten, moet ik eigenlijk zeggen. Als je dan specifiek hebt over deze winkelstrip, waar je specifiek naar vroeg. Hebben we ook heel erg met elkaar gekeken, wat gebeurt er nou in zo'n winkelstrip? Want gemiddeld genomen is zo'n winkelstrip niet levensvatbaar. Maar wij constateerden dat die winkelstrip een hele sociaal-maatschappelijke rol had. Dat hebben we ook met. Ook daarin hebben we het aan de politie gevraagd. We hebben aan bewoners gevraagd, het bewonersraad. We hebben het aan de gemeente gevraagd. Dus het was een belangrijke plek. Daarin hebben we toen ook een heel erg proces gelopen om te kijken van, kunnen wij die winkels terug laten keren? Dus daar hebben we gesprekken gevoerd met onze interne en externe toezichthouders of dat mocht. Nou, daar liepen we tegen wet en regelgeving aan. En uiteindelijk dus hebben we ook gezegd van joh, wij willen wel heel graag dat die winkelstrip daar terugkomt. Dus we hebben daarin iets te doen. Dus nu is het zo, dus die winkeliers die moeten daar weg. Wij zijn ook met hen in gesprek gegaan. Willen jullie ook terugkomen? Net zoals dat we aan de bewoners vragen. Ja. Want laat ook helder zijn, als je een heel oud pand hebt, er zit daar een andere huurprijs op dan als je spiksplinter nieuwe nieuwbouw hebt. Dus mensen moeten dat ook kunnen betalen. Een ondernemer moet dat kunnen betalen. Dus dat is ook zo. En dan geldt dat sommigen zeiden van nou joh, ik ga stoppen. Maar sommigen zeiden ik wil ook terugkomen. En dan, dus nu zijn we zover dat we dan ook zeggen van oké, als we dan terugkomen, dan gaan we kijken hoe we dat wel of niet financieel kunnen regelen. Dat hebben we nog, hebben we met de gemeente vergaande afspraken over. En daar zitten we in. Dus dat ze moesten eerst weg. Gezegd, en dat ze zijn nu allemaal weg. En nu gaan we kijken van op welke manier kunnen we dat regelen, dat er toch uiteindelijk die...
0: Het argument dat we gaan zeggen van ja, technisch gezien, volgens de wet en regelgeving...
1: Mag het niet.
0: Mag het niet.
1: Nee.
0: Ziet dat dan?
1: Ja, wij mogen geen commercieel vastgoed realiseren. Dat mag, dat mogen wij als corporatie niet. Dat mogen wij alleen binnen onze... Heel technisch even. Wij als corporatie hebben een DAAP-gedeelte. Dat is het sociale gedeelte, het maatschappelijke gedeelte en het niet-DAAP-gedeelte. Dat is commercieel. En daar hebben we destijds, in 2017, moesten we daar een splitsing, een administratieve splitsing op maken. En ons niet-DAAP-gedeelte is heel klein. Is 1,5% van onze totale woningbezit. Ja. Dus daar zit bijna geen vastgoed in. Als je op basis daarvan een lening wil aantrekken om dit soort relatief deze projecten te realiseren, daar zat te weinig geld in om een lening van de bank aan te kunnen trekken. Dus hebben we gezegd, nou, als wij dat niet kunnen, misschien kan een collega-corporatie dat. Dus we hebben aan een x-aantal collega-corporaties in de regio, buiten de regio, gevraagd, kunnen jullie het financieren voor ons? Is niet gelukt. Dus daarmee kwamen we steeds verder van zeggen van goh, wij kunnen het niet financieren, wij mogen het niet financieren binnen DAAP.
0: Ja.
1: Wij kunnen het niet financieren binnen het commerciële gedeelte. Onze collega's konden of wilden het niet financieren. En toen zijn we uiteindelijk uitgekomen bij de gemeente. Nou, en daar zijn we nu mee in gesprek.
0: Goed.
1: Dus het is
0: gloort licht.
1: Ja, gloort licht. Dus ja. Ik ben zelf nog hoopvol dat het er komt.
0: Goed.
1: Maar we zijn er nog niet.
0: Ja, want het heeft ook binnen de politiek de aandacht. Hè?
1: Ja, nee, maar het is natuurlijk, weet je, en dat snap ik ook heel goed. Wij vinden het zelf een belangrijke plek. Zij hebben heel goed contact met de politiek. Ook met de betreffende wethouder. En volgens mij hebben we allemaal hetzelfde doel voor ogen. Maar we moeten het dus ook hier weer met elkaar doen. Ja.
0: Het is duidelijk, maar de gloort ligt. Dus
1: ja. Daar houden we de focus op.
0: Lopen we even op.
1: Ja.
0: Oudbouw vervangen de nieuwe bouw.
1: Ja.
0: Er wordt wel eens gezegd, van je gaat Trivieren nou echt je vaart achter zetten.
1: Ja.
0: Hoe zit dat?
1: Nou, ik vind dat we er de vaart achter zetten.
0: Ja.
1: Dus in de zin van, als je kijkt waar we vandaan komen, wat ik net ook zei, het stand-still-principe. Weet je, op het moment dat je... ik heb dat in mijn vorige werk meegemaakt. Ik heb het binnen de gemeente of de regio Drechtsteden meegemaakt. Als je projecten stopzet, dat is heel eenvoudig. Want je trekt overal de stekker uit en je zegt, we gaan geen nieuwbouw. Voordat dat weer op gang is... Voordat een gemeente die een beherende rol had naar een ontwikkelende rol is, dan ben je echt een paar jaar. Dan ben je 5 tot 7 jaar verder voordat de boel weer op tempo is. Dus dat vraagt tijd. Dus wat je ziet is dat het dan zo'n curve heeft dat langzaam start. En op het moment dat je dan krijg je de versnelling. En die versnelling moeten we erin houden. Dus ik zie dat we de afgelopen jaren veel geïnvesteerd hebben om die versnelling te maken. We zitten op een realisatiegraad rond de 90%. Dus dat we gewoon van datgene wat we plannen gewoon op 90% realiseren. En dat is echt buitengewoon netjes. Weet je? Dus dat is, en daarin geldt. En dat gesprek hebben we ook met gemeenten. Dat zijn de locaties dat wij kunnen sociale woningbouw kunnen realiseren. Welke positie pakken jullie richting marktpartijen om te zorgen dat er voor ons sociale woningbouw mogelijkheden komen? En dat gesprek voeren we met elkaar.
0: Ja, maar het proces met die commerciële marktpartijen.
1: Ja.
0: Er bestaat een beeld van dat die commerciële marktpartijen toch wel een dikke vinger in de pap hebben.
1: Ja.
0: Er is meer groep van, ja, we moeten toch meer, althans laten we zo zeggen, in een bepaald segment van de politiek hoor je dat wel degelijk.
1: Ja.
0: We willen terug naar de corporaties.
1: Ja.
0: Dat inderdaad meer inderdaad, dat mag je wel dan maar differentiatie hebben in de huurprijzen. Ja. Maar die beschikbaarheid zou groter moeten zijn dan op dit moment het geval is.
1: Zeker.
0: Herken je dat?
1: Ja, nee, als je kijkt naar de druk op de sociale woningbouw, is enorm. Hè? Het gemiddeld genomen duurt het 8 jaar voordat je een woning kan krijgen.
0: Ja.
1: Dat is veel te lang. Want dat betekent dat je 8 jaar hè, je leven soort van stilstaat voordat je je volgende stap kan maken. Dat is impactvol. Dus dat betekent, hè, dus daar is gewoon, het is ook met onderzoeken aangetoond, er moet sociale woningbouw bij. En als wij geen grondposities hebben, kunnen wij dat zelf niet realiseren. Dus heb je andere partijen nodig. En de gemeente en marktpartijen zijn dan aan zet om dat te realiseren.
0: Hoe komt
1: dan
0: die grondpositie? Wat moet ervoor gebeuren?
1: Nou, gemeente kan grond aankopen. Hè. Kijk naar wat er gebeurt op Maasterras. Heeft de gemeente natuurlijk voorkeursrecht gemeente gevestigd. Om te zorgen dat zij die grondposities...
0: Met de nodige commotie ook, hè?
1: Met de nodige commotie. Maar dat is natuurlijk altijd het geval. Dat op het moment dat je voorkeursrecht gemeente vestigt... en dat is, dus daarin heb ik ook wel begrip voor de gemeente. Als je eerst een beherende gemeente bent geweest. Hè, want de gemeente Dordrecht heeft in het verleden... ook, laten we zeggen, schuren aan de broek gekregen... als gevolg van grond die ze aangekocht hadden. Dus een gemeente is voorzichtig, wordt een beherende gemeente. De stap te maken weer naar een ontwikkelende gemeente... dat ook vraagt ook andere ambtenaren, hè, andere processen, andere mindset.
0: Ja.
1: Vraagt tijd. Maar goed, als je dan, en dat zie je dus met zo'n masterras... waarin ze dan voorkeursrecht gemeente vestigen. Dat is echt gewoon heel mooi. Waarin de gemeente dan positie heeft en ook kan zeggen van... goh, ik wil met de corporaties, hè, met Woonbron en met Rivieren... aan het werk, aan de slag om te zorgen dat daar sociale woningbouw gerealiseerd wordt. Nou, daar komt nu 25% hè, sociale woningbouw. Is nog niet de 30 die sinds 1 juli dit jaar binnen de wet... regie
0: de nieuwe norm is.
1: Ja, de nieuwe norm is. Hè, de wet op de regie op de volkshuisvesting, de nieuwe norm is. Dus dat is nog echt wel een ding. Hè, dus om het zo maar te zeggen. Want waar gaan we die andere het resterend percentage realiseren?
0: Nu zie je, vroeger had je een gemeentelijke woningcorporatie.
1: Ja.
0: Die tijd hebben we ook gehad.
1: Zeker.
0: In alle steden. En toen zijn er ook inderdaad heel veel projecten uit de grond gestampt.
1: Zeker.
0: Die zijn geleidelijk aan verdwenen natuurlijk.
1: Ja.
0: Het afstoten zal al dingen.
1: Ja.
0: Er gaan ook geluiden rond van, hoor, we hebben gewoon te weinig corporaties hier op het eiland.
1: Ja. Nou ja, weet je, kijk. Het werk wat een corporatie doet, is echt een vak. Weet je, dus dat. En als gemeente, weet je, je mag het proberen. Maar goed, de geschiedenis heeft uitgewezen dat je dat niet zelf moet willen doen. Dus ik geloof niet in de route op weer een gemeentelijk woningbedrijf. Als er corporaties in de regio, in de landen zijn, die zeggen: joh, ik wil een bijdrage leveren aan de sociale woningbouw. Ik heet ze van harte welkom. Weet je, want ik denk, we hebben de opgave. Het gaat mij uiteindelijk op het feit dat die opgave gerealiseerd wordt.
0: Ja.
1: Het gaat mij niet zozeer of het per se de vlag van Rivieren moet zijn.
0: Eigenlijk hoor ik je zeggen van het gaat mij om de inhoud.
1: Het gaat mij om de inhoud. Waarbij er één maar is. Hè, want ik heb ook in het collegeakkoord is opgenomen dat ze gaan kijken naar de realisatie van de sociale woningbouw. Dat ze ook mee willen tellen. Niet corporatiewoningen en de zorgwoningen.
0: Ja.
1: Bij de eerste ben ik heel kritisch. Als het gaat over commerciële partijen die sociale huurwoningen realiseren, dan zeg ik, blijven ze 25 jaar in het bestand van sociale woningbouw?
0: Ja.
1: Zijn mensen die uitstromen vanuit instellingen, mogen die er ook in? Mag iedereen, onze gehele doelgroep, mag die daarheen? Of romen zij de bovenkant van die sociale doelgroep af? Want als dat het geval is, dan betekent dat de overige groep gehuisvest moet worden binnen de bij de corporatiewoningen. Waarbij je weer het risico hebt van concentratie, van kwetsbaarheid binnen wijken en buurten met alle risico's van
0: die. Ja, zeg je gewoon het principe van de communicerende vaten.
1: Hoe bedoel je?
0: Nou, als je hier gaat drukken, dan gaat het omhoog. Ik bedoel, je het ook net verkeerd.
1: Precies.
0: We komen er altijd weer op hetzelfde vertrekpunt uit.
1: Ja. Nee, en daar moet je. We zijn nu in Dordrecht zijn we met het nationaal programma Dordrecht.
0: Ja.
1: Met heel veel geld aan het investeren over het feit dat we die wijk echt sterker maken, vitaler maken, gezonder maken. Dan wil je dat je dat met elkaar op een manier doet. Dat die differentiatie aanwezig is. Als je dan op andere plekken in de stad het niet dezelfde mate van sociale woning bij in die kwaliteit en in die toegankelijkheid voor onze doelgroep realiseert, dan creëer je een probleem voor de toekomst. Dus ik zeg, het maakt mij in feite niet uit, hè, wie het realiseert, of het een of wij Trivier of Woonbron het is, of dat het een corporatie uit de regio of uit het land is, of dat het een marktpartij is, mits we allemaal dezelfde criteria hanteren voor wat het type woning is en voor welke doelgroep ze beschikbaar zijn.
0: Ja. Kijken we naar de Drechtsteden.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk een boeiend interessant gebied. Hè? Dat
1: zeker.
0: Daar van alles.
1: Zeker.
0: Maritiem. Alles.
1: Ja.
0: We zijn natuurlijk allemaal watertrots op deze regio.
1: Terecht.
0: En toch zie je, in het verleden zijn afspraken gemaakt van, het gaat om wonen, dat moet makkelijk in ambacht kunnen, dat moet makkelijk overal kunnen. We zien in de praktijk, en alle eerlijkheid, de ene gemeente beter voor zichzelf zorgt dan de andere gemeente.
1: Teken.
0: Kortom, ambacht die zorgt goed voor zichzelf, heeft weinig grond nog maar beschikbaar, en het was uit hebben gegeven is niet direct allemaal een sociale woningbouw.
1: Zeker.
0: Het is een beetje het haasje geweest in de loop der jaren.
1: Ja.
0: Dan probeer je ze niet wat te doen, maar dat is alleen een arm lastige gemeente. Hoe kun je in deze regio het zo aantrekkelijk maken voor dat die overloopfunctie aantrekkelijk is voor mensen die zeggen van, nou, we willen dan prima, niet in Dordrecht, maar dan daar naartoe. Dat gaat nog niet zo vloeiend.
1: Nee.
0: Hebben de corporaties daar invloed op?
1: Wij hebben daar invloed op, in beperkte mate. Het is dat en wij voeren daar continu, constant, het gesprek binnen de verschillende gemeentes. Wij zitten als Trivier in 3 gemeentes. Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Edo Ambacht. Dus ik heb ook het gesprek, de gemeente Zwijndrecht. Dus zeg ik ook van, joh, ik snap dat jullie met je 37% toe willen groeien naar die 30%. Maar als we daar ergens verdunnen, dan moet het op een andere plek. Ofwel in Zwijndrecht, ofwel bijvoorbeeld in Hendrik Edo Ambacht.
0: Ja, maar die zijn niet
1: het doen. Nee, maar dus dan heb ik ook bijvoorbeeld met mijn collega Riant in Hendrik Edo Ambacht, dat als er dan een project beschikbaar komt in Hendrik Edo Ambacht. Hij zegt van, joh, mogen wij als Trivieren dat project realiseren? Want dan kan ik uitleggen, naar zowel naar gemeente Zwijndrecht als naar Hendrik Edo Ambacht, we zijn aan die verdeling aan die bezig. Dus dat gesprek, dat voeren we. En daar voeren we in de praktijk ook, zijn we daarmee bezig. Met de wet de regie op de volkshuisvesting, dus die 1 juli van kracht is gekomen, krijgt ook de provincie en het Rijk ook een zwaarder instrumentarium om daarop te sturen. Dus ik ben ook heel benieuwd, want de regio, de EDES, onze koepelorganisatie, heeft ingezet op laat iedere gemeente 30% reduceren. Is uiteindelijk niet gebeurd. Heeft de minister, heeft het kabinet uiteindelijk anders besloten. Maar het is daarin gezegd van, de regio moet 30% realiseren. Ik noemde net even, in het collegeakkoord staat 27% dat ze gaan realiseren. En dan missen we 3%.
0: Ja.
1: Wie gaat dat realiseren in de regio?
0: Ja.
1: Want ik hoor volgens nog andere gemeentes, je noemt de Hendrik Edo Ambacht, die gaat ook geen 33% realiseren. Zwijndrecht al helemaal niet.
0: Nee.
1: Dus,
0: nee.
1: En dan gaat de provincie en uiteindelijk het Rijk ingrijpen.
0: Ja.
1: Dus dat spel komt op de wagen. Ja.
0: Langtermijn, korttermijn?
1: Binnen de afspraken van de wet krijgt de regio een half jaar na ingangsdatum om het met elkaar te regelen.
0: Ja.
1: Ze krijgen een half jaar respijt. Dus in principe een jaar. Dus ik hoop juli volgend jaar dat of de puzzel gelegd is binnen de regio. En dan hoop ik dat de provincie, als dat niet gebeurd is, gaat ingrijpen.
0: Goed.
1: Dus, en dat, nou ja, weet je, dat zijn binnen de ambtelijke molens, de molens van de overheid, is dat best snel. Dus ik ben heel benieuwd wat er volgend jaar gaat gebeuren.
0: Ja, dus eigenlijk hoor ik je zeggen, het is een korte incubatietijd.
1: Ja, precies. Ja, ja.
0: We gaan even naar een volgend nummer voor jou.
1: Ja.
0: Even de onderbreking.
1: Ja.
0: Waar gaan we naar luisteren?
1: Jeruzalem. Ja,
0: nou,
1: ja, ik vind het. Ik, ook daar is een nummer waarvan ik heel vrolijk word en moeilijk kan blijven zitten. Maar het herinnert me ook aan de goede tijd van corona. En corona was natuurlijk een hele impactvolle tijd. Maar dit is een nummer wat toen heel erg veel langskwam, waarin mensen met elkaar gingen dansen, dat doorgaven. En dat staat nog steeds op mijn netvlies. Dus dat is, ik vind, een fijne herinnering. Ja.
0: Juist.

0: wat veel besproken wordt in de wereld en wat er alles mee te maken heeft. Een nummer wat in ieder geval jou door de coronatijd heen heeft gebracht, begrijp ik, Tinka. We hebben het over van Dordrecht is een eiland.
1: Ja.
0: Dordrecht is eigenlijk een begrensde stad. Het is een stadseiland wel beschouwd. Normaal een stadseiland beslaat het hele eiland aan besteding. Maar dat aan bebouwing, laat ik het zo zeggen, dat is niet het geval. We hebben ook polders.
1: Ja.
0: We leven het probleem van, inwoners willen we kunnen huisvesten. We hebben een lange wachtlijst hier van mensen die voordat ze dit gaat zelf gaan. Ja. Soms wel 8 jaar kan duren voordat ze hier een woning kunnen betrekken. Een sociale woning, in ieder geval een huurwoning.
1: Ja.
0: Het huidige beleid van dit college is inderdaad, als een ambitie hebben bijgesteld, van 4000 naar 3000 woningen. Dat kan misschien wel heel realistisch zijn, maar het ledigt niet de woningnood.
1: Zeker niet.
0: Wat moeten we doen? De hoogte in? De polders in? Waar gaan we heen?
1: Ja, de polders in, dat is natuurlijk een hele gevoelige. Dat snap ik heel goed, want dat is ook en natuur en groen is natuurlijk ook iets wat ongelooflijk kostbaar is. En als je dat kwijt bent, krijg je het niet meer terug. Dus ik snap dat dat buitengewoon delicaat is. En dat is echt ook een afweging die college samen met raad uiteindelijk moet maken of je dat wel of niet doet. Dus ik snap ook daarin dat als je zegt, dat doen we niet, dan moet je een alternatief doen. Dan moet je of zeggen, we gaan de hoogte in, of we gaan in onze buurtgemeente gaan we bouwen. In Sliedrecht wordt gesproken over Sliedrecht Noord.
0: Beladen ook. Hè?
1: Ook beladen. Je kan ook met elkaar de lobby aangaan om te zeggen, als wij het niet kunnen bouwen, dan moet een andere gemeente het bouwen. En dan gaan we proberen onszelf sterk te maken om te zorgen dat dan in Hardingsveld, Griesendam, met het oog, of in Sliedrecht Noord, die woningen gerealiseerd worden. En dan trekken we samen op richting provincie, want die is dan in eerste aanzet. Dus het is iedere keuze, of dat nou geldt voor mij als bestuurder van een corporatie, maar dat geldt ook voor een college, heeft consequenties. En met die consequenties heb je te dealen en moet je kijken wat dan het alternatief is.
0: En
1: je kan de hoogte in.
0: En niet kiezen is ook kiezen.
1: Ja, geen besluit is ook een besluit, zeggen we. Ja, was altijd iemand die dat zei.
0: Maar het is natuurlijk wel een beladen onderwerp. Want aan de ene kant koesteren we natuurlijk het natuurgebied.
1: Zeker.
0: Je mag niet stellen wat sommige voorstanders dan wel zo stellen, dat iedere polder een natuurhistorische waarde heeft. Maar die verandering, dat inderdaad grond gebruikt moet gaan worden om te wonen.
1: Ja.
0: Je ontkomt er niet aan. Ik bedoel, een voorbeeld is natuurlijk Rotterdam. Daar gaat alles de hoogte in. Ik denk dat het dat betreft de meest moderne skyline van Nederland heeft.
1: Zeker,
0: de hoogbouw. Kun je mooi vinden, kun je niet mooi vinden. Mijn vader vond het verschrikkelijk.
1: Ja.
0: En die was in de oude Rotterdam blijven hangen in zijn leven. Ja. Dus die heeft er nooit aan kunnen wennen. De jeugd van nu, die vindt het top. Maar Dordrecht is een historische stad.
1: Zeker.
0: De hoogbouw zou de skyline nadrukkelijk veranderen.
1: Ja. Nee, die herken ik ook. Er zijn ook richtlijnen rondom die kerk. Je moet de kerk kunnen blijven zien vanuit bepaalde invalshoeken. Maar ook daar zie je dat de afgelopen jaren, vind ik, de gemeente Dordrecht echt stappen gemaakt heeft. Dus dat daar waar ik nog meegemaakt heb, dat op het moment dat er twee lagen, dus in Oudland, dus dat is een project waar de voormalige wethouder het vond dat 3-4 lagen max was. Dus daar had de, als je nu met de ogen van nu daarnaar kijkt, had er makkelijk 2 lagen bovenop gekund. En had je daar meer kunnen stretchen. Dus je ziet dat als je kijkt naar nu, naar de ontwikkeling op de Spuiboulevard, en waar de gemeente echt de hoogte in gaat, dat je ziet dat dat veel meer geaccepteerd wordt over het feit dat we de hoogte pakken om woningen te realiseren.
0: Dus we gaan straks bij de grote kerk.
1: Die durf ik nog niet te beweren, want ik denk dat dat ook nog wel de historische binnenstad moet je wel blijven koesteren. Maar ik denk dat er op meerdere plekken in de stad, wat misschien wat meer afstand ten opzichte ook van de historische binnenstad, mogelijkheden zijn om te verdichten. Stadspolders. Er wordt naar gekeken naar rondom de knooppunten van openbaar vervoer. Dan kunnen we daar verdichten? Kunnen we daar optoppen? Als je niet de polders in wilde, dan moet je andere keuzes maken. Dus of in andere gemeentes of de lucht in.
0: Ja, Eigenlijk is het natuurlijk ook iets wat bij de politiek ligt. Hè? Ja. Want ook daar zie je inderdaad dat de meningen verschillen.
1: Ja.
0: Partijen vinden dat er inderdaad de polders degelijk gebruikt moeten kunnen worden. Althans, de buitengebieden, de randgebieden. Ja. Anderen, dus is het onbespreekbaar. Maar de buurtgemeenten spelen daar ook een rol in. Kijk bijvoorbeeld naar Zwijndrecht. Ja. De oevers worden nu volgebouwd.
1: Ja.
0: Dus die zijn wel bezig. Maar goed, andere, nou ja, goed, ik heb het net al genoemd, Ambacht. Die heeft alles al op een andere manier ingedeeld. Waardoor die dingen niet meer beschikbaar zijn, stellen ze. Maar de Drechtsteden als geheel, dan laten we even Gorinchem buiten beschouwen, die hebben nog niet echt een op elkaar afgestemd woningbeleid.
1: Nee, en ik, twee dingen daarover. Hey, je noemde net even Noordoevers. Als je weet hoe vaak wij dat onderwerp op de agenda, zowel in Zwijndrecht als in Hendrik Ido Ambacht, op de agenda hebben gezet om te zeggen, joh, als we in Zwijndrecht, als je wil verdunnen, dan moet je kijken naar het toevoegen van sociale woningbouw op de Noordoevers. Hè? Want het gaat over sterke gedifferentieerde wijken. We weten met elkaar dat vitale wijken gedifferentieerd zijn. En Noordoevers die een soort van de goudkust worden van Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Dat heeft uiteindelijk niets. Hè? Dus in onze ogen niet het beste oplossing voor de toekomst. En als het gaat over Hendrik Ido Ambacht is fase 1 is inderdaad duur hoop. Maar ze hebben ook tegen mij gezegd, we hebben nog geen groen licht van de provincie voor de volgende fases. Dus ik heb daar nog op hoop dat daar nog sturing op komt. En ik oprecht, want ik vind het terechte opmerking, de sociale woningbouw is in de gemeente Drechtsteden onvoldoende op elkaar afgestemd. Dat vind ik zonde. Ik vind ook dat, ik zou het bijna willen zeggen, ik vind het een zwaktebod. En de wetregie op de volkshuisvesting gaat daarin helpen. Ze moeten met elkaar afstemmen, omdat die 30% gerealiseerd moet gaan worden. Dus dat betekent dat je op elkaar moet afstemmen. Ik zeg altijd, blijf zelf aan het stuur. Hè. Voorkom dat je dat er ingegrepen wordt en dat mensen het stuur van je overnemen. Of dat nou rondom statushouders gaat, of dat rondom sociale woningbouw hebt. Ga met elkaar het gesprek in over hoe je die puzzel legt. Dus dat gaat, ze moeten nu. Ze moeten nu, ja.
0: Dan ga ik even naar de tijd. Hè? Ja. We sluiten straks af met een stukje muziek nog voor jou. Hè? Ja. Een laatste stukje muziek. Een nieuwe ontwikkeling. Wat vaak genoemd wordt. Hè? In het verleden hadden we de verzorgingshuizen. Bejaardenhuizen. Mensen die daar naartoe vertrokken lieten een huis achter. Nou, tegenwoordig zegt men van, ik ga mijn huis niet uit. Ja. Want wat het alternatief is niet aantrekkelijk genoeg voor mij. Financieel ook niet en qua ruimte ook niet. Kunnen de woningcorporaties een rol spelen? Vroeger hadden we de hofjes, hè?
1: Ja, knalhofjes, hele hofje, ja.
0: Ligt daar een rol weggelegd voor ook voor? Want niet iedereen kan zelfs zo'n knalhofje kopen.
1: Nee. Nou, er liggen vanuit de corporaties denk ik meerdere dingen waar we naar kunnen kijken en die we ook doen. He, dus maar die knarrenhofjes, dus dat geld, daar geldt voor dat je positie moet hebben om dan zo'n knarrenhofje te kunnen realiseren. Ja. Ik weet dat PZC, een van de zorgpartijen, op een van haar locaties die ze gaat herontdekken op Dubbeldam, na aan denken is in hoeverre ze daar een knarrenhofje. Helemaal supergoed. Weet je, volgens mij goed om daar naar te kijken, als er locaties zijn om dat te realiseren. En de andere mogelijkheid is, waar wij naar kijken, dat noemen wij van goed naar beter, hè, is dat we mensen helpen door te stromen van een eengezinswoning naar een woning die vaak beter passend is, omdat ze gelijkvloers zijn, omdat ze dichter bij de voorzieningen zijn, omdat ze toegankelijker zijn voor als je wat ouder wordt. We zijn met één doorstroommakelaar begonnen. We hebben er nu twee. Ik denk dat daar de gemeente, als zij zelf daar ook op inzet, dat er nog veel meer mogelijkheden zijn. Want je ziet dat mensen soms gewoon niet weten hoe ze het moeten doen, waar ze moeten beginnen, hoe ze dat moeten onderzoeken, naar welke woning gaat. Wij faciliteren dat proces. Mensen kunnen zelf zoeken. Dan krijg je een wij wonen met doorstroomurgentie. Als mensen dat graag zouden willen, dan kunnen ze zelf met voorrang daar terecht. Dus dat is een beweging. En je hebt al die elementen nodig. En de doorstroming en knarrenhofjes en kijken hoe je in op bepaalde plekken, dat was natuurlijk hier beoogd op het gezondheidspark, zouden wij woningen voor senioren realiseren. Omdat het dicht bij het ziekenhuis was, omdat het dicht bij de voorzieningen zit. Dat gaat nu niet door. Maar dus, he, dus op welke plek realiseer je wat om te zorgen dat we die grijze golf die er met volle kracht aan zit te komen, dat we die met elkaar kunnen opvangen.
0: Ja, want die groep wordt steeds groter, hè?
1: Ja, 2040 is de top. Ja. Ja, en dat komt er hard aan.
0: Goed.
1: Ja.
0: We gaan naar de afronding.
1: Ja.
0: We houden nog wel volgens mij uren door.
1: Ja, zeker, zeker, zeker.
0: Het komt ook nog wel een keer vervolgd. We sluiten af met een nummer van jou.
1: Ja.
0: En daarbij zeg ik tegelijkertijd succes met de revalidatie.
1: Dankjewel.
0: Je hebt hier wel een chauffeur bij de hand.
1: Zeker.
0: Is die
1: toch
0: nog inzetbaar?
1: Ja, ja, bijna, bijna.
0: Ja, ja, ja. En
1: dan geef ik hem wat te eten. Ja. En dan,
0: ja, ja. Je werpt hem wat toe en dan
1: komt het helemaal goed.
0: Goed. Wij sluiten af met het laatste nummer van jou.
1: Ja.
0: Welk is dat?
1: Ja, dus, ik heb er twee.
0: Ja,
1: ik had er twee.
0: Mag je zelf kiezen welke van die twee?
1: Ja, nou, ik weet, ik had, dan kies ik voor rood, toch. Voor
0: als rood. U heeft gehoord. Ja,
1: ja. Ja, nee, dat is een rood van Marco Bussato. Dat is natuurlijk mijn achternaam. Maar het is...
0: mag weer gedraaid worden.
1: Hij mag weer gedraaid worden, ja. Dus dat, de gevoeligheid is er wat af. Maar het gaat ook over... in het nummer komt ook naar voren over hoe ingewikkeld het soms kan zijn in de wereld. En dat in essentie dan weer teruggaat naar wat doet er echt toe. En dat is de liefde. En dat is superbelangrijk.
0: Oké, de liefde wint.
1: De liefde wint, ja.
2: Rood is allang het

0: praten, maar met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft het weekend in Rotterdam-Charloos een verdachte meerdere keren getaserd bij een aanhouding. Hij wilde niet meewerken. Bij de arrestatie raakte ook een agent gewond. Agenten kregen de melding dat er ruzie was in de relationele sfeer. Toen ze arriveerden, viel de man de agenten meteen aan om bij een raam te komen om eruit te kunnen springen en te ontsnappen. Daarop werd de man dus meerdere keren getaserd. Nadat de man uiteindelijk in de boeien was geslagen, is hij eerst naar het ziekenhuis gebracht voor controle. De politie is een onderzoek begonnen naar de brand in een schuur aan de Galileilaan in Spijkenisse. De recherche onderzoekt of het vuur is aangestoken. Het vuur ontstond iets na 10 gisteravond. Omwonenden hoorden eerst een harde knal. In de schuur stonden onder meer flessen met brandbare stoffen opgeslagen. PostNL bezorgde in het eerste halfjaar minder postpakketjes uit Azië. Het is het directe gevolg van een nieuwe heffing, meldt PostNL in halfjaarcijfers. Het aantal bezorgde brieven en ansichtkaarten nam ook af. In totaal daalde het aantal pakketjes uit het buitenland met zo'n 15%. Ook in Nederland ging het aantal pakketjes omlaag. Maar omdat de prijzen zijn gestegen, was daar toch nauwelijks een daling van de omzet. Alle opbrengsten bij elkaar kwamen uit op zo'n 1,6 miljard euro. Dat is nagenoeg gelijk in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Rond Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Nieuw onderzoek laat zien dat de zeebodem voor nog maar 5% is bedekt met koraal. Dat was 50 jaar geleden nog 60%. Doordat het zeewater opwarmt, kan veel koraal niet overleven. Op Bonaire wordt geprobeerd nieuwe koralen te kweken en te planten, maar dat lukt maar op kleine schaal. Dan nog het weer. Veel zon, droog, tropische temperaturen, 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokaal wat regen of onweer. Morgen periode met zon, vrijwel droog. In de middag wordt het 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. In het zuiden sta je onder meer in de file op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Ulvehout 11 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Op de A76 wordt gecontroleerd aan de Duitse grens. Dus in de richting van Duitsland betekent dat vanaf knooppunt Kunderberg 15 minuten vertraging. Ook op de wegen in Zeeland begint het wat drukker te worden met recreatieverkeer. En dat merk je bijvoorbeeld op de N57 Middelburg richting Brouwersdam. Tussen Middelburg-Noord en Zeroskerken doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: de Wit.
1: Drechtstad FM. U gaat luisteren naar een herhaling van het programma Studio de Wit.
2: Dit is Studio de Wit met in dit uur de politieke stamtafel.

0: media. Welkom in derde uur van Studio de Wit. En dan zijn we beland aan de politieke stamtafel. De ruimte is hier gevuld met politici die direct zo meteen aan het woord komen en in de wachtstand staan. En allemaal zuchtend onder de warmte, hoewel hier de airco in de studio aanstaat. Dus ik hoop toch dat het aangenaam vertoef is hier. De duimen gaan omhoog, dank u wel. En Koos van Wijngaarden zorgt voor zwoele, warme muziek in de studio, waardoor we toch een tropische sfeer wanen hier. Maar we gaan praten, want er is nieuws te melden. Dat nieuws dat komt van Hans van der Bunten. En die is de directeur van het Nationaal Onderwijsmuseum. En meneer Hans van der Bunten, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ben.
0: Ja, vanochtend hadden we even contact. En je vertelde mij dat er een nieuwe ontwikkeling was gekomen.
1: Inderdaad, we hebben gisteren een brief ontvangen. Die is naar de Tweede Kamer gestuurd, overigens. Met het antwoord vanuit de staatssecretaris, Judith Thiele, op de beide moties die vorige week zijn ingediend door Stoffer en Rode Kerk en Stoffer en Mohamed en Rode Kerk en in de Tweede Kamer. En die zijn aangenomen nog op de laatste dag van voor het reces. En Judith heeft, de staatssecretaris heeft haar rapport opgeschreven en daaruit blijkt dat we zeer hoopvol zijn over de continuering van de financiering van het onderwijsmuseum.
0: Ja, positief, hè? Over welke bedragen hebben we het?
1: In ieder geval geeft de staatssecretaris dat er voor 2027, dus voor volgend jaar, 595.000 euro gereserveerd wordt in de onderwijsbegroting voor een overgang naar de gesprekken die we nu voeren met de PO en de VO-raad. Om te kijken of we financiering via die weg kunnen gaan regelen voor de toekomst en structureel.

0: dat we daaraan kunnen gaan werken.
1: Ja, het is een duidelijke handeling. Laten we zeggen van, we staan niet meer negatief. Zoals altijd gezegd, van één zwaarduw in de lucht maakt nog geen zomer. Maar het ziet er toch uit dat hier wel een brug geslagen is om straks in de toekomst toch verder te kunnen gaan.
0: Ja, absoluut. En dat is natuurlijk ten eerste heel erg fijn nieuws voor medewerkers. Want dat betekent dat een half jaar voor 1 januari, waar we nu staan, we niet in het najaar over moeten gaan of over de zomer naar een ontslag van medewerkers. Hoor. Of het stopzetten van de huur van de gebouwen van de Holland. Dus dat is in ieder geval heel erg positief nieuws. Dat we ook meer tijd krijgen. En niet de medewerkers die zo loyaal zijn geweest. Ontslag moeten gaan aanzeggen. Dat hoeft nu niet.
1: Ja, de december, of rond die tijd september, geplaatste dummy schoorsteen op het gebouw van de Holland kan straks weer gaan roken.
0: Als het ziet er goed uit, ja.
1: Ja.
0: Ja. En we zijn natuurlijk nog steeds open en we hebben een mooie tentoonstelling van Marit Turnquist tekeningen op dit moment.
1: Ja, want wij hebben nog afspraak staan dat ik nog samen met jou daar even een rondleiding zal krijgen. Ja. Dat we even nog verder met elkaar in gesprek gaan voor een interview. Hans, mooi nieuws. Ik zit hier met een aantal raadsleden aan tafel die allemaal instemmend knikken. Men is wel blij en verheugd dat de inzet.
0: Dat is fijn om te horen. Ja, ik maak ook graag met de raadsleden.
1: Ja,
0: Leo's meenemen in de ontwikkelingen.
1: Ja, Leo Stolk, die ook toen de tijd ook zeg maar, met namens de VSB ook heeft ingezet. Ook zelfs de trouw heeft gehaald hè, met een foto.
2: Leo Stolk,
1: ja.
2: Dus wat dat er gaat, ben ik heel blij met deze reactie. En ik hoop dat het tot een goed einde komt. De gemeente Dordrecht ook de subsidie die er gereserveerd is, dat die ook gestand wordt.
1: Ja, nou goed.
0: Ja, nee, dat is goed om te horen. En ik ben ook natuurlijk contact met de nieuwe wethouder cultuur, die nu opwening. En dat ziet er inderdaad ook positief uit. Dus ik denk dat het toch nog allemaal op zijn komt.
1: Goh, mooi nieuws om zo het reces in te gaan in ieder geval. Dankjewel Hans en wij spreken nog een keer af.
0: Dankjewel, we zien elkaar.

0: vanuit deze muziek en de regio gaan we naar het volgende onderwerp. En dan hebben we het over de situatie in Papendrecht. Politiek gezien is daar ruw. We hebben vorige week ook al een korte analyse aandacht aan besteed. Interviews die er gedaan zijn. We zijn nu een week verder, een ruime week verder, een aantal met zich afspeelden. Waar de coalitie, de boze coalitie, niet geïnstalleerd kon worden. Omdat een fractielid van de coalitiepartij OP, onafhankelijk Papendrecht, uiteindelijk heeft gezegd van ik kan me niet meer vinden in de lijn die ingezet is door mijn partijleider. Splits me af, waardoor de meerderheid verloren raakte. Reden om nu toch even de stand van zaken toch weer even met elkaar door te nemen. In de studio heb ik hier de heer Grimmies.
1: Dankjewel.
0: En de heer Van Heteren.
2: Goedendag.
0: En aan de telefoon heb ik vooraf een interview gehad met Dirk Stoutart van de VVD. We gaan eerst even naar de vergadering geweest. De uitkomst, twee nieuwe verkenners. Wat gaat het tekenen? En hoe gaat het bestuur van de komende periode eruit zien? Daar gaan we op in. Nou, dan gaan we nu beginnen.
3: Helemaal goed.
0: Goedemorgen, Dirk. De fractievoorzitter van de VVD Papendrecht. Er is nogal wat aan de hand in Papendrecht. De beoogde coalitie die voordat ze kon beginnen en geïnstalleerd was. En er ontstond veel rumoer in Papendrecht. Wethouders vertrokken al of waren al vertrokken. En de volgende laatste wethouder vertrekt op 10. En dan blijft er over een burgemeester en een gemeentesecretaris. Ja, en een gemeenteraad die eigenlijk zoekende is van het probleem oplossen. Want de beoogde coalitie VVD, PVV en onafhankelijk Papendrecht, die heeft het niet gered. Hoe gaan we...
3: Afgelopen maandag is er natuurlijk een extra raadsvergadering geweest, Ben. En daarin is besloten dat er twee formateurs aangesteld... Informateurs moet ik zeggen, sorry.
0: Ja.
3: Eentje van VVD-huizen en eentje vanuit CDA, SGP en ChristenUnie. En die zullen alle partijen langs gaan om de input op te halen van hoe verder.
0: Ja, want de OP die is eigenlijk denk ik buitenspel gezet en de PVV ook. Lijkt dat maar zo?
3: Sorry?
0: Is het nu zo dat de nieuwe situatie, de beoogde coalitie die er was, PVV, OP, onafhankelijk Papendrecht, dat helemaal uit zicht is geraakt?
3: Ja, dat is uit zicht. Daar is gewoon geen meerderheid. Maar dat betekent voor mij niet dat die partijen uit zicht zijn. Dat absoluut niet. Kijk, die combinatie, dat is nu 11 zetels. Dat is gewoon een minderheid. Daar redden we het niet mee.
0: Nee.
3: Maar dat betekent niet dat je die partijen niet serieus mee moet nemen.
0: Nee. Zou het ook zo kunnen zijn dat er een combinatie ontstaat van die partijen plus een extra partij? Of is dat voor de oppositie zoals die nu is, de overige partijen, niet bespreekbaar?
3: Nou, ik geloof niet dat... Kijk, de afgelopen periode is er niemand opgestaan om die handschoen op te pakken.
0: Nee.
3: Echt specifieke combinatie, dat wordt best lastig, denk ik.
0: Ja, dat wordt lastig. Maar hoe gaat het nu in Papendrecht eruit zien? Want op 10 juli vertrekt de laatste wethouder.
3: Klopt. Ja, gisteren was het afscheid van de wethouders hier in Papendrecht.
0: Ja.
3: En nu is het zo dat eerdags als fractievoorzitters bij elkaar komen om te kijken van hoe verder. Want je wilt dat niet alleen overlaten natuurlijk aan de burgemeester en de gemeentesecretaris. Ook gewoon qua werkdruk, et cetera, niet. En er is een motie aangenomen, ook afgelopen maandag, waarin gesteld wordt dat er interim... Ook al bestaan interim wethouders niet, maar dat is gewoon even net wat makkelijker om het uit te leggen.
0: Ja.
3: Wethouders aangesteld worden voor de komende periode tot er een nieuw college aantreedt.
0: Ja. Ja, en komen die van buiten of komt die uit de huidige gemeenteraad?
3: Daar moeten we over spreken. Dat zal begin volgen. Zal erover gesproken worden. Ja.
0: Hoeveel tijd wordt ervoor genomen? Want we gaan wel later de reces in. Wordt het heel gebruikt om tot een oplossing te komen? Of wordt het op korte termijn verwacht?
3: Nou, wij hopen op korte termijn wel met name te komen van informatie. We vinden het ook belangrijk dat het proces in kaart gebracht wordt.
0: Ja.
3: Aan de andere kant is natuurlijk ook gewoon, moet je realistisch zijn, er gaan ook mensen op vakantie, ook mensen zijn er ook om even die break te hebben. Dus die gaan we gewoon daarvoor gebruiken om een beetje bij te komen. Dan inhoudelijk zal het na het reces opgestart worden, vermoed ik.
0: Goed. In ieder geval, de komende tijd is nog veel onduidelijkheid. Straks ga ik hier in gesprek met de fractievoorzitters van PRO en van D66. Hoe zij er tegenaan kijken. Dank dat je even in de uitzending kon komen. Wellicht spreken we op korte termijn elkaar nog.
3: Helemaal goed, Ben.
0: Oké.
3: Okay. Goed weekend.
0: Dag, goed. Ja, dit was Dirk Stout uit de fractievoorzitter van de VVD. En Chris Grimnis van PRO zit hier voor me. En van D66 Nieuws van Heteren. Ja, worden gehoord van Dirk Stouthart. Er is deze week een extra vergadering geweest. Waar de koppen bij elkaar gestoken werden van ja, hoe nu verder. Zoals het er nu uitziet, is de coalitiecombinatie is gewoon helemaal nu van tafel. Ondanks het aanbod van een Koen Bekking om verder te gaan, wordt niet elkaar getrokken, zeg maar, vanuit de christelijke hoek en de VVD. Ja, jullie zitten hier.
1: Ja, dat is een keuze die gemaakt is. Er was inderdaad vanuit het informatieproces wat Koen Bekking heeft doorlopen, was er nog een tweede variant beschikbaar. Waar wij ook eigenlijk altijd voor gepleit hebben. Een brede coalitie met van links tot rechts, progressief tot conservatief. Maar daar is nu van gemeend die niet door te moeten zetten, niet verder te onderzoeken. Daar moet wel bij gezegd worden, OP zat ook in die variant en die zou dan vervangen worden. Want ja, die heeft nog maar één zetel over, dus ook in zoverre was dat geen meerderheid meer. Maar die was nog wel te vervangen door bijvoorbeeld de SGP, die er nu in de huidige keuze die ze hebben gemaakt alsnog ook is. Dus wat ons betreft had die brede variant eigenlijk meteen onderzocht kunnen gaan worden. Maar daar is op dit moment niet voor gekozen. En precies wat je zegt, de VVD en de drie christelijke hebben elkaar vastgepakt. En vormen in alle opzichten denk ik nu het motorblok van wat er ook aan coalitie gaat komen.
0: Ja, 66. Er werd nog op een gegeven moment met je vrouw spel gespeeld. Er werd op de persoon gespeeld. En dat het treintje van SNE is het leidend voorwerp, want die zou de veroorzaker zijn van alle ellende die speelt voor de deur van de OP van de lijsttrekker. Dat wordt ontkend. Waar komt dat verhaal helemaal vandaan?
2: Nou, wat mij betreft kan ik wel duidelijk zeggen dat er wel grenzen zijn overschreden door bepaalde partijen, zeker op social media.
0: Zullen we gewoon de naam noemen? Dan weet de luisteraar het over hebben, want anders blijft het gisteren.
2: Het zijn meerdere, zowel de fractievoorzitter van de PVV, Nikita de Ruiter, natuurlijk met haar beschuldiging, maar ook raadsleden van de PVV, hoe ze zich gedragen hebben en ook met richting vooral ons inderdaad, maar ook een ex-pro raadslid, eigenlijk meer van de PvdA. En waar gewoon naam en toekom en herhaling gebaseerd op, naar mijn idee, leugens. Vind ik dat wel echt karaktermoord. En dan ga je gewoon grenzen over. En dat laten wij ook niet zomaar gaan, zeg maar.
0: Nee. Nou, in ieder geval, jullie hebben er duidelijk in de verklaring afstand van genomen. Ja. Maar tekent dit op de sfeer binnen de gemeenteraad?
2: Nee, ja, het is lastig. Ik denk dat er echt wel de verhoudingen, in ieder geval tussen de PVV-fractie, maar ook denk de OP-fractie en de D66-fractie, kan alleen maar voor mijn eigen fractie praten, verstoord zijn. Er moet echt wel dingen gebeuren om dat weer te herstellen. Ik heb ook wel echt het gevoel gehad dat de cultuur en de sfeer gewoon, ja, de laatste week waren, zeg maar, tot aan eigenlijk toe dat je ook een beetje jezelf een beetje onveilig voelt, in de zin van, hè, kan ik hier wel praten met mensen, kan ik wel vrijheid praten. Daar moeten we echt aan gaan werken. En dat, hè, daar heeft de rol is de voorzitter van de raad, de burgemeester, maar ook de partij onderling, dat we daar wel aandacht aan gaan besteden.
0: Ja, goed. Ja. Een slechte start kun je bijna niet denken, hè, die als gemeenteraad maakt. Daags voordat er actie plaats gaat vinden, wordt alles afgeplaatst. Wat dachten jullie toen dit gebeurde? Want jullie wisten het al.
1: Ja, daar moet ik toch wel een klein beetje nuance aan plaatsen. Want ik heb dat inderdaad een paar keer gelezen. Kijk, we hebben fractievoorzitters op maandag, en de vergadering was donderdag, op maandag hebben wij een mail gekregen van mevrouw Hoekstra van Onafhankelijk Papendrecht. Eigenlijk met min of meer de Hoe zit het bij jullie in de fractie als het gaat om fractiediscipline? Want dat is binnen de fractie van OP niet. Die kunnen in zoverre altijd stemmen zoals ze willen. En dat is voor hun ook een belangrijk punt. En vanuit die mail hadden wij nog niet concreet, het in ieder geval voor mezelf had ik nog niet concreet de aanleiding, oh, er gaat nu meteen iets gebeuren. Dat had ik helemaal niet die mail las. In de loop van dinsdag werd duidelijk voor mij, oh, die mail is naar eigenlijk alle fractievoorzitters van de andere oppositie.
0: Eerst was de oppositie, dat je het exclusief voor jou bedoelt.
1: Ja, in principe wel, want het was gewoon geen cc'tjes, zeg maar. Dus ik dacht dat die alleen naar mij gericht was. En in de loop van dinsdag werd duidelijk dat zeg maar, de andere beoogde oppositiepartijen dat ook ontvangen hadden. Ja, toen werd duidelijk van de serieusheid die daarachter school. En toen hebben we ook meteen gezegd, dan moeten we even met elkaar komen, want hoe gaan we hiermee om? Natuurlijk hebben we verschillende mensen gezocht met mevrouw Hoekstra, ik zelf ook. En eigenlijk, zonder dat we dat al met elkaar hadden afgestemd als verschillende partijen, met het advies van ja, maar hiermee moet je naar de burgemeester. Die kan jou van advies ga naar de G4, die kan je daarmee helpen. Daar zijn wij niet de aangewezen partij voor. Wij zijn daar niet onafhankelijk in. Ja. Ga alsjeblieft naar de burgemeester en de G4. En toen is in de loop van woensdag de brief gekomen dat ze zich daadwerkelijk afsplitsten van OP. Ja, dat hebben wij in zoverre aan kunnen zien komen, tussen aanhalingstekens. Maar niet in de letterlijke zin, omdat dat was het niet. En had ik in eerste instantie ook niet verwacht, eerlijk gezegd.
2: Nee, ik moet ook eerlijk zeggen dat tot woensdagmiddag tot bericht van de burgemeester ik eigenlijk nog een soort van het idee had van nou, volgens mij gaat die wethuis en de coalitie gewoon door. Ik had toevallig die ochtend nog telefonisch contact met degene die dan fractievoorzitter van OP zou worden, ja. Elias. Ook over de raad. En ook echt een raadsstuk besproken. Alsof ja, ik ook echt in mijn beleving had van joh, jij wordt gewoon fractievoorzitter. En ja, we wisten zo weinig ook weer. Want uiteindelijk een soort van, ja, er is iets gaande, maar we weten niet wat. Het zal wel vast goed komen. Omdat we, niemand had echt soort van gedacht van dit gaat echt gebeuren. Tot eigenlijk echt de officiële bericht, mevrouw Hoekstra splitst zich af. En toen was het wel klaar. Ja. Maar toen wisten de coalitiepartijen het ook gelijk.
0: Ja. We weten nu, de bom is gevallen. De scherven zijn erom gegaan. PVV dacht voor het eerst in een college te komen. Wethouder met Nikita de Ruiter, gaat allemaal niet door. Ja, hoe gaan die partijen straks met elkaar samenwerken? Ja, er zijn nog wel dingen gebeurd.
1: Dat is een goede vraag. Ik denk dat de verhoudingen inderdaad, en zeker ook wat Niels net vertelt met de dagen wat daarna is gebeurd, dat die aardig verstoord zijn tussen. Dus inderdaad, zelf is zeker even tijd, rust en aandacht nodig om verhoudingen weer te herstellen. Maar ik denk dat het terecht is om te zeggen dat er een aantal verhoudingen misschien wel beschadigd zijn. Dat je natuurlijk, je kan de komende 4 jaar echt nog wel samenwerken waar het moet. Maar ik weet vrij zeker te zeggen dat er op persoonlijk vlak een aantal relaties kapot zijn die niet meer in 4 jaar hersteld zullen gaan worden. Daar ben ik bang voor. Wat je nu wel ziet, moet ik wel zeggen, ik weet niet of dat Niels dat met me eens is, dat met name PVV en OP wel heel erg zijn met elkaar. Dus dat is de andere kant van het verhaal. Die hebben elkaar juist alleen maar meer gevonden. Dus die verhouding lijkt heel goed te zijn. Maar ja, je ziet dat de andere partijen echt zoekende zijn van ja, hoe moeten we nu verder? En tegelijkertijd, hoe gaan we verhoudingen herstellen? Want allebei is nodig. Maar ja, je moet verhoudingen herstellen. Maar er is ook gewoon een bestuur nodig tenslotte.
0: Ja, en die zal de rol van de burgemeester als voorzitter van de raad een belangrijke rol in kunnen spelen.
2: Ja, ik wil ook nog wat toevoegen in reactie op de interview van Dirk Stuitaert van de VVD. Ja. Want wat Chris inderdaad zegt, het is, ik vind ook dat de pers dat een beetje gemist heeft. Je weet gewoon nu wat de kerngroep van de nieuwe coalitie gaat worden. Ja. Dat zijn de Christelijke Partij en de VVD. Hè. 2 informateurs en 9 zetels. En die moeten daar partijen bij gaan zoeken. Je weet ook dat ChristenUnie en CDA, die gaan never nooit met de PV. Die hebben ze al 3 keer volledig uitgesloten.
0: Ja, maar dat heeft de SGP ook ooit gezegd.
2: Ja,
1: ja, dat is waar.
2: En dat is waar. Moet ik eerlijk zeggen dat de heer Lammers een wat discutabeler verleden heeft dan de christelijke partijen. Maar en wat ik ook uit zijn woorden, dat hij weer de PV, of in ieder geval Dirk Stoutaert de PV niet wil uitsluiten. Niet zelf, maar gewoon van nou, hè, we zien nog kansen. Dan denk ik wel, je hebt wel boter op je hoofd. Maar dat is ook omdat de VVD gewoon niet de partij wil zijn die zeg maar, hè, die wil gewoon zeggen in de beeldvorming, wij hebben er alles aan gedaan om de PV erbij te betrekken. Maar de andere partijen wilden niet. Dus ik vind dat ook altijd wel, dat mis ik dan ook wel weer, duidelijkheid richting de inwoners, dat het gewoon niet even gewoon kunnen zeggen van, dat is gewoon verleden tijd. Dit zijn nog de mogelijke partijen die met elkaar een meerderheid kunnen vormen. Iedereen weet, kan aan zijn water volgens mij voelen welke partijen dat gaan zijn. Ja, spreek dat dan ook uit. En dat vind ik dan wel weer jammer.
0: Nou goed, ja. Maar daar hebben we dit programma natuurlijk ook voor. Want binnen zo'n paar dagen kunnen jullie nou ook beluisteren.
1: Gelukkig.
0: Ja? Ja. Goed. Dank dat jullie toelichting hebben gegeven over de situatie, hoe jullie erin staan. Want uiteindelijk iedereen heeft zijn eigen perceptie van wat zich heeft afgespeeld. De tijd zal denk ik leren waar we uiteindelijk op uit gaan komen. Wat de coalitieblok gaat worden. Het lijkt erop inderdaad dat wat nu met elkaar gaat verkennen, dat mogelijk een aanstaande blok gaat worden, wat de coalitie gaat vormen. Misschien ook wel prettig voor sommige mensen die in hun aandelen al hadden overgedaan en of hun banen hadden opgezegd. Hè. Dat is allemaal gebeurd. Dat zijn allemaal toch wel kleine persoonlijke drama's. Ja, politiek is hard, dat weten we. Maar goed, het lijkt misschien toch wel de goede kant op te gaan.
2: Zeker, en ik wil ook zeggen dat Paan echt in 2014, 2018 hebben we ook gewoon met 7 partijen een stabiele coalitie kunnen vormen. En ook als je nu kijkt, niet elke partij hoeft per se een wethouder. Dus ook met meerdere partijen kan je gewoon prima 4 wethouders aanstellen. Dus wat dat er gaat, is die beeldvorming ook niet.
0: Maak je dan een raadsakkoord van?
2: Ik denk dat we daar dan weer niet. We hadden oprecht daaraan gedacht. Maar op sommige punten kom je gewoon niet uit met elkaar. Ja. Hè? De PVV gaat nooit aansluiten op met een raadsakkoord waar iets over asiel staat, waar wij dan een stelling in nemen. Ja. Dus ja, dat moet je ook.
0: Het blijft op scherp staan bij jullie.
1: Ja. En wat nog wel even belangrijk is, Ben, ik hoor dat heel vaak, ik zie dat ook op sociale media voorbij komen, dat het ondemocratisch zou zijn als de PVV niet in de coalitie zit. Nou goed, we hebben het hier in Dordrecht ook gezien. De grootste partij, 6 zetels, zit ook niet in de coalitie. Ik vind het heel belangrijk om wel te benadrukken dat elke meerderheid in de Raad een democratisch gelegitimeerde meerderheid is. En dat het soms gewoon zo loopt.
0: Ja, maar daar weet meneer De Uyl in het verleden alles van. Hè? Dus de grootste partij in Nederland. Ja. En uiteindelijk een bizar momentje, dat zette hem buiten spel. Ja. Goed, dat is het verleden en het archief in mijn hoofd. Dank jullie wel. En we gaan nu verder met het volgende onderwerp. De middenzone in Dordrecht. En dan gaan we even een chansé hier aan tafel doen. De muziek speelt, dus de stoelendans kan beginnen.

0: Ja, dan zijn we nu weer begonnen. Het volgende onderwerp aan de politieke stamtafel. En hier in de studio heb ik een vijftal raadsleden. En waar gaan we het over hebben? We gaan het over de nieuwbouwplannen van het Albert Schweitzer ziekenhuis op de Middenzone. En dat is precies daar op de plek. En dan heb je het over de parkeerplaats aan de overkant van het ziekenhuis, waar 720 woningen gepland zijn. Ja, dan is het kiezen of delen. Dus eerst reden om met Maarten Burggraaf gisteren even in gesprek te gaan. En daarna gaan we met deze raadsleden hier aan tafel. Dat is Alexander Koelman, Sam Pauwels, Aydin en Leo Stolk. Dan hebben we Irma van de Partij voor de Dieren. En nu eerst het interview met Maarten Burggraaf.
1: Maarten Burggraaf, wethouder, die zich ook... Ze mogen wel op de achtergrond staan, maar ja. Maarten Burggraaf, wethouder, woningen. Je bent ook betrokken, zeg maar, in de portefeuille met het verhaal van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Dat nieuwbouw wil plegen. En precies tegenover, dan heb je het over het middengebied, waar 720 woningen gepland zijn. Dat is wel een ingreep, want ja, of een ziekenhuis nu wel of niet verplaatst moet worden, dat is een ander verhaal, maar daar gaat het eigenlijk niet over. Het gaat erover het feit dat er gewoon 720 woningen eigenlijk daardoor verdwijnen.
2: Ja, dat was natuurlijk een enorm groot dilemma, want we waren erg goed op dreef om 27 woningen te gaan realiseren op de middenzone. Bestemmingsplan al helemaal gereed en toen kwam het ziekenhuis begin 2025 en die zei ja, we kunnen niet renoveren op de huidige plek, maar we moeten nieuwbouw. En we hebben eigenlijk maar één plek waar het kan en dat is de middenzone. Toen zeiden we nou, dat willen we nog wel even zien, want daar hebben wij toch echt andere plannen op. En toen zijn we samen met het ziekenhuis 17 locaties gaan verkennen in de stad. Een heel proces gehad en uiteindelijk... Met alles wikken en wegen bleek er toch inderdaad maar één locatie te kunnen. En dat is de middenzone van het ziekenhuis.
1: Ja,
2: ja en we hebben een discussie met de raad natuurlijk ook gehad. Ziekenhuis is ook een hele belangrijke voorziening qua werkgelegenheid, qua zorg voor je inwoners. Iets wat je ook niet kwijt wil. Dus ja, toen moesten we toch, hebben wij in ieder geval besloten dat we toch maar aan mee gaan werken op die plek. En dat we gewoon heel veel tijd en energie gaan steken om te zorgen dat we die 27 woningen in hetzelfde tempo als we gepland hadden op de middenzone op een andere plek in de stad gerealiseerd worden.
1: Nou, het lijkt me lastig om een andere plek. Want uiteindelijk, de target is 3000 woningen te bouwen. Daar zitten die 720 woningen ook in, denk ik.
2: Nee, want we hebben gezegd, we willen wel echt de woningen bouwen die dan nog niet al in planvoorraad zat. Dus je hebt harde planvoorraad, plekken waar je gewoon kan bouwen. En we hebben gezegd, het moet niet zo zijn dat het alternatief wat je hebt dan alweer inteert op de plannen die je eigenlijk al had. Ja. Dus we moeten echt gewoon nieuwe harde plannen gaan maken om die 27 woningen te regelen.
1: Ja, maar waar ga je die dan vinden? Want het buitengebied is eigenlijk niet bespreekbaar.
2: Nou, we hebben een aantal locaties op het oog daarvoor. Dat willen we gewoon in zorgvuldige stappen doen. Dus we zijn nu heel hard bezig om die verder uit te werken. En verwachten na de zomer daarover naar buiten te kunnen treden. Want we willen natuurlijk ook dat de omgeving gewoon goed meegenomen moet worden. Maar één locatie is al bekend. Die heeft al in de krant gestaan deze week. Dat is de Blois van Treslongstraat. Waar Woonbron een aantal woningen gaat realiseren.
1: Goed. Kunnen we de Dordtse bevolking geruststellen?
2: We hebben dinsdag natuurlijk nog de wens en bedenking van de raad. Maar als de raad dan inderdaad ook besluit hier mee te gaan, dan hebben de bewoners ook naar de toekomst toe een hele mooie ziekenhuisvoorziening in hun stad. Is daar werkgelegenheid voor onze stad. En gaan we daarnaast op een andere locatie die 27 woningen, waarvan 30% sociaal, realiseren. In zoveel mogelijk hetzelfde tempo als dat we beoogd hadden.
1: Het laatste woord is aan de raad.
2: Dinsdag bepaalt de raad of ze het hiermee eens zijn met deze koers of dat ze er nog andere wensen bij hebben.
1: Goed, aan dinsdag hoor, dankjewel.
0: Mag ik jullie reacties? Aydin Groenendoek van op ons eiland had al wat opmerkingen gemaakt laatst in de commissievergadering.
3: Ja, ik ben in ieder geval vanuit op ons eiland. Ik wil toch hierbij mijn enorme teleurstelling uitspreken. Wederom, heb ik al diverse keren gedaan in de commissie. Eenvoudigweg omdat wederom de wethouder met een aantal argumenten naar voren komt om het ziekenhuis te verplaatsen naar het gezondheidscentrum of de huidige parkeerplaats van het ziekenhuis. Eenvoudigweg omdat een aantal argumenten vanuit ons oogpunt gewoon niet kloppen of niet goed zijn onderbouwd. Kijk, wij hebben zo ongeveer 10 jaar werk besteed om dit gebied voor woningen beschikbaar te maken. Alle procedures doorlopen. Mm-hmm. Grootste uitdaging van deze raad en de raden ook hiervoor overigens is woningbouw. En dat blijft een ding. En met het opeens schrappen van dit aantal woningen, dat betekent dat je eigenlijk in tijd, maar ook in al het energie wat je in woningbouwopgave hebt gestoken, eigenlijk teniet doet. Terwijl, naar ons idee, naar ons inzicht, wel degelijk mogelijkheden zijn om het huidige ziekenhuis gedeeltelijk te behouden. Het voorste deel is relatief nieuw. Gedeeltelijk te renoveren en ook gedeeltelijk nieuwbouw op de huidige locatie voor elkaar te krijgen. Alleen dan heb je een stadsbestuur nodig, die richtingen. Het ziekenhuis durft aan te geven van beste ziekenhuis, u heeft een opgave, vinden wij ook belangrijk, een goede ziekenhuis, maar we hebben ook een maatschappelijke opgave. Maar, die 720 woningen, die moeten er komen.
0: Ja, maar het ziekenhuis geeft aan van, hoor eens, wij zijn toe aan een nieuw ziekenhuis, nieuw gebouw. De enige locatie daarvoor kunnen vinden is daar in Dordrecht en elders niet. En daar zit denk ik op dit moment de pijn van, wat is de druk van het ziekenhuis? En dan krijgen we het verhaal, wat is de afweging die een gemeentebestuur kan maken? Maar goed, jij bent er duidelijk in van, hoor eens, een gedeelte van het ziekenhuis zou best kunnen blijven staan. Of dat wenselijk is voor het ziekenhuis, daar kan ik niet over oordelen. Want dat is een afweging waar we niet. Daar weet ik in ieder geval niet wat de afwegingen zijn. Wat vinden de anderen? Alexander Koelman, VVD.
4: Ja. Ik wil er twee dingen even over zeggen. In de eerste plaats, als er gezegd wordt van ja, die huizen, dat is een maatschappelijke functie, moet je in de ogen houden. Natuurlijk mee eens zijn. Het is heel belangrijk dat die ook op een andere plek goed daar een alternatief voor komt. Daar wordt heel hard aan gewerkt. Tegelijkertijd heeft het ziekenhuis natuurlijk ook een heel duidelijke maatschappelijke functie. Het is niet alsof alleen het belang van woningen is. We hebben ook in onze stad belang bij een goed ziekenhuis. En dat betekent ook dat je een ziekenhuis moet hebben dat bij de tijd is. Als je kijkt naar een ziekenhuis van 50 of zelfs nog maar 30 jaar geleden, daar waren andere behandelingen. Dat ging op een andere manier eraan toe dan vandaag de dag. En dat is, die ontwikkelingen staan niet stil. Die gaan ook door naar de toekomst toe. En het ziekenhuis heeft bij ons, we hebben daar natuurlijk allemaal kritische vragen over gesteld. Ja, waarom is nieuwbouw eigenlijk nodig? Kun je niet gewoon verbouwen op dezelfde plek? En daar kwam wel een duidelijk antwoord op. Namelijk dat als je gaat verbouwen, dan moet je dat afdeling voor afdeling doen. En dat kost veel meer tijd. Dan ben je niet op tijd klaar om, nou ja, op het juiste moment waar wij voor de nieuwe ontwikkelingen aan te sluiten. En dat is de reden waarom het ziekenhuis zegt van ja, voor ons is het heel belangrijk om die nieuwbouw te doen. Dat is een redenatie die we als Dordtse VVD kunnen volgen. En vervolgens is natuurlijk de vraag van ja, waar komt die nieuwbouw dan? En in theorie zijn er heel veel verschillende locaties in onze gemeente en ook daarbuiten. Het ziekenhuis heeft natuurlijk een regionale een functie. Alleen ja, midden in de Biesbos, dat is niet fijn voor de cultuur, voor de natuur. En is ook niet zo handig voor de bereikbaarheid.
0: Dat is een nationaal park, dus dat is toch van die
4: exact. Nee. En op dezelfde manier als je zegt van nou ja, kijk dan ergens naar een van de weilanden in de omgeving van Dordrecht. En zo kun je een hele lijst aflopen. Wat voor ons erg belangrijk is, is dat een ziekenhuis heel goed bereikbaar is op een centrale plek in de stad. Waarom? Op het moment dat, stel dat jij hier nu ter plekke neervalt met een ernstige aandoening, dan wil je, of als het gaat om iemand anders, dan wil je zo snel mogelijk in het ziekenhuis zijn.
0: Ja.
4: Elke minuut, elke seconde telt. En de locatie die het ziekenhuis nu ook min of meer hebt, namelijk tussen elke, van elke wel, vanuit elke wijk goed bereikbaar.
0: Het belang van het ziekenhuis wordt denk ik niet ontkend.
3: Nee.
0: Maar er zijn ook voorbeelden van bouwen en verbouwen. En dan kijk ik naar Rotterdam, naar het Erasmus ziekenhuis, wat het oude Dijkstra ziekenhuis was, is op dezelfde plek gebleven. Juist. En het is wel verbouwd.
4: Ja, en dat is een, wanneer je dat afdeling per afdeling doet, want je kunt nu niet, zeg maar, het hele ziekenhuis sluiten en zeggen, jongens, we zijn even een paar jaar dicht, want we zijn aan het verbouwen. Dan moet je dat doen als je dat aan het verbouwen bent, afdeling voor afdeling. En dan lukt het niet om in een tijdspad tussen nu en 10 jaar gewoon alle afdelingen vernieuwd te hebben.
0: Nee, maar goed, ik begrijp het. Het belang van het ziekenhuis, ik denk dat dat niet op zich hier ter discussie staat. Maar het feit van dat er een keuze gemaakt wordt en die keuze gewoon op dit moment op de overkant valt, waar de parkeerplaats is, waar 720 woningen zijn. En het is nog niet duidelijk waar die 720 woningen dan gerealiseerd. Dat begrijp ik ook uit het verhaal van Maarten Burggraaf. Die geeft aan van, ja, we hebben al enige plekken, maar er is nog geen uitgekristalliseerd beeld. En het ziekenhuis dwingt eigenlijk, althans in mijn beleven, dat kan ik mis hebben, maar de gemeente nu al een keuze te maken. En dat is aan de gemeenteraad. Dat is natuurlijk heel interessant hoe dat aanstaande dinsdag zal gaan, afweging. Hoe zit het voor de Partij voor de Dieren?
5: Ja, ook voor ons is dit natuurlijk een enorm lastig dossier. Maar we beseffen wel dat dit dat er geen perfecte of ideale keuze is in dit dossier. Dus woningbouw is belangrijk, want we zitten natuurlijk met woningnood. En 720 woningen is ook voor Dordtse begrippen best een grote woningbouwlocatie. Mm-hmm. Daarnaast is ziekenhuis natuurlijk een enorm belangrijke zorgfunctie in Dordrecht. Dus die wil je niet alleen voor die zorgbehoeften behouden, maar hij is ook een van onze grootste werkgevers.
0: De grootste.
5: Dus ook om die reden is het ook belangrijk dat het ziekenhuis in Dordrecht blijft. Dus ja, het is een keuze die je moet maken. En daarom vind ik het ook wel heel goed dat het college op zoek gaat nu naar woningbouwlocaties elders in de stad te gaan realiseren. Want ja, die woningbouwopgave kan niet wachten. Maar een ziekenhuis behouden voor Dordrecht vinden we ook een hele belangrijke. Dus je hebt geen perfecte keuze hier en je hebt geen ideale keuze.
0: Heb je wel een keuze?
5: Ja, uiteindelijk is dat dus de vraag. Is de keuze nu voor je gemaakt? En dat heb ik natuurlijk ook al in de laatste vergadering ook al aangegeven. Dat er een heleboel locaties afvallen, dat beseffen wij.
0: Ja.
5: Maar er blijven natuurlijk ook een aantal locaties misschien over die niet het meest ideale situatie zijn, maar die eventueel nog wel kunnen als je kijkt naar de programma van eisen vanuit ons, maar misschien ook het programma van eisen vanuit het ziekenhuis. En nee, die keuze is niet bij ons als raad neergelegd. Dus ook wij hebben niet kunnen kiezen uit een aantal misschien wat minder optimale locaties. En daarnaast moet je natuurlijk ook uitgaan van de informatie die het ziekenhuis ons heeft voorgelegd. Dus dat verbouw voor hun geen optie is. Ja, dan ga ik maar inderdaad uit van die informatie. Want andere informatie heb ik natuurlijk niet. Er zijn natuurlijk voorbeelden uit een landen waar ziekenhuizen wel hebben gerenoveerd. Maar ja, de vraag is, is dat vergelijkbaar met elkaar? Je weet natuurlijk niet waar precies die renovatie zich op richt.
0: Nee.
5: Vanuit deze situatie en vanuit de situatie die natuurlijk in de landen al zijn geweest. En is dat ook een ideale situatie voor de patiënten die daar dan liggen? Want je wil natuurlijk ook niet daar patiënt zijn en met allemaal verbouw overlast te maken hebben. En ook voor het personeel natuurlijk wil je daar zoveel mogelijk rekening mee houden.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar tegelijkertijd denk ik ook van, je geeft jezelf eigenlijk ook al aan. En ik beproef hier ook. En ik begrijp de redenatie van Koelman ook. Van Horst en ziekenhuis is gewoon erg belangrijk. Alleen denk ik, het beeld wat bij mij komt, het is een soort teken tot liefde verhaal waar hier over gesproken wordt. Hoe zit het voor de VSP Dordrecht?
6: Nou ja, wij als VSP hebben gekozen eigenlijk voor het behoud van de werkgelegenheid.
0: Maar de VSP van wonen toch altijd heel belangrijk?
6: Wonen is net zo belangrijk als het behoud van werkgelegenheid en een ziekenhuis in de stad Dordrecht. En zeker voor de regio. En als wij gehoord hebben, dan zou het zomaar, als dat niet is, zou het zomaar de stad uit kunnen. En dan denk ik,
0: en waar moeten ze naartoe?
6: Ja, dat is de vraag. En dat is niet aan ons. En dat is dan natuurlijk aan het ziekenhuis.
0: Het is
6: maar nogmaals, we zijn met die 750 woningen die nu niet gebouwd worden, of althans op een andere plaats, natuurlijk op zich niet gelukkig. Maar als je hoort dat er dus op alternatieve plaatsen toch een x-aantal woningen gerealiseerd kunnen gaan worden. En je moet ook denken, als nu de discussie over het wel of niet van het ziekenhuis naar de middenzone gaat, gaat dat ook tijd kosten. En misschien wel langer, want dan krijgen we nog meer discussies over wel of niet. En ik denk dat het nu zijn bij gebaat dat we zo snel mogelijk duidelijkheid hebben, dat het ziekenhuis weet waar ze aan toe zijn. Dat de woningen die dus reeds voor ons een beetje bekend zijn, dat die gerealiseerd gaan worden. En dat op de plaats waar het ziekenhuis heeft gestaan, dat daar dus nog een aanzienlijk aantal woningen...
0: Ja, maar geen 720, dat zijn ongeveer 300.
6: Dat weet ik niet, want als je het...
0: Ja, maar dat zijn de cijfers die bekend zijn, laat ik het zo
6: maar
0: zeggen.
6: Het is pas over 4 jaar dat dat aan het licht komt. Maar als je ziet dat op de Middenzone 720 woningen gepland kunnen zijn, dan kan dat natuurlijk op diezelfde grondhoeveelheid aan de andere kant ook. Dus wat dat er gaat, heb ik toch wel...
0: Maar goed, dat is de vraag en die is nog niet beantwoord. Laat het zo stellen. Sam Powers van Pro. Je hebt altijd ook aan zitten horen en er zit een schut en knikken. Ik heb het allemaal waargenomen. Waar ligt de pijn voor Pro?
7: Het zijn twee dingen. Ten eerste hoe dit zo gegaan is, dus het proces. Eerst zouden hier woningen worden gebouwd. Vervolgens begint het college lekker te overleggen met het ziekenhuis over... zou het ziekenhuis niet op die plek gebouwd kunnen worden waar de woningen gebouwd moeten worden?
0: Dat was trouwens al het vorige college, hè?
7: Ja.
0: Dat was in 2025, ja. Dat zijn de gesprekken gestart.
7: Nou, die gesprekken die starten, de woningbouw zelf, die stagneert. En er wordt onderzocht van, kan het op andere plekken gebouwd worden, et cetera. En nu, voor het eerst, wordt de raad pas geraadpleegd over dit proces. Echt gevraagd van, joh, wat vinden jullie ervan? Dat wil zeggen dat die woningbouw op zich al vertraagd is. Dat wil ook zeggen dat wij nu een beetje voor een voldongen feit worden gesteld. Dus wat mijn collega van de Partij van de Dieren ook zegt. Ja, welke keuze hebben we nog? Het gaat nu heel erg over, ja, het ziekenhuis is zo belangrijk. Ja, wij vinden het ziekenhuis ook heel erg belangrijk. Alleen de politieke discussie, die moet nog gevoerd worden. En die zou moeten gaan over, wij als stad, wij leveren heel veel woningen in. Dus de Dordtenaren die nu op een zolderkamertje zitten te wachten tot ze aan hun leven kunnen beginnen omdat ze geen woning kunnen krijgen. Daar moet een verhaal voor komen. Daar moet een boodschap voor komen.
0: Maar als je hier zo hoort, dan zeg je van de mensen die thuis op een zolderkamertje wachten, die wachten zo lang genoeg dat ze straks opgenomen kunnen worden in het nieuwe ziekenhuis.
7: Nee, bijna wel. Nee. Maar het college komt nu met alternatieve plannen. Dat zijn boterzachte plannen. Dat is helemaal niet een mooi passend alternatief voor die 720 woningen die al zouden komen. Dus.
0: Maar nee. Weet je, ik proef hier de verscheidenheid aan tafel. Ik begrijp de redenatie van Koelman. Hè. Uiteindelijk is het ook zijn portefeuillehouder in zijn college. Maar het is ook college van zijn stolk. VSP Dordrecht die erin zitten. Natuurlijk heb je als bestuurders en bestuurderspartij kijk je anders naar de zaken. Maar als ik nou naar de feitenkeren kijk, dan denk ik van, we hebben een stuk grond, parkeerplaats. Daar wil men een nieuw ziekenhuis bouwen. Nou, dat op zich is niks tegen een nieuw ziekenhuis. De pijn zit in het feit, als ik zo beluister, van er kunnen geen 720 woningen aan de overkant gebouwd worden. En ook niet aan de overkamp. Is eigenlijk op dit moment nog niet voldoende zicht op van nou waar in het buitengebied gebouwd kan gaan worden. Er worden wel door Burggraaf bepaalde dingen genoemd. Dat is een deel van eigenlijk het verhaal van de hele discussie. De andere kant van de discussie is van de wijze waarop het gegaan is. Ergens in 2025 wordt er contact gezocht met het Albert Schweitzer ziekenhuis. En die zitten al veel langer in dat proces. Dus je kan niet zeggen van dat het niet doordacht is. Die hebben uiteindelijk gekozen, we willen naar een hele nieuw ziekenhuis toe. We kiezen er niet voor om de hoogte in te gaan. Want uitbreiden in de breedte kan niet, maar de hoogte kun je wel in. Maar daar kiezen we niet voor. We kiezen voor een totaal nieuw gebouw. Voor de duidelijkheid, ik heb zelf ook ooit in een ziekenhuis gewerkt in de jaren 70. Dat was in de jaren 30, eind 30 opgeleverd. En ergens rond de eeuwwisseling is dat ziekenhuis uiteindelijk het Maastad ziekenhuis geworden. De levensduur van het ziekenhuis zijn tegenwoordig blijkbaar veel korter.
7: Ik wil er wel één ding aan toevoegen. Dat een ziekenhuis opnieuw gebouwd wordt of gerenoveerd moet worden, dat weten ze al 20 jaar. En wij als raad, wij moeten nu accepteren dat er heel veel woningen niet doorgaan. En zonder dat er een alternatief is. Dus nee. Iedereen weet al tientallen jaren dat dit speelt.
0: Nu komt de discussie op.
4: Er wordt nu gedaan alsof het of-of is. En dat beeld wil ik echt bestrijden. Er wordt en een ziekenhuis gebouwd en die 730 woningen, of 720 woningen worden er gebouwd. En wanneer het punt is zeg maar de locatie. De locatie. En waar een belangrijk verschil is. Want als je moet inderdaad kiezen van op welke plek komt dat dan. En een punt is die woningen die er oorspronkelijk waren bedacht voor die middenzone, die parkeerplaats. Dat is natuurlijk leuk als die bij elkaar staan. Maar die hoeven niet alle 720 op exact dezelfde locatie te staan. Daar kun je best een alternatief voor doen. Omgekeerd kun je dat niet met een ziekenhuis doen. Je kunt niet zeggen, weet je wat, we gaan dat ziekenhuis verspreid over de stad op 4, 5 verschillende locaties doen.
3: Ben, dit bevreemdt mij van de VVD. We zijn al 10 jaar bezig naar geschikte woningbouwlocaties op dit eiland. Amstelwijk, vrij recent Maasterras en middenzone van het Gezondheidspark en Spuiboulevard zijn plekken waar je volumes kunt bouwen. En deze discussie hebben we vaak gevoerd. We willen volume gaan bouwen. Nu, als alternatief, wat Burggraaf ook aangeeft, pluk je van 25 woningen hier, pluk je van 30 woningen daar, terwijl we juist volume moeten gaan maken. En men doet alsof, en Burggraaf doet dat ook, het is alsof kiezen tussen één of het andere. Absoluut niet. Het kan samen. Op dezelfde locatie. Alleen de keuze die wat nu ons voor wordt gelegd, het is eigenlijk een beetje paniekvoetbal vanuit het college.
1: Oké, we zijn aan het einde gekomen van de uitzending. Ik kijk uit naar de raadsdebat aanstaande dinsdag, waar het zonder meer besproken gaat worden. Er liggen een aantal standpunten volledig uit elkaar. Ik denk dat de kern van het verhaal toch is inderdaad van het ziekenhuis had ook al eerder het overleg kunnen kiezen, zodat inderdaad de gemeenteraad ook daardoor eerder meegenomen is. Is niet gebeurd allemaal. Eind 2025 heeft het plaatsgevonden. Vervolgens inderdaad wordt het college eigenlijk ook voor een voldongen feit geplaatst. En komt het gebeuren dat het voor de gemeenteraad ook opgaat. De discussie dinsdag zal interessant zijn, luisteraars. De heer Koelman die heeft zijn mouwen al opgestroopt. En dat geldt ook voor de heer Uitingkondu. Die zitten er klaar voor. We gaan dinsdag het debat volgen. En tot dan.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gezocht naar een vuurwapen in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Het wapen wordt gezocht in een jarenlang oude moordzaak. De politie kreeg onlangs de tip dat het wapen mogelijk daar in het water zou liggen. Om welke zaak het gaat, kan de politie nog niet zeggen. De politie houdt er wel rekening mee dat magneetvissers het ondertussen al uit het water hebben gehaald. Nou, dan doen ze een oproep aan mensen die daar wel eens met een magneet hebben gevist of zij toevallig het vuurwapen hebben gevonden. De politie heeft dit weekend in Rotterdam-Sjaarloos een verdachte meerdere keren getaserd bij een aanhouding. Hij wilde niet meewerken. Bij de arrestatie raakte ook een agent gewond. Agenten kregen de melding dat er ruzie was ontstaan in de relationele sfeer. Toen ze arriveerden, viel de man de agenten meteen aan in een poging om bij een raam te komen om eruit te springen en te ontsnappen. Daarop werd de man meerdere keren getaserd. Nadat de man eindelijk in de boeien was geslagen, is hij ook naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Shell verkoopt alle projecten voor duurzame energie op het Europees vasteland. Het gaat om zonnestroomparken en windmolenparken op land, onder meer bij Moerdijk. Ook plekken waar energie wordt opgeslagen, doet het bedrijf van de hand. Het Franse bedrijf Total Energies neemt de activiteiten over, die samen goed zijn voor een opwekking van zo'n 0,5 gigawatt aan stroom. Dat is 12% van alle energieprojecten van Shell. Shell neemt steeds meer afstand van de ambities op het gebied van duurzame energie. Total investeert daar juist meer in. De toezichthouder moet de overname wel goedkeuren. Hoeveel geld dat Shell oplevert, is niet bekend. PostNL wil langere tijd krijgen om brieven te bezorgen. Nu moet dat binnen 2 dagen. Het bedrijf wil daar langer over kunnen doen, zegt verslaggever Roland Muller.
1: PostNL zegt, we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden. En dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden. En ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
0: De omzet van PostNL daalde het afgelopen kwartaal met 24 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. Dat kwam ook doordat het bedrijf minder pakketten van Aziatische webshops verwerkte. Het weer, veel zon, droog, tropische temperaturen tot 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen of onweersbuien. Morgen periode met zon, vrijwel droog. In de middag wordt het tot de 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. Het verkeer in het zuiden van het land loopt vertraging op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Nijmegen-Dukenburg en Kuik 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Dan nog de A58 richting Breda tussen Tilburg-Reeshof en Ulvehout doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gezocht naar een vuurwapen in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Het wapen wordt gezocht in een jarenlang oude moordzaak. De politie kreeg onlangs de tip dat het wapen mogelijk daar in het wapen zou liggen. Om welke zaak het gaat, kan de politie nog niet zeggen. De politie houdt er wel rekening mee dat magneetvissers het ondertussen al uit het water hebben gehaald. Nou, dan doen ze een oproep aan mensen die daar wel eens met een magneet hebben gevist of zij toevallig het vuurwapen hebben gevonden. De politie heeft dit weekend in Rotterdam-Charloes een verdachte meerdere keren getaserd bij een aanhouding. Hij wilde niet meewerken. Bij de arrestatie raakte ook een agent gewond. Agenten kregen de melding dat er ruzie was ontstaan in de relationele sfeer. Toen ze arriveerden, viel de man de agenten meteen aan in een poging om bij een raam te komen om eruit te springen en te ontsnappen. Daarop werd de man meerdere keren getaserd. Nadat de man eindelijk in de boeien was geslagen, is hij ook naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Shell verkoopt alle projecten voor duurzame energie op het Europees vasteland. Het gaat om zonnestroomparken en windmolenparken op land, onder meer bij Moerdijk. Ook plekken waar energie wordt opgeslagen, doet het bedrijf van de hand. Het Franse bedrijf Total Energies neemt de activiteiten over, die samen goed zijn voor de opwekking van zo'n 0,5 gigawatt aan stroom. Dat is 12% van alle energieprojecten van Shell. Shell neemt steeds meer afstand van de ambities op het gebied van duurzame energie. Total investeert daar juist meer in. De toezichthouder moet de overname wel goedkeuren. Hoeveel geld dat Shell oplevert, is niet bekend. PostNL wil langere tijd krijgen om brieven te bezorgen. Nu moet dat binnen 2 dagen. Het bedrijf wil daar langer over kunnen doen, zegt verslaggever Roland Muller.
2: PostNL zegt, we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden. En dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden. En ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
1: De omzet van PostNL daalde het afgelopen kwartaal met 24 miljoen euro... in vergelijking met een jaar eerder. Dat kwam ook doordat het bedrijf minder pakketten van Aziatische webshops verwerkte. Het weer, veel zon, droog, tropische temperaturen, tot 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen of onweersbuien. Morgen periode met zon, vrijwel droog. In de middag wordt het rond de 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Van de ANWB. Het begint drukker te worden op de wegen en dat merkt het verkeer op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kruisdonk en Elslo staat een auto in brand en daarom sta je 20 minuten in de file. Ook op de A2 richting Maastricht tussen Weert Noord en Nederweert 4 kilometer met 15 minuten oponthoud. De A16 richting Rotterdam vanuit het zuiden tussen Dordrecht en Knopend Ridderkerk 10 minuten vertraging. En tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht, want tussen Wijchen en Kuip was een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar je doet er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
5: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
6: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
4: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
7: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gezocht naar een vuurwapen in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland. Het wapen wordt gezocht in een jarenlang oude moordzaak. De politie kreeg onlangs de tip dat het wapen mogelijk daar in het wapen zou liggen. Om welke zaak het gaat, kan de politie nog niet zeggen. De politie houdt er wel rekening mee dat magneetvissers het ondertussen al uit het water hebben gehaald. Nou, dan doen ze een oproep aan mensen die daar wel eens met een magneet hebben gevist of zij toevallig het vuurwapen hebben gevonden. De politie heeft dit weekend in Rotterdam-Sjaarloos een verdachte meerdere keren getaserd bij een aanhouding. Hij wilde niet meewerken. Bij de arrestatie raakte ook een agent gewond. Agenten kregen de melding dat er ruzie was ontstaan in de relationele sfeer. Toen ze arriveerden, viel de man de agenten meteen aan in een poging om bij een raam te komen om eruit te springen en te ontsnappen. Daarop werd de man meerdere keren getaserd. Nadat de man eindelijk in de boeien was geslagen, is hij ook naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Shell verkoopt alle projecten voor duurzame energie op het Europees vasteland. Het gaat om zonnestroomparken en windmolenparken op land, onder meer bij Moerdijk. Ook plekken waar energie wordt opgeslagen, doet het bedrijf van de hand. Het Franse bedrijf Total Energies neemt de activiteiten over, die samen goed zijn voor een opwekking van zo'n 0,5 gigawatt aan stroom. Dat is 12% van alle energieprojecten van Shell. Shell neemt steeds meer afstand van de ambities op het gebied van duurzame energie. Total investeert daar juist meer in. De toezichthouder moet de overname wel goedkeuren. Hoeveel geld dat Shell oplevert, is niet bekend. PostNL wil langere tijd krijgen om brieven te bezorgen. Nu moet dat binnen 2 dagen. Het bedrijf wil daar langer over kunnen doen, zegt verslaggever Roland Muller.
1: PostNL zegt, we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden. En dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden. En ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
0: De omzet van PostNL daalde het afgelopen kwartaal met 24 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. Dat kwam ook doordat het bedrijf minder pakketten van Aziatische webshops verwerkte. Het weer, veel zon, droog, tropische temperaturen, tot 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen of onweersbuien. Morgen periode met zon, vrijwel droog. In de middag wordt het rond de 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is de Regengeest van de ANWB. In het zuiden staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Bij Nederweert is de vertraging 40 minuten door een ongeluk. De weg is daar dicht. Je moet daar via de af- en de oprit. Op de A58 Tilburg-Breda bij Ulfhout een kwartier vertraging. En op de A67 Venlo richting Eindhoven bij Geldrop is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: Dick van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Op vrijdag 4 september leggen havenwerkers het werk neer in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland, althans als het aan de FNV ligt. Vanaf 11:15 tot 7:00 s'avonds worden er geen schepen behandeld. Daardoor loopt het laden en lossen, maar ook het slepen en vastzetten van schepen flinke vertraging op, zegt de vakbond. De FNV staakt vanwege de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid, een pakket dat in totaal 6,5 miljard euro bedraagt. Vooral de bezuinigingen op de zekerheid bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid is volgens de FNV een brug te ver. En de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel hoeft niet terug naar de gevangenis voor het verspreiden van wraakporno. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. Wel krijgt hij 240 uur taakstraf. De 39-jarige man zette erotische beelden van zijn ex-vriendin online, zonder dat zij daar toestemming voor had gegeven. Hij moet daar ook een schadevergoeding betalen. De man heeft 100 dagen celstraf gekregen, maar daarvan zijn er 95 voorwaardelijk. De overige 5 dagen heeft de man al vastgezeten. Er was 8 maanden tegen de man geëist. En bij een preventieve fouilleeractie van de politie in Dordrecht was het afgelopen donderdag binnen 5 minuten 2 keer raak. Eerst trof de politie bij een persoon een grote hoeveelheid Lyrica-pillen aan. De persoon kon geen geldig recept laten zien voor de grote hoeveelheid angststoornismedicatie, waardoor de pillen in beslag zijn genomen. Direct daarna vond de politie een regenboogkleurige stiletto in de portier van een auto binnen handbereik van de bestuurder. Voor allebei zijn processen verbaal opgemaakt. En Corné H. is veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke celstraf. Hij gijzelde eind 2025 medewerkers van de gevangenis in Vught. Daar zat H. een straf uit voor een eerdere gijzeling in een café in Ede. Daarvoor kreeg hij TBS. Op Sinterklaasavond in 2025 gijzelde H. 3 medewerkers van de gevangenis. Hij zat toen op de psychiatrische afdeling. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het OM. Inmiddels heeft H. een plekje in een TBS-kliniek. De voorwaardelijke straf betekent dat H. zijn TBS-traject niet hoeft te onderbreken. En dan nog het weer. Veel zon, droog en tropische temperaturen. Het wordt 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond kans op lokale regen of onweersbuien. Morgen periode met zon, vrijwel droog. En in de middag wordt het rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dit is de Regengeest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Bij Barendrecht is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus wat

0: me.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door een zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
2: Wow.
0: Uitgesproken woorden kunnen soms heel gemeen zijn.
3: Niet alleen voor mannen, maar ook voor de mooiste en zwoelste ruimdenkende vrouwen. Het is gekker dan gek. De swingende hitmiddag met Theo van Gameren.

0: in de A27. En dat heeft allemaal te maken met wegafsluitingen en wegwerkzaamheden. Goedemiddag.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden?
0: Ga ik jou vertellen. Vandaag in 1980 begon de voorlopig.

0: Bres met het Radio Rijnmond Nieuws. De eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel hoeft niet terug naar de gevangenis voor het verspreiden van wraakporno. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. Wel krijgt hij 240 uur taakstraf. De 39-jarige man zette erotische beelden van zijn ex-vriendin online zonder dat zij daar toestemming voor had gegeven. Hij moet er ook een schadevergoeding betalen. De man heeft 100 dagen celstraf gekregen, maar daarvan zijn er 95 voorwaardelijk. Hij heeft al 5 dagen vastgezeten. Het OM had 8 maanden cel tegen de man geëist. En in een appartementencomplex aan de Troelstraweg in Dordrecht woedt een uitslaande brand op de tweede verdieping. Volgens een woordvoerder van de brandweer stond er een bed in brand. De vlammen sloegen aan de achterzijde van het gebouw uit de ramen. Het complex is ontruimd. 1 persoon heeft rook ingeademd en wordt nagekeken door het ambulancepersoneel. En een Maassluizer heeft van de gemeente Westland een dwangsom opgelegd gekregen omdat hij met 4 kompanen herhaaldelijk drugs bleef dealen in de gemeente, zo meldt de WOS. De mannen verhandelden in Naaldwijk, De Lier, Honselersdijk en Wateringen vooral cocaïne en hennep. Nadat de 5 mannen 5 keer betrapt werden, besloot de gemeente de mannen dwangsommen op te leggen. Als ze weer de fout ingaan, moeten ze €5.000 per keer per persoon betalen. De 5 moeten daarnaast nog voor de rechter komen voor de drugshandel. En in het Limburgse dorp Oostrum in de gemeente Venray woedt sinds het einde van de ochtend een natuurbrand. Volgens de veiligheidsregio zijn er zeer veel mensen en voertuigen bezig om de brand te blussen, ook uit andere regio's. Een camping in de buurt wordt ontruimd. De veiligheidsregio vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en ruimte te geven aan de hulpdiensten. Er kunnen vanwege de bluswerkzaamheden geen treinen rijden tussen Nijmegen en Venray. Defensie heeft een blushelikopter ingezet. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar de andere kant van het spoor. Dat is extra lastig omdat het vuur zich via de boomtoppen verspreidt. En dan nog het weer. Veel zon, droog en tropische temperaturen. Het wordt 30 tot 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen of onweersbuien. Morgen periode met zon vrijwel droog. En in de middag wordt het dan rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dit is de Regengeest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Berg op Zoom Vlissingen. Bij Rilland is de vertraging ruim 20 minuten door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A4 Rotterdam-Antwerpen. Bij knooppunt Markiezaat is de vertraging 5 minuten. Verder staat er een auto met pech bij Rilland op de A58. Vanaf knooppunt Markiezaat is de vertraging daar ook 5 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Kuik 20 minuten vertraging vanaf Boksmeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: 6 uur.
1: Philip van Ens met het Radio Rijnmond Nieuws. In een appartementencomplex aan de Trolstraweg in Dordrecht woedde een uitslaande brand op de tweede verdieping. Volgens een woordvoerder van de brandweer stond er een bed in brand. De vlammen sloegen aan de achterzijde van het gebouw uit de ramen. Het complex is ontruimd. Een persoon die boven het appartement woonde heeft rook ingeademd en wordt nagekeken door het ambulancepersoneel. En op de Van Zomerenlaan in Gorkum zijn twee buurtbewoners mishandeld door een man uit een groepje jongeren die herhaaldelijk met scooters en brommers door de straat reden. Toen een van de buurtbewoners verhaal kwam halen, liep dat uit op een duw- en trekpartij. Een toevallige passant die probeerde de ruziemakers uit elkaar te houden, kreeg daarop klappen. Ook de buurtbewoner, die wat van de overlast zei, werd geschopt en geslagen. Een derde persoon wist de ruzie op te breken. Van de twee mannen die klappen kregen, moest er één naar het ziekenhuis ter controle. De ander hield er een dikke lip aan over. De verdachte is nog niet aangehouden. En een Maassluizer heeft van de gemeente Westland een dwangsom opgelegd gekregen omdat hij met 5-4 kompanen herhaaldelijk drugs bleef dealen in de gemeente, zo meldt de WOS. De mannen verhandelden in Naaldwijk, De Lier, Honselesdijk en Wateringen vooral cocaïne en hennep. Nadat de 5 mannen 5 keer betrapt werden, besloot de gemeente de mannen dwangsommen op te leggen. Als ze weer de fout ingaan, moeten ze €5.000 per keer per persoon betalen. De 5 mannen moeten daarnaast ook nog voor de rechter komen voor de drugshandel. En in het Limburgse dorp Oostrum in de gemeente Venray woedt sinds het einde van de ochtend een natuurbrand. Defensie heeft 2 blushelikopters ingezet om de brandweer te ondersteunen. Een camping in de buurt is ontruimd. De veiligheidsregio vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en ruimte te geven aan de hulpdiensten. Het vuur breidt zich nog steeds uit doordat de wind aanwakkert. De brandweer onderzoekt met drones hoe groot het gebied is dat in brand staat. Vanwege het bluswerk rijden er zeker geen treinen tussen Nijmegen en Venray tot 6 uur. En dan nog het weer. Veel zon, droog en tropische temperaturen met een maximum van 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen of onweersbuien. Morgen periode met zon vrijwel droog en in de middag wordt het rond de 30 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is de Regengeest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch. Bij Waspik is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: nieuws van 7 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. In een appartementencomplex aan de Trolstraweg in Dordrecht woedde een uitslaande brand op de tweede verdieping. Volgens een woordvoerder van de brandweer stond er een bed in brand. De vlammen sloegen aan de achterzijde van het gebouw uit de ramen. Het complex is ontruimd. Een persoon die boven het appartement woonde heeft rook ingeademd en wordt nagekeken door het ambulancepersoneel. En op de Van Zomerenlaan in Gorkum zijn twee buurtbewoners mishandeld door een man uit een groepje jongeren die herhaaldelijk met scooters en brommers door de straat reden. Toen een van de buurtbewoners verhaal kwam halen, liep dat uit op een duw- en trekpartij. Een toevallige passant die probeerde de ruziemakers uit elkaar te houden, kreeg daarop klappen. Ook de buurtbewoner, die wat van de overlast zei, werd geschopt en geslagen. Een derde persoon wist de ruzie op te breken. Van de twee mannen die klappen kregen, moest er één naar het ziekenhuis ter controle. De ander hield er een dikke lip aan over. De verdachte is nog niet aangehouden. En een Maassluiser heeft van de gemeente Westland een dwangsom opgelegd gekregen omdat hij met 5-4 kompanen herhaaldelijk drugs bleef dealen in de gemeente, zo meldt de WOS. De mannen verhandelden in Naaldwijk, De Lier, Honselesdijk en Wateringen vooral cocaïne en hennep. Nadat de 5 mannen 5 keer betrapt werden, besloot de gemeente de mannen dwangsommen op te leggen. Als ze weer de fout ingaan, moeten ze €5.000 per keer per persoon betalen. De 5 mannen moeten daarnaast ook nog voor de rechter komen voor de drugshandel. En in het Limburgse dorp Oostrum in de gemeente Venray woedt sinds het einde van de ochtend een natuurbrand. Defensie heeft 2 blushelikopters ingezet om de brandweer te ondersteunen. Een camping in de buurt is ontruimd. De veiligheidsregio vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en ruimte te geven aan de hulpdiensten. Het vuur breidt zich nog steeds uit doordat de wind aanwakkert. De brandweer onderzoekt met drones hoe groot het gebied is dat in brand staat. Vanwege het bluswerk rijden er zeker geen treinen tussen Nijmegen en Venray tot 6 uur. En dan nog het weer. Veel zon, droog en tropische temperaturen met een maximum van 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen of onweersbuien. Morgen periode met zon, vrijwel droog en in de middag wordt het rond de 30 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Jouw stad, jouw radio.
0: Flashback.
9: Drechtstad FM.
10: Ken je dat gevoel? Zo van, hey, ik ken die plaat. Dat is een tijd geleden. Verder dat je naar Flashback zit te luisteren.

3 augustus, het is vandaag, je gelooft het of niet, watermeloendag. Wel lekker natuurlijk, een stukje watermeloen op zo'n warme dag als vandaag. Je hoorde de eerste van vandaag en die was van The Love and Spoonful en Summer in the City.

Cruel Summer. Inmiddels is het 7:10. En mocht je net inschakelen, welkom. Je luistert naar Flashback. Het is weer maandag. Met andere woorden, we gaan weer terug in de tijd naar de muziek van de vorige eeuw. Met de nadruk op de jaren 70 en 80 en alles daaromheen. En de eerste 3 jaar van deze eeuw, die mogen ook nog een klein beetje meedoen. Of ze erin zitten vandaag, ik twijfel. Als je het zeker wil weten, moet je blijven luisteren. De vertaling van vandaag overigens komt uit 1980.

0: Ik heb even geprobeerd om mee te doen in de hoogte. Het is me niet gelukt. Manny Riperton hoorde je. Dat heette zoveel als Loving You. En dit is het nog steeds, hè? Zomer op je radio. Plaatje van André van Duin. Want het is zomer.
1: Het

1980, afkomstig. Ik belde gewoon om hallo te zeggen. Ik kon de hele avond niet slapen. En ik weet dat het laat is, maar ik kon niet wachten. Hallo, mijn liefje. Hallo. Ik belde je om je te laten weten. Ik denk elke nacht aan je. Wanneer ik hier alleen ben en jij daar thuis. Misschien is het gek. En misschien is het mijn schuld. Mijn hart is belangrijker dan mijn hoofd. Wij hebben alles doorstaan. En je hield hetzelfde van mij. En wanneer jij er niet bent, moet ik je gewoon horen. Hallo, mijn liefje. Hallo. Het is goed om je zo te willen. Het is goed om zo van je te houden zoals ik doe. En op deze manier te voelen wanneer ik je hoor zeggen... Hallo.

0: Australië afkomstig, deze meneer. Je hoorde John Farnham en You're the Voice. Daarvoor hadden we die plaat behorende bij de vertaling van deze week. En die was natuurlijk van Neil Diamond.
1: The other day I felt so young.
0: En hello, dit is Joey Dyser.

0: 1988, The Summer of 69.
1: Jouw stad, oh, jouw radio, Rechtsstad FM.
0: Met muziek van Alcazar.

EWF, oftewel Earth, Wind & Fire, samen met The Emotions, met een plaatje van 1975 en dat heet Boogie Wonderland. En omdat het zo warm buiten is, doen we deze van Buster Poindexter. Dit is Hot, Hot, Hot.

0: 6 met het Radio Rijnmond Nieuws. In een appartementencomplex aan de Troelstraweg in Dordrecht woedde een uitslaande brand op de tweede verdieping. Volgens een woordvoerder van de brandweer stond er een bed in brand. De vlammen sloegen aan de achterzijde van het gebouw uit de ramen. Het complex is ontruimd. Een persoon die boven het appartement woonde heeft rook ingeademd en wordt nagekeken door het ambulancepersoneel. En op de Van Zomerenlaan in Gorkum zijn twee buurtbewoners mishandeld door een man uit een groepje jongeren die herhaaldelijk met scooters en brommers door de straat reden. Toen een van de buurtbewoners verhaal kwam halen, liep dat uit op een duw- en trekpartij. Een toevallige passant die probeerde de ruziemakers uit elkaar te houden, kreeg daarop klappen. Ook de buurtbewoner, die wat van de overlast zei, werd geschopt en geslagen. Een derde persoon wist de ruzie op te breken. Van de twee mannen die klappen kregen, moest er één naar het ziekenhuis ter controle. De ander hield er een dikke lip aan over. De verdachte is nog niet aangehouden. En een Maassluizer heeft van de gemeente Westland een dwangsom opgelegd gekregen omdat hij met 5-4 kompanen herhaaldelijk drugs bleef dealen in de gemeente, zo meldt de WOS. De mannen verhandelden in Naaldwijk, De Lier, Honselesdijk en Wateringen vooral cocaïne en hennep. Nadat de 5 mannen 5 keer betrapt werden, besloot de gemeente de mannen dwangsommen op te leggen. Als ze weer de fout ingaan, moeten ze €5.000 per keer per persoon betalen. De 5 mannen moeten daarnaast ook nog voor de rechter komen voor de drugshandel. En in het Limburgse dorp Oostrum in de gemeente Venray woedt sinds het einde van de ochtend een natuurbrand. Defensie heeft 2 blushelikopters ingezet om de brandweer te ondersteunen. Een camping in de buurt is ontruimd. De veiligheidsregio vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en ruimte te geven aan de hulpdiensten. Het vuur breidt zich nog steeds uit doordat de wind aanwakkert. De brandweer onderzoekt met drones hoe groot het gebied is dat in brand staat. Vanwege het bluswerk rijden er zeker geen treinen tussen Nijmegen en Venray tot 6 uur. En dan nog het weer. Veel zon, droog en tropische temperaturen met een maximum van 33 graden. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen- of onweersbuien. Morgen periode met zon vrijwel droog en in de middag wordt het rond de 30 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah. Jouw stad, jouw radio.
0: Flashback.
1: Drechtstad FM.
2: Ken je dat gevoel? Zo van, hey, ik ken die plaat. Dat is een tijd geleden. Verder dat je naar Flashback zit te luisteren.

Het eerste plaatje in de tweede uur zit er alweer op. Je hoorde Lakeside en de Fantastic Voyage. En dat houdt in dat we nog een klein uurtje teruggaan in de tijd met de muziek naar de vorige eeuw. En een klein beetje, als ik het lijstje doorkijk, deze eeuw zit er toch echt niet in vandaag. Lekker hoor. De nadruk op de jaren 70 en 80. Weer zo'n lekkere Nederlandstalige gevonden. Opnieuw André, maar in dit geval is het Hazes. En hij heeft het over zomer.

you want my love. Je hoorde Cheap Trick. Is een keer wat anders als I want you to want me. Maar ja, dat is wel leuk, toch? Ja hoor.

verjaardag van 3 augustus door de eeuwen heen. We beginnen in 1946 met Syreeta Wright, een Amerikaanse soulzangeres en songschrijfster, overleden in 2014. En maakte een duet met Billy Preston. En dat was natuurlijk de vrouw van Stevie Wonder. Of jok ik nou? Nou ga ik twijfelen. Nou, de laatste even vergeten dan. 1946, ook 3 augustus, John York, een Amerikaanse zanger-bassist van The Birds. En John Graham, de Amerikaanse gitarist van Earth, Wind and Fire, ook jaren vandaag, 1951 geboren. En 1961 dan Lee Rocker, een Amerikaanse musicus van The Stray Cats. En 1963 James Hetfield, een Amerikaanse muzikant van Metallica. Dan 3 augustus 1967 zag zij het levenslicht. We kenden haar alleen als Skin, een Engelse zangeres van Skunk Anansie. De laatste in dit rijtje is Didi, oftewel DJ Spinderella Roper, een Amerikaanse zangeres van Salt and Pepper en de vervangster van de oorspronkelijke zoutpot. Nou ja, of ze pot was, dat weet ik dan niet, maar hij was geboren op 3 augustus 1971. Goed, de draaitip voor vandaag. De Amerikaanse slap bass speler Lee Rocker werd geboren in Massapequa. En dat ligt in de staat New York, in Amerika natuurlijk. Als kind leerde hij de cello bespelen en later ook de elektrische basgitaar. In 1979 richtte hij

0: twee schoolvrienden, Brian Setzer en James McDonald, oftewel Slim Jim Phantom, de Stray Cats op. De rockabilly band werd zeer sterk beïnvloed door het kenmerkende geluid van de Sun Records artiesten uit de jaren 50, met name Bill Haley. Stray Cats had in eerste instantie nauwelijks succes in eigen land, maar in Europa was echter een ware rockabilly revival aan de gang en de singles van de Stray Cats scoorden daar wel. Na een aanbod van producent Dave Edmunds om samen te gaan werken, werd in 1981 het album Stray Cats opgenomen. Door dit album werd de band ook in Amerika zeer populair en scoorde zijn grote hit met nummers als Runaway Boys, Stray Cats Strut en onze draaitip van vanavond, Rock This Town. Dit nummer kwam in de Nederlandse top 40 op 14 februari 1981 op nummer 29 binnen. Stond 9 weken in de hitparade met als hoogste notering nummer 3. Ken je hem nog?
1: Ja toch?

jive op deze plaat. Je hoorde de Stray Cats en Rock This Town. Echt niet. Lekker op mijn stoel blijven zitten hier in de studio. Van Brechtstad FM en Atos RTV. Aanstaande donderdag tussen 5 en 7 deze aflevering. Voor de eerste keer op Atos. En zondag tussen 7 en 9 voor de tweede keer. Oh, oh, oh.

0: Flashback. Flashback.
1: Pretend you're happy when you're
0: alleen maar de goede platen van toen. De goede platen van toen. Muziek van toen. Met Peter van Leijden op maandagavond tussen 7 en 9.

0: ladder voor nodig om op die hoogte te komen. La Vie en Rose. Je hoorde Grace Jones. Met dat mooie kapsel van haar. Het vogelnestje bovenop haar hoofd. Je weet wel.
1: Flashback.
0: In Flashback zijn we toe aan de beetjes en de feitjes door de eeuwen heen. En dat alles op die 3 augustus. We beginnen eventjes geleden, 1492. Columbus vertrekt met 3 schepen om Indië te vinden langs de westelijke route. Toen hij dacht eindelijk in Indië te zijn, was hij in werkelijkheid in de Nieuwe Wereld. Oftewel, het continent Amerika. 1584 dan, Willem van Oranje wordt als eerste Oranje begraven in de koninklijke grafkelder van de Nieuwe Kerk in Delft. En er zouden er nog velen volgen. 1948, in het Gelderse Voorthuizen valt de recordhoeveelheid van 208 mm regen in 24 uur. Dat was 1948, ik zie het vandaag nog niet gebeuren. Nog geen 2 mm, denk ik. Hoewel, je weet het niet. Dan gaan we naar 1966, want de Zuid-Afrikaanse regering kondigt een volledige boycott af van alles wat met de Beatles te maken heeft. Het is een van de vele reacties op John Lennon's opmerking in een eerder gepubliceerd interview dat zijn groep populairder is dan Jezus Christus. In navolging van hun Afrikaanse collega's zeggen Spaanse radiozenders dat ook zij de muziek van de groep nooit meer zullen draaien. 1979, dan een eruptie van de vulkaan Etna op Sicilië resulteert in de verwoesting van dorpen en landbouwgrond. De as werd over 80 kilometer verspreid en er ontstond een lavastroom van 6,5 kilometer. En nog eens een coïtus interruptus, om maar zo te zeggen. 1992, dan de Nederlandse atlete Ellen van Langen, die met die grote ogen wint goud op de 800 meter op de Olympische Spelen in Barcelona. In 2002, op het allerlaatste moment, gaat natuurlijk tussen Wendy van Dijk en Xander de Buzinier niet door. In een verklaring laat de populaire presentatrice weten dat zij tot dit besluit is gekomen omdat Xander de Buzinier, dan nog zanger van Volumia, haar meermalen ontrouw geweest is. Dan gaan we naar 2006. Het concert dat Eric Clapton op het Rode Plein in Moskou zou geven gaat op het allerlaatste moment niet door. Dat is niet erg, daar hoef je niks meer te doen. Voor het concert, wat de afsluiting zou moeten worden van de Europese Tour van Clapton, worden alle vergunningen plotseling weer ingetrokken. Blijft een raar land. 2011 dan, na 21 jaar, neemt de Nederlandse doelverdediger Edwin van der Sar afscheid van het betaalde voetbal tijdens een afscheidswedstrijd in de Amsterdam Arena. 2015, laatste weetje dan wel feitje voor zover ons lijstje reikt. In Alphen aan de Rijn, vlakbij Gouda, vallen 2 bouwkranen met brugdeel om op 4 huizen, een café en 2 winkels. Een hond komt erbij om het leven en er is een licht gewonde. Dan staat er een draaitip, wat 2 onderaan het lijstje. En we moesten kiezen, we kozen voor 1 of 2. 2 vingers achter de rug, we konden het niet zien, maar het werd deze. 1987, Madonna en Who's That Girl. En die andere kwam uit 1974, was van de Rubettes en Sugar Baby Love. Die hou je te goed.

0: Madonna en Who's That Girl?
1: Jouw stad, oh, jouw radio, Rechtsstad FM.
0: Met muziek uit 1967. Die zijn speciaal voor jou, The Doors. Now light my fire.

de deuren. En geef me een liggie. Oftewel, The Doors and Light. My Fire, plaatje uit 1967. Dat was een beetje de oudste single die we hadden in deze aflevering van Flashback. Het is 20:43 op de klok. We gaan richting het afsluitende blok voor vanavond. En dat is er vandaag eentje van Melissa Etheridge met Like the Way I Do. En tot besluit, The No Limit Mix uit 1987 van Rick Astley en My Arms Keep Missing You. Volgende week maandag tussen 7 en 9. Dan is er weer een nieuwe Flashback. Tot dan!

0: Eerst met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een aanrijding op de parallelrijbaan op de A16 in de richting van Rotterdam is een man gewond geraakt. Het ongeluk vond even na 7 uur plaats op de afslag Rotterdam-Feyenoord. Het slachtoffer is door de ambulance op de vluchtstrook nagekeken. Bij het ongeluk raakten 2 auto's betrokken. 2 rijstroken waren enige tijd afgesloten. Daardoor kon het verkeer op de parallelrijbaan de Van Brienenoord niet over, maar moest het bij Feyenoord de afslag nemen. Inmiddels is er nog 1 rijstrook dicht voor bergingswerkzaamheden. Het is nog onbekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de brandweer is groots uitgerukt voor een duinbrand bij Goede Reden op Goeree Overflakkee. Een stuk duin stond daar in brand in een gebied waar ook koeien vrij rondlopen. Een woordvoerder van de brandweer zegt dat de brand zo goed als onder controle is, maar dat er met een drone gekeken wordt of ze wel alle brandhaarden gevonden hebben, omdat er veel begroeiing is waar de brand zich in kan verschuilen. De brandweer rukt met groot materieel uit, omdat het in het duingebied moeilijk aan bluswater komen is en het gebied door de aanhoudende hitte erg droog is. Overigens zijn de koeien allemaal in veiligheid gebracht. En de 20-jarige man uit Berg op Zoom is aangehouden omdat hij zich volgens het OM wilde aansluiten bij ISKP, een van oorsprong Afghaanse tak van IS. De man zit sinds donderdag vast. De verdachte zou in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen namens ISKP. Het OM verdenkt hem van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De rechtercommissaris in Rotterdam heeft vandaag bepaald dat hij nog zeker 2 weken vast blijft zitten. De man zit in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. En bij het Limburgse dorp Oostrum in de gemeente Venray woedt al uren een grote natuurbrand. Bij het blussen zijn onder meer 2 blushelikopters van Defensie ingezet. Rond 5 uur is er een NL-alert verstuurd waarin mensen wordt geadviseerd de ramen en deuren te sluiten. Er staat 21 hectare natuur in de brand en de brand breidt zich nog steeds uit doordat de wind aanwakkert. Een camping is in de buurt ontruimd. De veiligheidsregio vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en ruimte te geven aan de hulpdiensten. De brand woedt aan beide kanten van het treinspoor in het natuurgebied en daardoor rijden er tussen Boksmeer en Venray geen treinen. En dan nog het weer. Vanavond eerst zon, later in de avond en vannacht kans op lokale regen en onweersbuien. De temperatuur daalt naar 20 graden. Morgen periode met zon vrijwel droog en in de middag wordt het rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: Zegstad FM.
1: Een hele goede avond, Fred hier. We zijn vanavond even niet met z'n twee. Fred heeft helaas wat persoonlijke omstandigheden, waardoor het niet gelukt is om vanavond in de studio te zijn. Maar niet getreurd, ik mag wel een uurtje vullen hier op de 105 of op de 95.7 in de ether. En ik heb weer een bomvol programma voor je klaarstaan. We gaan het over hebben. Nou, het is je misschien opgevallen in de regio. Het was nogal belachelijk druk vandaag. Dat heeft alles te maken met de sluiting van de Noordtunnel tussen Papendrecht en Hendrik Ido Ambacht. Praat ik je zo meteen over bij. Heb ik goed nieuws over de werkzaamheden aan de Merwedebrug tussen Papendrecht en Dordrecht. Is er een brand geweest aan de Troelstraatweg in Dordrecht? En bestaat de grootste wijk van Dordrecht, oftewel Sternburg, 60 jaar? Wat daar de activiteiten van zijn, daar praat ik hier zo meteen ook over bij. Natuurlijk hebben we ook heel veel lekkere muziek. Je hoorde onder andere Sarah, je hoorde Move.

0: Het is inmiddels tijd voor de eerste van vanavond.
1: Fred en JW's nieuwsitem.
0: Zeker, want het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn als je afgelopen dag met name in de middag naar buiten hebt gekeken. Want een technische storing heeft vandaag voor grote verkeersproblemen rond de Noordtunnel en de A15 geleid. De bediening van het cameratoezicht was uitgevallen. De tunnel werd in beide richtingen afgesloten, waardoor het verkeer massaal moest omrijden. En automobilisten werden hoofdzakelijk omgeleid via de brug over de Noord, oftewel de N915. De files hebben ontiegelijk snel toegenomen en zo ook in Papendrecht. Ik moet zeggen, heel de burgemeester Keizerweg stond van voor tot achter helemaal vast. De situatie werd extra gecompliceerd door de meerdere andere afsluitingen in de regio. Zo is onder andere, zoals bekend, de N3 afgesloten voor het verkeer vanwege de werkzaamheden aan de Papendrechtse brug. En ook op de A27 geldt nog steeds een afsluiting voor vrachtverkeer, waardoor met name transporteurs beperkt worden in de mogelijkheden om een alternatieve route te kiezen. De afsluiting van de N3 en de werkzaamheden aan de A27 zorgen vervolgens volgens eerdere berichtgeving over extra verkeersdruk in de regio. Voor vrachtwagenchauffeurs is de situatie extra lastig. Belangrijke doorgaande routes vallen weg, terwijl de resterende wegen het grote verkeersaanbod maar moeilijk kunnen verwerken. De technische storing bij de Noordtunnel wordt onderzocht. En het werd vooraf niet gemeld hoe lang dat de afsluiting zou duren, maar inmiddels is het natuurlijk wel weer vrijgegeven. Om iets voor 1 uur is de brug een storing geschoten en om 2:10 is de storing geheel verholpen en is die in beide richtingen weer vrijgegeven. Toen heeft het nog wel even bijna een uur geduurd voordat het verkeer weer op normale drukte, quote-unquote normale drukte, was in de regio. Kortom, het stond dus behoorlijk vast en het was aansluiten maar. Zo begreep ik ook Van Leijden riep, is om 12:30 vanaf zijn adres weggereden om vervolgens om hier net voor 3 in Papendrecht aan te komen. Dus die heeft er ook wel even over gedaan. Toch wel even een pittige rit geweest. Ik hoop dat hij zijn terugreis op een iets sneller tempo gedaan zou hebben. Waar ook het tempo voor opgevoerd is voor de muziek. Dit is Enrico Iglesias. Dit is Hero op jouw favoriete lokale omroep. Let me be your hero.

0: Taylor Swift. I knew it. I knew you. Lekkere muziek. En dat brengt me gelijk bij het volgende item van vanavond.
1: Fred en JW's nieuwsitem.
0: Want de grootste wijk van Dordrecht, oftewel Sterrenburg, bestaat het jaar 60 jaar. Op 18 augustus 1966 werd er aan de Eddingtonweg de eerste sleutels overhandigd. Maar er zijn geen berichten over een feestje. In 2016 was het 50 jaar Sterrenburg aanleiding tot veel festiviteiten. De eerste bewoners die nog aan de Eddingtonweg woonden, werd in het zonnetje gezet. Ook was er veel mediabelangstelling voor die mensen die zich een halve eeuw Sterrenburgers mogen noemen. De eerste baby van de wijk, Helma, was ook in het nieuws. Stralend Sterrenburg was het motto. Met een verjaardag maak je de verbinding tussen mensen als doen de drijfveer. Het gelijknamige winkelcentrum speelde een hoofdrol bij het feest in de wijk. Met Arie de Geus als aanjager. De kerk organiseerde ook activiteiten. Wie door de grootste wijk van Dordrecht rijdt of fietst, ziet een stadsdeel in verandering. Volgens de laatste cijfers stelt de wijk tussen de Oude Dijk en Wieldrecht meer dan 23.000 inwoners. Waar vroeger groene voortuinen het beeld bepaalden, blijven stenen voortuinen oprukken. Het is niet ongebruikelijk dat er 4 voortuinen naast elkaar stenen vlaktes zijn geworden. Alhoewel de gemeente actie voert om tegels te wippen, verdienen verschillende bedrijven hun geld door stenen te leggen op verzoek van eigenaren of huurders van woningen. De argumenten zijn vaak dat een tuin gezien het drukke leven te veel werk is. Ook worden de voortuinen ingezet als parkeerplek voor auto's. Dat is overigens in de wijk Stadspolders ook een heel normaal beeld. Kees Ties, hij is columnist in de prachtige stad, schrijft dat er op 3 augustus op zijn vaste plek, schrijft op 3 augustus het volgende. Geschiedenis leeft pas echt wanneer je die durft te vertellen. Op het internationale podium zijn de broers van Johan en Cornelis de Wit de belangrijke iconen, die op donderdagavond 20 augustus vanaf 7 uur hun standbeeld aandacht krijgen. Ze werden op die datum in 1672 vermoord. De gemeente zette zelf ook zogeheten mijlpalen. De achtergrond was het wegnemen van de bescheidenheid en het voeden van trots. Zo werd in 2016 Sterrenburg 50 jaar neergezet, ook onder het motto: we zijn allemaal Sterrenburgers. Daarom blikt de columnist Kees terug op de beginjaren in Sterrenburg in november 2015. Ad van den Herik die wandelde door de wijk samen met Kees Ties met als aanleiding Sterrenburg 60 jaar. De kop was vervolgens columnist Kees Ties vertelt over zijn jeugdherinneringen. En een tweede citaat die luidde als: ik herinner mij Sterrenburg als een lange onbezorgde zomer. Dus kortom, een heel mooi verhaal is daaruit naar voren gekomen. Hoe dat de festiviteiten er verder uit gaan zien, dat krijg je allemaal in een volgend nieuwsitem te horen. Dat voor het volgend nieuwsitem is niet vandaag, maar die is binnenkort. Want er komen er aardig wat festiviteiten aan. En daar praat ik je graag over bij.

0: Now you should take it off.
1: Jason Derulo and Michael Bublé, or the Spicy Margarita.
2: Fred en JW's nieuwsitem.
1: Ja, vandaag is begonnen met het opkrikken van het brugdek aan de Papendrechtse brug. De werkzaamheden zouden naar verwachting ruime tijd in beslag nemen. Afhankelijk werd gedacht dat de brugklep pas rond 10 uur het hoogste punt zou bereiken. Vanaf dat moment zou het brugdeel boven een ponton worden gebracht. Het plan was dat om dit vervolgens tussen 12 uur en 2 uur 's nachts te laten plaatsvinden. De werkzaamheden verliepen maandag echter aanzienlijk sneller dan verwacht. Gedurende de middag bleek al dat de planning steeds verder naar voren gehaald kon worden. Bewoners keken vervolgens verbaasd toe. Ook omwonenden zagen het tempo waarin de werkzaamheden vorderden. Bewoners die zicht hebben op de Papendrechtse brug vertelden dat zij tijdens het eten naar buiten keken tot de verbazing zagen dat de brugklep al boven zijn oorspronkelijke positie hing. Het was om ongeveer 6 uur 's avonds. Op dat moment was het brugdeel al duidelijk los van zijn oorspronkelijke plek. En rond 8:15 hing de brugklep los boven het ponton, waarmee de werkzaamheden enkele uren voor op schema lagen. Dat klopt ook eerlijk gezegd, want ik zat op dat moment op de boot richting Papendrecht. En toen zag ik hem inderdaad er ook bengelen. De brugklep wordt op dit moment klaargemaakt voor transport. De volgende stap is het draaien van het brugdeel. De klep moet uiteindelijk in de lengte richting op het ponton komen te liggen. Wanneer het brugdeel goed is gepositioneerd en vastgezet, kan het ponton met de brugklep worden weggevaren. De werkzaamheden aan de Papendrechtse brug zijn dus onderdeel van een langdurige werkzaamheden waarbij de brug wordt aangepakt. De omgeving, voor de omgeving betekent het opnieuw een belangrijk en zichtbaar moment van deze operatie. En ik moet zeggen, het zag er best spectaculair uit, al zeg ik het zelf. Je ziet een soort ponton, zag je inderdaad staan, met een aantal pilaren erop, een aantal spijlen waarop, waarop het brugdeel hoog boven het ponton uitstekt, om vervolgens gedraaid te kunnen worden. Het was heel imposant, dan zie je ook pas hoe groot het is, dan valt het ook pas op. Ik vond het spectaculair, dus laten we hopen dat de verplanningen gehaald blijven worden. En dat het misschien wel een, nou laten we op z'n vroeg zeggen, een dag, dat zal wel eens, dat een dag eerder open gaan. Wij draaien nog wat lekkere muziek. Terug naar 2024 en dat doen we met Cyril. Dit is Tumbling in Drechtstad FM.

0: dance floor.
1: Justin Timberlake, you're the No Angels.
2: Fred en JW's nieuwsitem.
1: Afgelopen middag om ongeveer 2:50 zijn de hulpdiensten met spoed uitgedrukt voor een woningbrand aan de Troelstraweg in Dordrecht. Brandweer, politie en ambulance kwamen snel ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. De brand woedde in een woning in een flatgebouw en is volgens de brandweer ontstaan in een bed. Door de brand kwam het trappenhuis volledig vol te staan met rook. De exacte oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Vanwege de locatie in het flatgebouw werd opgeschaald naar een middelbrand, zodat voldoende hulpdiensten konden worden ingezet en de gevolgen van de brand en de rookontwikkeling zoveel mogelijk konden worden beperkt. Uit voorzorg werden de omliggende woningen ontruimd. De brandweer had de brand snel onder controle en is vervolgens gestart met het ventileren van de getroffen woning en de portiek om de rook te verwijderen. Twee personen zijn ter plaatse door ambulancepersoneel onderzocht. Een van hen is voor verdere behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Daarnaast hebben de bovengelegen woningen mogelijke rook- en of brandschade opgelopen. Omvang van de schade wordt momenteel onderzocht. In verband hiermee is contact opgenomen met de betreffende woningcoöperatie. Laten we hopen dat het voor de andere omwonenden relatief mee zou vallen en dat ze weer snel hun woning in kunnen gaan zonder al te veel nevenschade. Daar heb je allemaal niks aan, dus laten we allemaal van het beste uitgaan. Terug naar 2007 en dan doen we met Rihanna. En die zingt over iets dat we heel lang niet hebben nodig gehad. Dit is Umbrella.

Teddy Swims, je hoorde Break Up in Reverse. Leuk detail, ik heb toevallig kaartje voor het concert van Teddy Swims. Die heeft de Ugly Tour. Volgend jaar komt hij naar Nederland. En dat doet hij ergens in. En dan moet ik het goed zeggen. Ik dacht in april of in mei. Ik heb het in mijn agenda staan. Ik ben het even kwijt natuurlijk. Maar in ieder geval, hij komt volgend jaar naar Nederland. Ik wilde kaartjes kopen, maar ik was helaas te laat. Maar niet getreurd, want hij treedt ook op in België. Namelijk in de Avalsdome. En ik heb daar het geluk wel dat ik daar een paar mooie kaarten van heb kunnen scoren. Dus ik ben benieuwd wat dat op gaat leveren. En dat zal zijn op vrijdag 26 maart. Dan staat hij in de Avalsdome in België. En in de week ervoor staat hij op de dinsdag, de woensdag en de donderdag in de Ziggo Dome hier in Amsterdam. Mocht je kaarten hebben, ik ben het leuk dat je ze gescoord hebt. Ga er lekker van genieten. Het zal een prachtige show gaan worden. Dat weet ik eigenlijk wel helemaal zeker. Het is inmiddels 10:10, hoogste tijd dat we eens een klein knipoogje doen naar morgen. En we starten zoals altijd met... Ja, en ik had het er vanmiddag nog met mijn vrouw over. De ene weerapp die zei het gaat regenen. De andere weerapp die zei het blijft droog. Nou, onze eigen weerman die weet wel raad, want morgenochtend is er een afwisseling van de zon en bewolking. Lokaal valt er enkele regen- of onweersbuien. Op de meeste plaatsen blijft het overigens wel droog. De wind waait uit de meest zwak of matig en is veranderlijk. In de middag dan wisselen bewolking en zon elkaar af. Later in de middag en de avond komen vooral in het noorden en oosten van het land enkele regen- of onweersbuien voor. De temperatuur stijgt er ongeveer 27 tot maar liefst 34 graden. En daarmee wordt het dus nogmaals zeer warm. De wind is overwegend zwak of matig en variabel van richting. Zoals altijd is ons weerbericht opgesteld door onze vaste weerman. Zijn naam is Sebastiaan van Herk. Meer over hem of over het weer kun je vinden op zijn website meteo-alblasserdam.nl. Dus het is morgen dus een hele wisselvallige dag. Net iets minder mooi als het op voorhand is aangekondigd. Wij draaien hier nog lekker wat muziek. Dit is Armin van Buuren samen met Chef Special. Dit is Larger Than Life. Nee, dat was precies helemaal de verkeerde.

Nick Schilder, je hoorde Dancing Alone. En nu moeten we wel deze hebben. Want als je deze tune hoort, dan zit het er echt op. Dan gaan we plaatsmaken zo meteen voor Kees de Haan. Want hij gaat zijn programma Triple Play presenteren. Hij staat al lekker klaar in de studio om zijn hits te gaan draaien. Drie hits die altijd iets met elkaar te maken hebben. Je hoort ze hier op Rechtstad FM. En daarna is het tijd voor de late avond. Oftewel de dag afsluiten voor de regio Zuid-Holland-Zuid. En vanavond hebben ze de volgende onderwerpen voor je. De illegale woordzokers die zijn te gast. En die komen praten over Schiedamse oud-stadsdichters. Die starten hun eigen collectief. De Rotterdamse Douwers die zijn te gast. En die komen praten over belemmeringen overwinnen. De presentatie is deze avond in handen van Norbert Ketting. Kortom, genoeg stof om te blijven reizen. Veel plezier bij Kees de Haan. Zometeen, wij gaan eruit met Dua Lipa. Je hoorde die is wel ons. Hopelijk is het er volgende week weer bij. Maar dat hoor je gauw genoeg. Tot volgende week. Doei doei.

0: Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer is groot uitgerukt voor een duinbrand bij Goede Reden op Goeree over Vlakke. Een stuk duin stond daar in brand in een gebied waar ook koeien vrij rondlopen. Het zijn brandmeester werd even voor 9 uur gegeven. Een gebied van 150 bij 50 meter is verloren gegaan. Met een drone met een warmtecamera is naar hete plekken gezocht, zodat er gericht kon worden nageblust. De brandweer rukte met groot materieel uit, omdat het in het duingebied moeilijk aan bluswater te komen is en het gebied door de aanhoudende hitte erg droog is. De koeien zijn overigens allemaal in veiligheid gebracht. En bij een aanrijding op de parallelrijbaan op de A16 in de richting van Rotterdam is een man gewond geraakt. Het ongeluk vond even na 7 uur plaats bij de afslag Rotterdam-Feyenoord. Het slachtoffer is door de ambulance op de vluchtstrook nagekeken. Bij het ongeluk raakten 2 auto's betrokken. 2 rijstroken waren afgesloten. Daardoor kon het verkeer op de parallelrijbaan de Van Brienenoord niet over, maar moest het bij Feyenoord de afslag nemen. Inmiddels is nog 1 rijstrook dicht voor bergingswerkzaamheden. Het is nog onbekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de kruising aan de Vlietlaan met de Rotterdamse weg in Ridderkerk is enige tijd afgesloten geweest vanwege een auto-ongeluk. 2 personenauto's zijn midden op de kruising op elkaar gebotst. Het kruispunt lag volgens een 112-correspondent bezaaid met brokstukken. De bestuurders zijn nagekeken door de ambulance, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. En bij het Limburgse dorp Oostrum in de gemeente Venray woedt al uren een grote natuurbrand. Bij het blussen zijn onder meer 2 blushelikopters van Defensie ingezet. Maar zodra de duisternis invalt, zullen zij moeten stoppen met blussen, omdat blussen met helikopters in het donker te gevaarlijk is. Rond 5 uur is er een NL-alert verstuurd, waarin mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. 21 hectare natuur is verwoest. De brandweer verwacht nog 6 tot 8 uur te moeten blussen. Een camping in de buurt is ontruimd en de veiligheidsregio vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en ruimte te geven aan de hulpdiensten. De brand woedt aan beide kanten van het treinspoor in het natuurgebied. En tussen Boksmeer en Venray rijden er daarom geen treinen. Dan nog het weer. Vannacht opklaringen en vrijwel droog. De temperatuur daalt naar 20 graden. Morgen periode met zon, vrijwel droog. En in de middag wordt het zo rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

Triple Play. Drechtstad FM. Triple Play is een programma waarin steeds 3 songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op. Met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden. Samenstelling en presentatie, Kees de Haan. Kees de Haan. Triple Play. Kees de Haan. Ik heet je van harte welkom en wens je veel luisterplezier.

0: Ik duik deze aflevering helemaal onder in de Nederlandstalige zomerhits. Nummers over vakantie, over de kust, over het strand en gewoon over die heerlijke lome zomerzon. Zet ramen open, smee in en geniet van zomerse Hollandse platen. Daar gaan we. De openingszon was een cover van Buona Sera, Mrs. Campbell. André van Duin hoorde de melodie voorbij komen, was meteen verkocht en schreef er in korte tijd zijn eigen vrolijke Nederlandse tekst bij. In 2017 werd het door luisteraars van 100% NL uitgeroepen tot beste Nederlandse zomerrit ooit.
1: You wake up in the morning.
2: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
2: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
2: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
2: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hans cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
2: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je verrekt je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
2: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

Ik trapte dit blokje af met drukwerk en Schijn, een lichtje op mij uit 1982. Zelf ook weer een bewerking. Want de oorsprong ligt bij het Amerikaanse volksliedje Midnight Special. Ooit gezongen door gevangenen in het zuiden van de Verenigde Staten als teken van hoop op vrijheid. Daarna schakelen we over naar Doe Maar met het instrumentale Belladonna. En we sluiten af met de havenzangers en hun feestnummer Holiday, Zomer, Strand en Zee. Een titel die eigenlijk al het hele thema van vandaag omvat.

Dit is een dubbele knipoog. Het is een Nederlandstalige parodie op Kid Rock's All Summer Long. Marleen zijn titel en een sample van Paloma Blanca van de George Baker Selection, die het origineel schreef en zelf ook op deze plaat te horen is. Het gaat over een zomerliefde van vroeger, cassettebandjes en een liedje dat je nooit meer loslaat. George Baker zelf zong ooit dat zijn origineel ging over een arme Zuid-Amerikaanse

Busy, Kraantje Papi en Rolf Sanchez en een TikTok-hit Ik heb zin in de zomer, man. Daarna gaan we decennia terug in de tijd naar Rob de Nijs met Het werd zomer. Een vertaling van het Duitse Und es war Sommer van Peter Maffay. We sluiten af met de Makkers en hun luchtige zomerzon. Een cover van het Amerikaanse carnaval.

Peter Koelewijn, de grondlegger van de Nederlandstalige rock'n'roll, bracht met dit nummer een heel ander soort zomerverhaal. Het gaat over een 16-jarig meisje dat in haar eentje op vakantie gaat en daarna in het verkeerde gezelschap verzeild raakt. Onder de vrolijke muziek schuilt dus een tamelijk donker verhaal over verleiding en verval.

Bluff bijt met Aan de Kust de spits af in het blokje dat over de kust gaat. Ondanks een paar kritische zinnetjes over Zeeland geldt het nummer inmiddels als het officieuze volkslied van de provincie. Daarna gaat het over naar Marco Borsato met De Bestemming. Een filosofisch nummer over de zin van het bestaan, dat 3 weken op nummer 1 stond en zijn best verkochte album van het jaar lanceerde. Ik sluit af met Maggie McNeil en Terug naar de Kust. Geschreven door dichter Teun de Winter met heimwee naar zijn jeugd op Texel. Aan de Kust van Bluff kwam in de hitlijsten nooit hoger dan plek 25, terwijl het nu al jaren als een van hun grootste klassiekers geldt.

0: Boudewijn de Groots allereerste single ooit, simpelweg getiteld Strand. Dat is de plaat waarmee zijn hele carrière begon. Boudewijn de Groot schreef zijn debuutsingle nog samen met tekstschrijver Lennart Nijg. Het begin van een van de bekendste songwriter-duo's uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Daarna een frisse moderne noot met Het Strand van Daisy Op de Beek. De jonge Vlaamse zangeres die bekend werd van Belgium's Got Talent en The Voice van Vlaanderen.
1: Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende ging. Daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vriendenschaar een eindje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar smiddags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met dan naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig kom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. En s'avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin. En daar vond gat de inhoud licht verspreid in zand van 3 kwart kilometer strand. Je danst en vrijt de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraak je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd. Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuilje neverlucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cellen. Is men daar eenmaal beland, dan is het weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in het zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat, dan word je zelfs van binnen nat. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen.
0: Dat was hem weer, deze zomerse editie van Triple Play. Flink wat nummers, bijna even zoveel stranden, kustlijnen en vakantieherinneringen. Allemaal met een Nederlands tintje. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: van 11 uur.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer is groot uitgerukt voor een duinbrand bij Goede Reden op Goeree over Vlakke. Een stuk duin stond daar in brand in een gebied waar ook koeien vrij rondlopen. Het zijn brandmeester werd even voor 9 uur gegeven. Een gebied van 150 bij 50 meter is verloren gegaan. Met een drone met een warmtecamera is naar hete plekken gezocht, zodat er gericht kon worden nageblust. De brandweer rukte met groot materieel uit, omdat het in het duingebied moeilijk aan bluswater te komen is en het gebied door de aanhoudende hitte erg droog is. De koeien zijn overigens allemaal in veiligheid gebracht. En bij een aanrijding op de parallelrijbaan op de A16 in de richting van Rotterdam is een man gewond geraakt. Het ongeluk vond even na 7 uur plaats bij de afslag Rotterdam-Feyenoord. Het slachtoffer is door de ambulance op de vluchtstrook nagekeken. Bij het ongeluk raakten 2 auto's betrokken. 2 rijstroken waren afgesloten. Daardoor kon het verkeer op de parallelrijbaan de Van Brienenoord niet over, maar moest het bij Feyenoord de afslag nemen. Inmiddels is nog 1 rijstrook dicht voor bergingswerkzaamheden. Het is nog onbekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de kruising aan de Vlietlaan met de Rotterdamse weg in Ridderkerk is enige tijd afgesloten geweest vanwege een auto-ongeluk. 2 personenauto's zijn midden op de kruising op elkaar gebotst. Het kruispunt lag volgens een 112-correspondent bezaaid met brokstukken. De bestuurders zijn nagekeken door de ambulance, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. En bij het Limburgse dorp Oostrum in de gemeente Venray woedt al uren een grote natuurbrand. Bij het blussen zijn onder meer 2 blushelikopters van Defensie ingezet. Maar zodra de duisternis invalt, zullen zij moeten stoppen met blussen, omdat blussen met helikopters in het donker te gevaarlijk is. Rond 5 uur is er een NL-alert verstuurd, waarin mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. 21 hectare natuur is verwoest. De brandweer verwacht nog 6 tot 8 uur te moeten blussen. Een camping in de buurt is ontruimd en de veiligheidsregio vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en ruimte te geven aan de hulpdiensten. De brand woedt aan beide kanten van het treinspoor in het natuurgebied. En tussen Boksmeer en Venray rijden er daarom geen treinen. Dan nog het weer. Vannacht de opklaringen en vrijwel droog. De temperatuur daalt naar 20 graden. Morgen periode met zon, vrijwel droog. En in de middag wordt het zo rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: Het is net 11 uur geweest en dat betekent tijd voor de late avond. Het laatste uur van de dag vullen we met relaxe muziek zoals je dat van ons gewend bent. En interessante onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. En zojuist hoorde je de Beverly Sisters met Green Sleeves. Mijn naam is Norbert Ketting, fijn dat je erbij bent. We gaan verder met een prachtig nummer van The Alan Parsons Project, Voyager. Ik zou zeggen, veel luisterplezier en een fijne voortzetting van de late avond.

Show Me Your Woman uit 1975. Ik heb hem al eerder gedraaid hier in de late avond. Ja, mooie herinneringen aan de jaren 70. Maat was dat. De gemeente Schiedam bezuinigt op cultuur en cultureel erfgoed, waardoor een einde komt aan het instituut van de stadsdichter in Schiedam. Nou, daarover straks alles meer. Eerst classics met Papa Peone

0: praten met mijn gast in de studio, de voormalige stadsdichter van Schiedam. Yvette, welkom.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Yvette Neuschwanger,
1: ja.
0: Jaren geleden stadsdichter geweest van Schiedam.
1: Ja, van 2019 tot 2021.
0: En ja. Daarna weer een andere stadsdichter om de zaak over te nemen.
1: Ja, Jerry Laurens is toen stadsdichter geworden.
0: Ja.
1: En daarna Kamer, Kershaw Rijssel.
0: En ja. Toen kwam de klap dat het niet meer kon.
1: Ja. Ja, we hebben even ons adem ingehouden. En we dachten, misschien komt het nog. Er gebeurt zoveel rondom die culturele subsidies. We hadden zelf ook niet door dat dit onderdeel was van de subsidieaanvraag. Want het is ooit gewoon een besluit geweest van de gemeenteraad om stadsdichter aan te stellen.
0: Maar het moet uit de cultuurfonds of uit de cultuursubsidie
1: nou ja,
0: komen dan, denk ik.
1: Voorheen volgens mij niet, maar dat weet ik niet. Maar nu is er netjes een aanvraag gedaan. En in eerste instantie was die een dag te laat, was het verhaal.
0: Oh.
1: En daarna is ook gewoon gezegd, er is geen ruimte voor... Want we, ja, het geld is op.
0: En wat denken de stadsdichters daarvan die nu niet werkloos zijn, maar die toch niet meer als officiële stadsdichter kunnen functioneren?
1: Ja, wij hebben best wel nauw contact gehad met de mensen die eigenlijk de stadsdichters begeleiden. Het literair gezelschap is degene die vooral het begeleiding op zich neemt. Mm-hmm. En hebben ons ook echt wel even rustig gehouden van joh, we voeren nog gesprekken, we proberen nog dingen. En uiteindelijk toen hoorde dat het echt niet ging lukken. Ja, toen hadden we zoiets, dit kan niet.
0: Nee.
1: Hier moeten we wat mee.
0: Ja, en wat gaat ermee gebeuren? Want ik neem aan dat jullie strijdbaar zijn.
1: Zeker, ja. Nou ja, wij hebben besloten dat een stad niet zonder poëzie kan. Ik denk dat ik in mijn termijn het heel erg bewezen heb in de coronaperiode.
0: Mm-hmm.
1: Dat je daar toch wel echt een wezenlijke bijdrage kan leveren. En KMR heeft 750 jaar Schiedam, waar was hij niet? Hij heeft echt zoveel mensen aan elkaar verbonden.
0: Ja.
1: En het zou zonde zijn als dat wegvalt. Dus wij hebben gewoon onze krachten gebundeld. En besloten om als illegale woordstokers deze stad toch nog ten dienste te zijn met onze poëzie.
0: Illegale woordstokers, dat is niet voor niets gekozen.
1: Nee, nou ja, we dachten het moet een beetje passen bij de stad. Hè, waar we,
0: de stokers
1: van alles gist. De stokers van Schiedam, ja. Gist, bruist. En illegaal, ja, omdat we geen legale stadsdicht hebben. We willen toch een beetje laten merken dat we het er niet mee eens zijn.
0: Ja.
1: Maar we zijn er voor de stad.
0: Ja. Dat in ieder geval.
1: Zeker. En
0: is er ook draagvlak in de stad? Merk je dat mensen het vervelend vinden dat jullie niet meer optreden, niet meer zijn?
1: Ja, dat is wel aan wie het vraagt. Er zijn natuurlijk mensen die vinden het sowieso onbenullig dat daar geld naartoe gaat, naar poëzie. En er zijn mensen die hechten er heel veel waarde aan.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk de momenten dat je er kunt zijn, dat je heel veel waarde toevoegt. En die mensen daar dan heel blij mee zijn.

0: Dus ja. Hebben gemengde geluiden.
1: Ja, dat hou je natuurlijk altijd. Ja. Dat is gewoon zo. Maar er zijn ook mensen die het missen.
0: Zeker, ja.
1: Ja, dat is duidelijk. Ja. Jullie hebben een nieuw initiatief ontwikkeld. Het collectief De Illegale Woordstokers. Ik zoek het nog maar even. Dat is een mooie naam natuurlijk. Gaan we het zo over hebben na de muziek. En wat er dan precies gaat gebeuren.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

Je hoorde Vicky Leandros met Comme Je Suis. Vicky Leandros behoort al decennia lang tot de grootste zangeressen van Europa. En ze brak internationaal door toen ze in 1972 het Eurovisie Songfestival won met Après Toi. Daarna hoorde je The Human League met Human, de nummer 1 hit uit 1986, die nog altijd de bekendste synthesizer popklassieker is. Straks, we gaan nog een keer terug naar Herman Brennan, Yvette Neuschwanger. Zwaar nog niet uitgepraat. Maar eerst The Night People, but again.

0: gepraat met Yvette Neuschwanger, de voormalige stadsdichter van Schiedam. Yvette, we waren zover dat we zeiden, nou, jullie hebben een actie ontketend. De illegale woordstoker.
1: Ja.
0: Een mooie kreet natuurlijk. Want zo illegaal is het op het moment, volgens jullie?
1: Ja? Nou ja, we worden niet officieel gesteund of benoemd. Dus,
0: maar jullie willen wel gedichten laten publiceren.
1: Ja.
0: En hoe gaat dat dan in zijn werk?
1: Wij hebben de social media kanalen van Stadsdichter Schiedam overgenomen. Dus op Instagram en op Facebook onder Illegale Woordstoker zijn we nu te vinden. Daar gaan wij ons licht laten schijnen op wat er in de stad gebeurt. Op de actualiteit. Maar mensen kunnen ons ook gewoon benaderen. Als ze behoefte hebben aan bijvoorbeeld een bijeenkomst waarvan ze denken, nou, hier had eigenlijk een stadsdichter moeten staan. Kom gerust naar ons toe. Ja.
0: Je hebt het over actualiteit en gebeurtenissen. Ja. Je hebt een gedicht gemaakt over een ernstige gebeurtenis.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, die gaan we verplaatsen. We zijn helaas in Schiedam met nieuws geweest rondom een kindje wat in opvang lag te slapen. En de medewerkers hebben het kindje vergeten. Zijn naar huis gegaan, de boel op slot. En we hadden het landelijk nieuws, want de politie heeft de boel moeten openbreken.
0: Ja, ja. Ja.
1: En eigenlijk in diezelfde week viel er ook een kindje uit het raam. En dat raakte allemaal best wel. Dus daar hebben we
0: het op
1: geschreven.
0: Maar dat heb je verwoord in een gedicht.
1: Ja, zeker.
0: En dat wil je graag voorlezen, begreep ik.
1: Je mag de toekomst nooit uit het oog verliezen. Zelfs niet als ze slaapt. Zich stilhoudt in de lichtheid van haar bestaan. Zich nog niet bewust van alle verantwoordelijkheid die op haar schouders rust. Nu nog niet. Nu vertrouwt ze nog onvoorwaardelijk op ons. Je moet de toekomst koesteren. Voeden om te laten groeien. Haar in al haar kwetsbaarheid beschermen, nu ze nog zo breekbaar als glas. En als je haar dan op een goede dag heel voorzichtig uit handen geeft, moet je erop kunnen vertrouwen dat iemand oog heeft voor de onbetaalbare waarde van haar onschuld. Want je mag de toekomst nooit uit het oog verliezen. Zelfs niet als ze slaapt.
0: Ja, mooi.
1: Dank je wel.
0: Het geeft wel weer hoe het binnenkomt bij je.
1: Ja.
0: Ja. En dat is ook voor iedereen in Schiedam weer te lezen.
1: Ja, het is echt vers van de pers.
0: Wereldwijd natuurlijk, maar echt bedoeld voor mensen Schiedam om die stadsdichter levend te houden.
1: Ja, en het idee is ook dat KMR en ik wisselend dus daar gedichten plaatsen. Ja. Maar we willen ook gaan kijken. We zijn natuurlijk net begonnen om volgend jaar een podium te bieden aan al dat talent wat we nog niet kennen, nog niet zien. En wat nu ook geen kans krijgt, omdat we geen nieuwe stadsdichter werven. Dus daar gaan we ook mee aan de slag. Maar we doen het in kleine stapjes.
0: Ja, maar hoe gaan jullie dat dan doen als er geen geld is?
1: Wij doen dit nu op vrijwillige basis.
0: Okay.
1: Ja, dus vandaar ook de kleine stapjes, want wij werken allebei.
0: Ja.
1: Doen het ernaast vanuit een bepaalde passie voor de stad en voor de poëzie.
0: Ja. En hoop je dat mensen daarin meegaan?
1: Zeker, ja. En ik denk dat er ook wel wat mensen al klaarstaan om te laten zien dat Schiedam echt nog wel meer talent in huis heeft.
0: Ja. Dan kunnen mensen op de sociale media jullie vinden?
1: Ja, we gaan dan ook echt wel actief op social media, maar we gaan denk ik ook wel weer de pers opzoeken om daar rug mee te
0: geven. Dat heb je nu al gedaan.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dus wat dat betreft klopt het wel. Maar waar kunnen mensen jullie dan vinden op de sociale media?
1: Op Instagram en op Facebook. Twitter hebben we eruit gegooid onder Illegale Woordstokers.
0: Kijk, daar heb je die naam weer.
1: Ja. Ja.
0: Mooi om die allemaal te horen en hoe dat allemaal gaat. Heb je er vertrouwen in dat het gaat lukken?
1: Aan ons zal het niet liggen.
0: Nee, dat is heel mooi gezegd. Ja, ja, inderdaad. En aan de inwoners die van poëzie houden, ook niet,
1: ook niet,
0: denk ik.
1: Nee.
0: Dat komt allemaal goed. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken voor jullie. En dat de gemeente ook een beetje bijdraait.
1: Ja.
0: Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Als je de wethouder een keer een gedicht stuurt, misschien scheelt dat?
1: We hebben nog heel veel ideeën in het vak zitten.
0: We hebben heel veel ideeën, ja. Nou, daar horen we vast wel meer van. Maar voorlopig is dit de manier om de collectief overeind te houden.
1: Precies.
0: En gedichten in Schiedam ook overeind te houden. Dankjewel voor deze informatie. Yvette Neuschwanger, voormalig stadsdichter van Schiedam. En bezig met het collectief De Illegale Woordenstoker.
1: Samen met KMR.

van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd. Altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs. Al

en een hem niet meer. En kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht.

te raken. En daarvoor Ben Kramer met de oude muzikant. Zometeen Aldo Balget, oprichter van de Rotterdamse Douwers. Nou, wat dat precies inhoudt, dat hoor je straks na Earth, Wind & Fire, Sunday Morning.

0: Ik ga praten met Aldo Baljet en hij is namens de Rotterdamse Douwers in de studio. Aldo, welkom.
1: Dank je.
0: Rotterdamse Douwers, daar ben je al jaren mee bezig, maar dat is niet het begin van je leven geweest. Je bent daar 10 jaar mee bezig, begreep ik, hè?
1: Ja.
0: Ja. Maar voor die tijd het is maatschappelijk. Rotterdamse Douwers, komen we zo op terug.
1: Ja.
0: Ja, altijd al in de maatschappij, maatschappelijk willen zijn of mensen willen helpen.
1: Ja, dat is een dubbele vraag. Als je vrienden uit mijn jeugd vraagt, dan zeggen ze van, we begrijpen heel goed dat je nu doet wat je doet. Want daar had je het altijd al over.
0: Okay.
1: Maar dat is niet wat ik altijd heb gedaan. Ik heb lange tijd in de arbeidsbemiddeling gewerkt.
0: Mm-hmm.
1: Heel plat gezegd, hoge opgeleide, begeleid van de ene werkgever naar de andere werkgever. En dat was het idee dat ik 10 jaar geleden, 1 dag in de week, eigenlijk wilde gaan doen voor de jeugd in Rotterdam. Ik hoorde over of las over een mismatch tussen werkgevers en jonge werkzoekenden. En dacht, zo ingewikkeld kan dat toch niet zijn? Die twee kan ik wel met elkaar verbinden.
0: Ja, ja.
1: Dat bleek veel ingewikkelder trouwens dan dat ik dacht dat het was. Ja. Ja.
0: Maar je had dus met die werkgevers te maken. Daar hoorde je de verhalen van. En je dacht, de aanname van jongeren kan beter.
1: Ja, nou, je las het ook in de krant, hè, dat een groot deel van de, en niet alleen de Rotterdamse jongeren, maar een deel van de jongeren gewoon thuis zit. Terwijl er nog steeds best wel wat werk is.
0: Ja. En toen dacht je, nou, daar kan ik 1 dag wel aan besteden. Maar dat is een beetje uit de hand gelopen volgens mij.
1: Ja, het is inmiddels meer dan 1 dag. Op dit moment hebben wij 650 actieve trajecten. Dus 650 jongeren die gekoppeld zijn aan een douwer.
0: Mm-hmm.
1: En uiteindelijk is dat doel vaak werk of terug naar school.
0: Mm-hmm.
1: Ik geloof heel erg in werk, want werk geeft me vriendschappen, geeft me verhalen, geeft me ontwikkeling, geeft me structuur, verschaft me inkomen. Maar voor een deel van de jongeren kwam die stap naar werk gewoon nog te vroeg. En dat is hetgeen wat wij proberen op te lossen met die Rotterdamse Douwers.
0: Ja, ondersteuning bieden.
1: Ja.
0: Ja, ja, en dan doe je zelf ook dat werk nog of ben je coördinerend bezig en wat doe je dan precies?
1: Er zijn altijd nog wel een paar trajecten waar ik zelf nou bij betrokken ben. Maar inmiddels, de organisatie is groeiende met die 650 trajecten. Dat doen Wim en ik niet meer met z'n tweeën. Dus
0: nee,
1: want
0: je bent met Wim begonnen, hè, in de tijd.
1: Ja, Wim wij kennen elkaar vanuit de arbeidsmiddeling. Vanuit enthousiasme voor de stad. En misschien een tikkeltje naïviteit dachten we, 1 dag in de week, daar gaan we ons tegenaan bemoeien. Maar inmiddels hebben we allerlei collega's en hebben we experts op het gebied van financiën. Hebben we een budgetcoach, staan we op punt om 2 professionals aan te nemen. Op het gebied van mentale gezondheid.
0: Okay,
1: hebben we 2 huizen waar in totaal bijna 20 jongeren wonen. Dus het wordt groter en groter.
0: Dat
1: doe je niet meer met z'n tweeën 1 dag in de week.
0: Zeker, zorgt de gemeente dan ook voor financiële ondersteuning? Want ik hoor allerlei dingen die geld kosten.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is, we hebben een subsidierelatie met de gemeente.
0: Okay.
1: Dus een deel van onze inkomsten die komt vanuit de gemeentelijke subsidie. Maar ook het bedrijfsleven haakt daar. En er zijn allerlei mooie fondsen in Rotterdam. En ook landelijke fondsen die ons ondersteunen. Dus zo proberen we onze begroting rond te krijgen.
0: En al die douwers, die vrijwilligers, jullie noemen ze allemaal douwers, hè?
1: Ja.
0: Die zijn bezig met die jongeren en je kan er altijd nog meer gebruiken. Want als je het over vrijwilligers hebt, heb je er altijd te weinig. Want je gaat ook uitbreiden, begreep ik.
1: Ja, we kunnen altijd goede douwers gebruiken. Omdat de groep van jongeren wat ondersteuning nodig heeft, gewoon nog vele malen groter is. Er loopt een mooie campagne in de stad. Altijd iemand die je ziet.
0: Mm-hmm.
1: En dat gaat er eigenlijk over dat we willen dat de jongeren makkelijker, laagdrempeliger, desnoods anoniem, in ieder geval eerder in contact komen met ons. Super trots. Samen met een van onze bevriende partners, CO2Nine, een communicatiebureau in Rotterdam. Een campagne vormgeven wat te zien is op het KPN-gebouw, wat te zien is op stations, op allerlei abris in de stad.
0: Ja, ja.
1: Dus maar dat zorgt voor aan voor jongeren, maar daarmee ook de vraag naar meer douwers.
0: Ja.
1: Dus meld je vooral aan. Kijk op onze website rotterdamsedouwers.nl. En die douwers die geven we trainingen. En die komen in een fantastisch leuk netwerk met allemaal andere betrokken Rotterdammers komen ze terecht.
0: Als douwer leer je er zelf ook nog wat van?
1: Daar ben ik van overtuigd.
0: Ja.
1: Ja. Dat je van de leefwereld van de jongeren gewoon heel veel leert. Maar ook van de stad en het functioneren van zo'n stad heel veel leert.
0: Een mooi project om het door te zetten en het uit te breiden. Aldo Baljet, hij sprak erover met mij over de Rotterdamse Douwers. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg.

Rod Stewart, Tonight is the Night uit 1974, komen aan het einde van deze late avondshow. Morgenavond zijn we er weer. Dan zit hier Bad Wolf in de studio met ook de relaxe muziek. Mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Speciaal voor jou op jouw lokale zender. En ik ben er weer volgende week maandag. Volgens mij, of die maandag erop. Ik ben het eventjes kwijt. Maar in ieder geval, de show gaat in ieder geval door. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij was. En kijk eens op www.delateavond.nl. Daar kun je ook alle uitzendingen terugluisteren. We hebben ook een Facebookpagina. Like deze en... ja, deel hem. Dat vinden we leuk. De late avondshow. De hele week. Van 11 tot middernacht. En ook nog een herhaling. Op de zondagavond ergens. Afijn, het zit erop. Bijna middernacht. Wel terug over straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze. En een goede wacht. We gaan eruit met een oude bekende van mij. Larry Colton, Hill Street Blues. Ik heb altijd een warm gevoel als ik deze tune hoor.

0: van 12 uur.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer is groot uitgerukt voor een duinbrand bij Goede Reden op Goeree over Vlakke. Een stuk duin stond daar in brand in een gebied waar ook koeien vrij rondlopen. Het zijn brandmeester werd even voor 9 uur gegeven. Een gebied van 150 bij 50 meter is verloren gegaan. Met een drone met een warmtecamera is naar hete plekken gezocht, zodat er gericht kon worden nageblust. De brandweer rukte met groot materieel uit, omdat het in het duingebied moeilijk aan bluswater te komen is en het gebied door de aanhoudende hitte erg droog is. De koeien zijn overigens allemaal in veiligheid gebracht. En bij een aanrijding op de parallelrijbaan op de A16 in de richting van Rotterdam is een man gewond geraakt. Het ongeluk vond even na 7 uur plaats bij de afslag Rotterdam-Feyenoord. Het slachtoffer is door de ambulance op de vluchtstrook nagekeken. Bij het ongeluk raakten 2 auto's betrokken. 2 rijstroken waren afgesloten. Daardoor kon het verkeer op de parallelrijbaan de Van Brienenoord niet over, maar moest het bij Feyenoord de afslag nemen. Inmiddels is nog 1 rijstrook dicht voor bergingswerkzaamheden. Het is nog onbekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de kruising aan de Vlietlaan met de Rotterdamse weg in Ridderkerk is enige tijd afgesloten geweest vanwege een auto-ongeluk. 2 personenauto's zijn midden op de kruising op elkaar gebotst. Het kruispunt lag volgens een 112-correspondent bezaaid met brokstukken. De bestuurders zijn nagekeken door de ambulance, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. En bij het Limburgse dorp Oostrum in de gemeente Venray woedt al uren een grote natuurbrand. Bij het blussen zijn onder meer 2 blushelikopters van Defensie ingezet, maar zodra de duisternis invalt zullen zij moeten stoppen met blussen, omdat blussen met helikopters in het donker te gevaarlijk is. Rond 5 uur is er een NL-alert verstuurd waarin mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. 21 hectare natuur is verwoest. De brandweer verwacht nog 6 tot 8 uur te moeten blussen. Een camping in de buurt is ontruimd en de veiligheidsregio vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en ruimte te geven aan de hulpdiensten. De brand woedt aan beide kanten van het treinspoor in het natuurgebied. En tussen Boksmeer en Venray rijden er daarom geen treinen. Dan nog het weer. Vannacht de opklaringen en vrijwel droog. De temperatuur daalt naar 20 graden. Morgen periode met zon, vrijwel droog. En in de middag wordt het zo rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Drechtstad FM. 1

0: Arnees met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer is groot uitgerukt voor een duinbrand bij Goede Reden op Goeree over Vlakke. Een stuk duin stond daar in brand in een gebied waar ook koeien vrij rondlopen. Het zijn brandmeester werd even voor 9 uur gegeven. Een gebied van 150 bij 50 meter is verloren gegaan. Met een drone met een warmtecamera is naar hete plekken gezocht, zodat er gericht kon worden nageblust. De brandweer rukte met groot materieel uit, omdat het in het duingebied moeilijk aan bluswater te komen is en het gebied door de aanhoudende hitte erg droog is. De koeien zijn overigens allemaal in veiligheid gebracht. En bij een aanrijding op de parallelrijbaan op de A16 in de richting van Rotterdam is een man gewond geraakt. Het ongeluk vond even na 7 uur plaats bij de afslag Rotterdam-Feyenoord. Het slachtoffer is door de ambulance op de vluchtstrook nagekeken. Bij het ongeluk raakten 2 auto's betrokken. 2 rijstroken waren afgesloten. Daardoor kon het verkeer op de parallelrijbaan de Van Brienenoord niet over, maar moest het bij Feyenoord de afslag nemen. Inmiddels is nog 1 rijstrook dicht voor bergingswerkzaamheden. Het is nog onbekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de kruising aan de Vlietlaan met de Rotterdamse weg in Ridderkerk is enige tijd afgesloten geweest vanwege een auto-ongeluk. 2 personenauto's zijn midden op de kruising op elkaar gebotst. Het kruispunt lag volgens een 112-correspondent bezaaid met brokstukken. De bestuurders zijn nagekeken door de ambulance, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. En bij het Limburgse dorp Oostrum in de gemeente Venray woedt al uren een grote natuurbrand. Bij het blussen zijn onder meer 2 blushelikopters van Defensie ingezet. Maar zodra de duisternis invalt, zullen zij moeten stoppen met blussen, omdat blussen met helikopters in het donker te gevaarlijk is. Rond 5 uur is er een NL-alert verstuurd, waarin mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. 21 hectare natuur is verwoest. De brandweer verwacht nog 6 tot 8 uur te moeten blussen. Een camping in de buurt is ontruimd en de veiligheidsregio vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en ruimte te geven aan de hulpdiensten. De brand woedt aan beide kanten van het treinspoor in het natuurgebied. En tussen Boksmeer en Venray rijden er daarom geen treinen. Dan nog het weer. Vannacht opklaringen en vrijwel droog. De temperatuur daalt naar 20 graden. Morgen periode met zon, vrijwel droog. En in de middag wordt het zo rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: van 2 uur.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer is groot uitgerukt voor een duinbrand bij Goede Reden op Goeree over Vlakke. Een stuk duin stond daar in brand in een gebied waar ook koeien vrij rondlopen. Het zijn brandmeester werd even voor 9 uur gegeven. Een gebied van 150 bij 50 meter is verloren gegaan. Met een drone met een warmtecamera is naar hete plekken gezocht, zodat er gericht kon worden nageblust. De brandweer rukte met groot materieel uit, omdat het in het duingebied moeilijk aan bluswater te komen is en het gebied door de aanhoudende hitte erg droog is. De koeien zijn overigens allemaal in veiligheid gebracht. En bij een aanrijding op de parallelrijbaan op de A16 in de richting van Rotterdam is een man gewond geraakt. Het ongeluk vond even na 7 uur plaats bij de afslag Rotterdam-Feyenoord. Het slachtoffer is door de ambulance op de vluchtstrook nagekeken. Bij het ongeluk raakten 2 auto's betrokken. 2 rijstroken